0: En hele goede nacht. Het Q-Music-nieuws van 2 uur krijg je van Daan Langkamp.
1: Goedenacht. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. En de Franse wielrenner Alaphilippe stopt per direct met fietsen. Dat meldt sportkrant L'Équipe. Alaphilippe was in 2020 en 2021 wereldkampioen op de weg en won 6 Tour de France etappes. Hij reed vaak mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Wel flitsers gemeld. Oppassen bij de A12 Maarn richting Utrecht. Daar staan ze bij 75.0. En de A58 Goes richting Vlissingen bij 160.6. Q-music. Judith Eik. Ja, zometeen vertel ik over een winkel die niet meer wil dat ik iets bij ze koop. Ja, ik ga het zo meteen vertellen. Het is echt bizar. Eerst Nothing But

0: ik hou dus van online shoppen. Ik kan dus echt uren op een website zitten scrollen, van alles in mijn mandje gooien en dan uiteindelijk gewoon niks bestellen. Gewoon, ik vind het idee heel lekker. Maar nu was het zo dat ik wel echt even wat nieuwe items nodig had. Ik had even wat slippers nodig, een grijs vest, ik moest nog een riem en nog even een wit basic topje. Dus ik zat lekker te shoppen, lekker bij de Bershka. En ik gooi daar wat dingetjes in mijn mandje. Leuke winkel overigens. En het moment dat ik iets wil afrekenen, kan ik geen betaalwijze aanklikken. Ik kan alleen betalen met een giftcard. Nou, dat heb ik dus niet. Dus ik denk, hè, hier gaat even iets niet goed. Dus uiteindelijk heb ik het even op mijn mobiel geprobeerd. Want ik zat natuurlijk op mijn laptop. Dus ik probeer het even op mijn mobiel. Gaat ook niet. Dus ik denk, nou, dat klopt niet. Dus ik ga uiteindelijk even met de klantenservice chatten. Nou, ik kreeg natuurlijk eerst zo'n bot. Nou, uiteindelijk kreeg ik een echte medewerker te spreken. En ik vertelde dus het hele verhaal. Ik kan dus niet betalen, alleen met een giftcard. En ik wil graag dit bestellen. En zij zegt mij ineens, ja, helaas, uw account is geblokt.
1: Huh? Hoezo?
0: Hoezo? Maar dat kon ze mij niet vertellen. Ze zei alleen dat ze het heel vervelend vond. Ze zei, ja, het is heel vervelend voor u. Ik snap dat het vervelend is. Mijn excuses, maar uw account is geblokt. Ja, sorry, hallo, wat is dit? Dit is toch even een hele omgekeerde wereld? Ik wil gewoon iets kopen en bestellen, maar deze winkel zegt gewoon, nee, hallo, nee, dat ga jij eens even helemaal niet doen. Maar hoe kan dit nou? Ik ben dus gewoon geblokt bij de Bershka. Ja, ik vind het heel heftig. Ik vind het heel heftig dat de winkel dat gewoon zegt. Gewoon, nee, dat gaan we gewoon even niet doen. Dus ja, kijk, het zou kunnen, maar dit kan bijna niet. Maar iemand zei tegen mij, kan het niet zo zijn dat jij heel veel besteld hebt de afgelopen tijd en dat je heel veel hebt geretourneerd? Ja, dat kan mij niet voor. Nee. Ik denk het niet. Ik denk niet dat dit het verhaal is. Maar goed, ja, ik heb het weer vandaag net nog even geprobeerd. Het kan dus nog steeds niet. Het kan dus nog. Ik kan nog steeds niet shoppen. Ik zie trouwens een bericht komen van Charissa. Ze zegt, moet je niet even een nieuw account gaan aanmaken dan? En dat opnieuw proberen. Dat vind ik een goed idee. Ga ik gelijk even doen. Ondertussen, Camera with Camp. Dit is Kingdom Affair. Ik vind het echt irritant.

0: en Larger Than Life. Ja, ik was vandaag weer eens even aan het hardlopen. En het liefst zet ik dan een muziek op. Ga ik extra hard, ga ik extra snel. Maar vandaag dacht ik, weet je wat? Ik zet even de allereerste aflevering van de podcast op van Mattie en Marieke. En echt, ik zeg je eerlijk, voordat ik het wist, zat mijn hardloopsessie er alweer op. Ik zat er namelijk helemaal in. Ja, zoals je wellicht weet, stoppen Mattie en Marieke. Op 3 september is de laatste ochtendshow met dit fantastische duo. En daarom nemen Mattie en Marieke je in deze podcastreeks mee in de verhalen achter de show. En vooral in de verhalen die ze nooit eerder hebben verteld. En we beginnen natuurlijk bij hoe het allemaal begon. Dat was namelijk aflevering 1, die gisteren online kwam. En daarin werd onder andere dit besproken.
1: Ik zocht een nieuwe radiopartner.
2: En toen vroeg jij of ik wilde komen eten. En ik weet nog dat ik toen dacht, gaan wij zoenen? Want heb ik dat nooit tegen jou gezegd?
1: Nou ja, je hebt wel eens een keer zoiets gezegd, maar ik vraag me zo af waar je dat dan vandaan
2: had. Ik weet niet, er hing wel gewoon chemie tussen ons in de lucht. En toen heb jij mij die avond gevraagd, joh, zou jij het leuk vinden om met mij de ochtendshow te gaan doen? En toen dacht ik, dan gaan wij vanavond niet zoenen.
0: Nou, wil je die hele aflevering horen? Dat kan op qmusic.nl of in de Q-app en je favoriete podcast-apps.

Iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik ga zo meteen weer beroepen raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Dus mag ik jouw werk raden? Als dat zo is, als je zegt ja hoor, dat mag wel, dan stuur je even lekker werk deze kant op. Ga ik het spelletje met jou spelen. Ex-Normschijf, dit is Ella Langley en Choosing.

0: Rihanna McEwen, Don't Stop the Music. Zometeen Teddy Swims.
1: Om 2:30.
0: Het is net 2:30 geweest. Betekent dat ik weer beroepen ga raden van iemand die aan het werk is. Er kwamen leuke appjes binnen. Het staat gewoon open, de Q-app. Dus je kan lekker appen of Audi-appjes insturen deze kant op. En dan stuur ik sowieso wat terug. Even kijken, wie zijn allemaal aan het werk? Tim is aan het werk, zie ik. Juriaan is aan het werk. Desiree aan het werk. En net klaar, Henry. Goedenacht.
2: Ja, goedenacht.
0: Goedenacht, Henry. Goedenacht. Jij bent net klaar met het werk. Ben je nou onderweg naar huis of ben je al thuis?
2: Ja, ik ben bijna thuis. Nog een paar honderd meter, ik sta even stil te wachten.
0: Kijk, heel goed. Dus, heel veilig. Heel goed. Ja. Hey, en zonder te veel te verklappen, hoe was jouw nachtdienst?
2: Rustig, erg rustig.
0: Erg rustig. En vind je dat fijn of vind je dat eigenlijk jammer?
2: Nee, ik vind het wel fijn om gewoon een beetje door te werken, zeg maar. Ja, in ieder geval wat kunnen doen.
0: Gaat de tijd ook sneller natuurlijk.
2: Precies.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou, ik ben heel benieuwd wat jouw beroep is. Dus ik ga een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan ga ik een poging wagen om te raden wat jouw werk is.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Nou, mocht je luisteren en een idee wat Henry voor werk doet of vragen hebben aan Henry, stuur ze lekker deze kant op, want ik zie alles binnenkomen. Oké, Henry, ben jij er klaar voor?
2: Yes, ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie aan. Ben jij onderweg voor je werk?
2: Ja.
0: Oké, werk jij met collega's?
2: Nee.
0: Ben je onderweg met een auto?
2: Soms.
0: Oké, heb jij zwaailampen op je auto, vraagt Sander.
2: Niet op mijn auto.
0: Niet op je auto. Jeroen vraagt, heb je een zaklamp?
2: Ja, die heb ik, ja.
0: Oké, moet jij heel alert zijn voor je werk?
2: Ja.
0: Oké, heb jij werkkleding aan?
2: Ja.
0: Oké, moet je naar verschillende locaties?
2: Ja.
0: Oké. Ik denk dat ik het al weet eigenlijk.
2: Ik ben benieuwd.
0: Althans, nou, nu zit ik nu, misschien wil ik weer. Oké, wacht, Jeroen vraagt, ga je op alarm af?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
2: Nee.
0: Moet jij naar mensen toe?
2: Nee.
0: Nee. Jij moet niet naar mensen toe. Oké, kijk. Ik denk dat ik het al weet. Want het komt ook al een paar keer binnen. Maar het kan ook zijn dat ik het hoog in mijn bolletje heb. Dus dat het misschien helemaal fout is. Dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, we gaan het zien. We gaan het zien.
0: Ja, oké. Ja, ik krijg het eigenlijk alleen maar binnen. Ik denk dat heel veel mensen met mij zijn. Onder andere Jeroen. Onder andere Sandra. Onder andere Nikki. Even kijken wie nog meer. Ik zie nog Francisca binnenkomen. Ja, wij denken allemaal dat jij beveiliger bent.
2: Nee, ik ben geen beveiliger.
0: Jij bent geen beveiliger?
2: Nee.
0: Oh, Henry, ik ben heel benieuwd. En ik niet alleen, nog meer mensen zijn heel benieuwd. Wat is jouw beroep dan?
2: Ik ben kraanmachinist.
0: Oh!
2: Voor mobiele kranen.
0: Zo, we zitten helemaal verkeerd.
2: Ja, dat komt heel enkel voor dat wij nachtdiensten hebben. Omdat er een fabriekstop is. En dat is toevallig nu zo. Dus de komende 4 weken zit ik in de nacht.
0: Ah, wacht even. Leg eens even uit. Want ik ben hier helemaal niet in thuis. Hoe werkt dat dan?
2: Nee, maakt niet uit. Ik werk bij een kraanbedrijf met mobiele hijskramen. Mm-hmm. En normaal verhuren wij ons aan bedrijven, zeg maar. Voor de bouw met name. Maar ook wel voor fabrieken, voor stoppen. Als we stop hebben daar. En nu staan we toevallig met een kraan op een fabriek. En dan werken we in 2 shiften. Dus mijn collega die werkt in de dag en ik werk in de nacht.
0: Ah.
2: En die fabriek die ligt stil. Dus we moeten warmte-elementen uithijsen. Dus dat is wat ik doe.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik snap het nu.
2: Helemaal de andere kant op.
0: Is helemaal de andere kant op. Maar je werkt dus nu even tijdelijk in de nacht eigenlijk dan?
2: Ja, klopt.
0: En
2: klopt.
0: Hoe is dat? Want dat is wel even een shift van jou of van je ritme, denk ik.
2: Ja, klopt. Normaal werken we natuurlijk gewoon overdag. En nu werken we van 5 uur 's middags tot 3 uur 's nachts. En op zich gaat het wel goed hoor. Het is niet zo, het is even schakelen natuurlijk. Maar het komt heel enkel, het komt het dus voor. En het is ook op zich wel lekker. Alleen, wat ik eerder zei, ik wil graag bezig blijven.
0: Ja, want, precies.
2: Als het rustig is, 2-3 huisjes, dan is het een hele lange nacht.
0: Ja, dan wordt het echt een lange nacht, ja. Hou je jezelf een beetje wakker?
2: Zoals vannacht ben ik veel buiten geweest. En ik heb wel een iPad, dus kijk wel eens een filmpje. Gewoon muziek luisteren.
0: Ja.
2: Dus probeer wel een beetje actief bezig te blijven, zeg maar, als het lukt.
0: Heel goed. Hey, en hoeveel nachten moet je nog?
2: Nog 3.
0: Nog 3, oké.
2: We zitten net op de helft.
0: Let op de helft. Oké, nou, dan zou ik zeggen nog heel veel succes met de drie nachten die er nog aankomen. Ga lekker zo slapen.
2: Dank
0: eerst nog even naar huis rijden. Rij veilig ook.
2: Kom goed.
0: En thanks voor het meespelen.
2: Ja, is goed. Geen
0: Dankjewel.
2: Probleem.
0: Fijne nacht. Doei. Ja, nee heb je, ja kun je krijgen. Die uitspraak ken je dan waarschijnlijk wel. En dat blijkt maar weer, want een artiest deed in een karaokebar gewoon een duet met een fan die het vroeg. En welke artiest dat was, dat ga ik je zo vertellen. Eerst Teddy Swims, dit is Guilty by Q. Oh.

0: Je muziek is Suzanne Freek. Ja, de uitspraak, nee heb je, ja kun je krijgen, die vind ik geweldig. En dat blijkt maar weer uit het verhaal van Kevin. Ja, Kevin was in een karaokebar, stond op het punt om een liedje van Ed Sheeran te zingen. Toen hij dus hoorde dat Ed Sheeran zelf een verdieping lager aan het eten was. Nou, Kevin die dronk een paar biertjes op en besloot om op zoek te gaan naar Ed. Hij zag hem zitten en hij begon gelijk een stukje van zijn liedje te zingen. Voor zijn neus. Nou, dat kon Ed Sheeran wel waarderen, dus hij zei, weet je wat? Let's go, wij gaan naar die karaokebar. Dus ze begonnen samen het liedje Thinking Out Loud te zingen. Een verdieping hoger dus in de karaokebar.
1: Let's fucking go.
0: Nou, uiteindelijk hebben ze nog 20 minuten gepraat met elkaar, een beetje een biertje gedronken. En na afloop gaf Kevin Ed een knuffel en Ed Sheeran die verdween weer, want hij moest de volgende dag gewoon weer optreden. Ja, je begrijpt, Kevin had natuurlijk de avond van zijn leven. Ja, zo zie je maar weer, nee heb je, ja kun je krijgen. En soms niet alleen een ja, maar sta je 5 minuten later gewoon met Ed een duet te zingen en een biertje te drinken. Dit is Ed.

Goedenacht. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen, want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.

0: Goedemorgen.
1: Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm, de temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar die vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.

0: de Morgelukie!
1: Zo, goedemorgen.
0: Ja, ja, weer onderweg met de bakwagen. Ja. Nou, mijn zoon is niet mee met mij. Hij heeft zijn eigen ritje richting Brabant.
1: Ja.
0: Ik ben ook richting Brabant.
1: Ook dus Brabant.
0: Dat is gezellig.
1: Leuk.
0: Maar even terugkomend op je omrijden de hele week vorige week.
1: Ja.
0: Nou, je moet dus hier in het zuiden komen op de A2.
1: Nou, liever niet.
0: Ik denk dat er op het moment meer gele borden staan dan blauwe borden.
1: Echt?
0: Om gek van te worden, jongen.
1: Ja.
0: Maar ja, desalniettemin. Happy Friday!
1: En zo is het. Happy Friday, Jurgen.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party op deze Happy Friday. Nee, Jurgen, vandaag heb ik niet hoeven omrijden. Geen pijlwagens, geen wegwerkzaamheden waarachter ik stil stond. Ik kon gewoon in één keurige rechte lijn richting de studio van Q Music. Dus alles komt goed. Danny, goedemorgen.
3: Lukje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Nou, de eerste week is weer voorbij, hè?
1: Ja.
3: Oh, nou, wat doen we nou? Het is nou vrijdag. Misschien ben je het vergeten.
1: Nee.
3: Nou, ik denk het vast niet.
1: Nee.
3: Hier komt ie. 3, 2, 1. Happy Friday! Goed weekend, jongens.
1: Goed weekend, Danny. Wilma, leuk dat je erbij bent.
4: Hey, Lucky.
1: Hey.
4: Ik zeg goedemorgen, jongeman.
1: Ja, goedemorgen,
4: hey,
1: Wilma.
4: Heb je alles nog een beetje onder controle?
1: Nee, helemaal niet.
4: Ik zeg, heb je al een lekker bakje koffie achterover geslagen?
1: Dat wel, dat wel.
4: Heb je de printer al gevuld met papier?
1: Nee, doe niet.
4: Heb je alle leuke punten bedacht voor deze vrijdag?
1: Nee, moet ik ook nog doen.
4: Want het is natuurlijk happy Friday.
1: Happy Friday, Wilma. We gaan er een hele mooie vrijdag van maken. Komt natuurlijk allemaal hartstikke goed. Komt helemaal goed. Zometeen met prachtige muziek van een van de beste zangeressen van dit moment. Shanna Spyro ga je horen op Q Music. Naar Kygo. Dit is Firestone.

0: Ik ben echt fan geworden van Shanna Spyro het afgelopen jaar. Wat een fantastische stem. Wat een fantastische liedjes. Met deze leren we haar kennen. Die on this hill op Q Music, waar Quinty ook bij is. Quinty, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lucky. Nou, daar komt hij dan nog.
0: Ja.
1: Happy, happy Friday. Happy, happy Friday. Fijne uitzending. Jojo.
0: Dankjewel, Gerard. Nog laatste dagje werken.
2: Lucky.
0: Ja.
2: Laatste dag vandaag. Lekker vakantie.
3: Hey.
0: Als je net zoals Quinty en als Gerard aan het luisteren bent, dan zit je hier goed. Want ik ga je nu uitleggen hoe jij elke ochtend kans maakt op 2.500 euro in de ochtendshow van Q Music. Het is heel simpel, dat doe je met het spelletje 4 op een rij. Spelen we elke ochtend rond een uurtje of 8:30. Jij krijgt van ons 4 woorden en dan willen we graag jouw 4 eerste associaties. Gisteren speelden we al spel met Sandra. En Sandra kreeg de woorden samen, cappuccino, parfum en kabouter. Zij speelde het spel met Marieke. En dit is even een belangrijk punt. Zodra wij Sandra aan de lijn krijgen, gaat Marieke de studio uit. Geven we Sandra haar 4 woorden. Hoort Marieke helemaal niks. Die komt vervolgens terug de studio in en die krijgt dus dezelfde 4 woorden. En als ze dan dezelfde 4 associaties hebben, dan is er 4 op een rij. En dan wint Sandra 2.500 euro. Nog één keer mijn vraag aan jou. Wat zou jij zeggen bij de woorden samen, cappuccino, parfum en kabouter? En misschien nog een belangrijkere vraag. Had jij 4 op een rij gehaald met Marieke? Het eerste woord, Marieke, is samen.
4: Alleen.
5: Cappuccino.
4: Koffie.
6: Ach.
4: Och. Ja,
5: oh. Een beetje bang voor,
4: ik heb er net nog één op.
5: Ja. Ja.
4: Cappuccino. Melk.
5: Nee.
4: Latte.
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ja. We waren toch nog vrij snel. Even kijken. Parfum.
4: Geurtje.
5: Nee. Dat was inderdaad een woord wat vaak binnenkwam. Maar Sandra, jij zei bij parfum
6: Spuiten.
4: Oh, logisch. Vind ik logisch, hoor.
5: Ja. En de laatste was geweest kabouter.
4: Plop.
6: Yay.
5: Wauw.
4: Oh.
5: Ja, die had goed geweest.
4: Ja.
0: Nou, wij kabouter ploppen zo het weekend in. Het is vrijdagochtend. Happy Friday. Goedemorgen, je luistert naar Q Music. Zometeen is rond 8:30 jouw kans weer op 2.500 euro met 4 op een rij. Ik zou deze 4 op een rij niet per se willen kwalificeren tot dieptepunt. Maar er ging genoeg mis afgelopen week om wel weer de dieptepunt aan jou te kunnen laten horen. Naast Shakira en Burna Boy, dit is Die Die.

0: on and let me out.
1: Christina Aguilera op Q Music.
2: Mattie en Marieke.
3: De dieptepunten.
1: Happy Friday! Vanmiddag komen de hoogtepunten van een week lang Mattie en Marieke weer online. Maar om hen met beide benen een beetje op de grond te houden, hoor je hier iedere vrijdagochtend rond 17:15 de dieptepunten van de afgelopen week. Het zou je niet verbazen, de uren waarop we werken zijn vroeg. We hebben nog niet heel veel gepraat en nou, soms moet je stem zich dan nog een beetje opwarmen. Toch, Marieke?
4: Op de weg is het helemaal niet druk, hoor. Ik was er emotioneel van. Er zijn eigenlijk maar een paar vertragingen van een kwartier of langer.
1: Deze week ging het in de ochtendshow over latrelaties. En los wat je daarvan vindt, is het onderwerp latrelaties natuurlijk voor flauwe grappen. Maar dat Mattie en Marieke allebei een grap moeten maken is dan soms misschien wel weer iets te veel van het goede.
4: Ik vind het vooral fascinerend dat je besluit te gaan latten, dus living apart together.
5: Living apart together.
4: Terwijl er net een baby is. Dat ja. Lijkt mij het moment dat je juist besluit met elkaar in één huis te wonen.
5: Dat bedoel ik, dan neem je toch een break eigenlijk. Voor, zeg maar, met en dan kom je daarna weer bij elkaar.
4: Ja, maar de relatie blijft aan. De
5: ja. Oké. Nou, dat hoor je straks om 7:55.
4: Hoor je later.
5: Ja. Lattie en Marieke.
1: Ach ja, de dieptepunten. Vreselijk. Maar het grootste dieptepunt van deze week kwam van Simone en niet van Mattie en Marieke. Zij vertelde dat ze net een nieuwe auto had gekocht en daar ook direct een dakkoffer voor de vakantie op had laten zetten. En dat had ze beter niet kunnen doen.
6: Dus ik rijd naar huis en ik geniet helemaal van de nieuwe auto, want het was een fantastisch ding.
5: Ja.
6: En ik kom thuis aan en ik denk, oh, even voorzichtig in de carport rijden, want het is een grotere auto, ik moet even aan wennen. En dat gaat allemaal goed. En een seconde later hoor ik...
4: Oh.
6: En ik denk, wat gebeurt hier? Ik dacht, ik rijd heel die auto in de prak. Dus, en toen zei mijn zoon op de achterbank... Mama, je hebt een dakkoffer op je auto.
5: Oh nee.
4: Dat je dat van je kind moet horen.
6: Ik was de carport ingeramd. En dan kon ik niet meer uit. Die zat klem.
4: Oh nee!
5: Zat klem onder je carport.
4: En toen?
6: Ja, toen heb ik eerst aan spugen van de stress. Want ik, oh god, ik heb heel mijn auto kapot gereden.
5: Aan spugen van de stress?
6: Ja, die auto was net nieuw. Eén seconde oud.
5: Oh, wat erg.
6: En die dakkoffer was ingeklapt omdat ik door was geramd. En die was ook weer uitgeklapt, dus die kon niet meer terug.
4: Oh, wat erg.
6: Ja.
1: Ja, dit waren met recht de dieptepunten met een hoofdletter D van afgelopen week. Gelukkig is er ook genoeg goed gegaan. En daarom vind je vanmiddag om 4:00 de hoogtepunten weer op ons YouTube-kanaal. Dat is Q-Music NL. Niet spugen van de stress, doe dat alsjeblieft niet. Luister wel naar Miley Cyrus, dit is End of the World.

0: bad memories.
1: René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Luc van de redactie. Hoe is het?
1: Goed.
2: Hier in Maastricht alles goed. De eerste week na de vakantie alweer bijna om.
1: Super.
2: Wat gaat dat snel. Happy Friday!
1: Happy Friday.

0: zes uur het laatste nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
1: Ja, goedemorgen. Het kabinet heeft met de boeren gepraat over de stikstofplannen. Volgens landbouworganisatie LTO was het een constructief gesprek en er zou ruimte zijn om de plannen te verbeteren. Onder andere premier Jette was erbij. Volgens hem ging het er stevig aan toe. In Sittard heeft een agent een man neergeschoten. Gebeurde vlakbij het politiebureau. Zou een verdachte situatie zijn geweest, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De man raakte gewond aan zijn been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Dan naar België, daar heeft de brandweer afgeschaald in natuurgebied Hoge Venen. Het vuur is namelijk overal onder controle. De komende dagen wordt er nog wel nageblust, ook ons land helpt daarbij. En sport, Ajax speelde gisteravond in de voorronde voor de Conference League. In Zwitserland werd het met 4-2 gewonnen van Sion. Nou, voor FC Twente ging het een stuk minder. Zij verloren thuis met 1-0 van Karabach uit Azerbeidzjan. En dus is coach John van der Brom niet blij.
2: Ik ben niet blij met alles wat ik hier heb gezien. En nee, nu horen we John van der Brom. Daar gaan we.
3: In mijn optiek waren er te veel spelers onder een niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen nogmaals een hele goede ploeg als Karabach.
1: En volgende week zijn de returns. De winnaar plaatst zich definitief voor de Conference League. Het weer van Weerplaza. Vandaag zijn er buien, lokaal met onweer. Tussendoor is er ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
4: Mattie en Marieke, de pre-party.
2: Een hele goede morgen. Marieke heeft een column geschreven over haar vakantie. Heb je die al gehoord? Nee? Nou, ik heb hem zo meteen voor je. Na Rita Ora.

0: Rita Ora op Q Music Anywhere. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie waar je naar luistert. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. De ochtendshow die gaat zo beginnen. Er komt nog een appje binnen van Kevin. Die vraagt zich al af. Hey, is Mattie er al? Ja, Mattie die komt er zo aan. Het is de allereerste weken na de vakantie van Mattie en Marieke. Ze zijn terug. En Marieke die wilde de hele week niet zo heel veel vertellen over haar vakantie. Ze liet er weinig over los. Dat viel Mattie op. En toen zei Marieke ineens, ja, dat komt omdat ik heb een column geschreven over mijn vakantie. En die heeft ze gisteren voorgedragen. Marieke, wat is nou de titel ook alweer van deze column?
1: Mijn column heet Sardinië, de dingen die je niet op Insta ziet. Het is een nieuwe dag op Sardinië, althans, dat dacht je. Het blijkt nog nacht. Je had vannacht de airco uitgezet omdat je al 3 dagen verkouden bent. Maar om 5 uur 's nachts is het zo heet geworden dat het voelt alsof je in een tent op Lowlands slaapt. Airco dus maar weer aan. 2 uur later is het dan echt dag op Sardinië. Jip is wakker en dus is ook Noah wakker. En dus ben ook jij wakker. En je probeert vooral je partner niet wakker te maken. Maar het huisje is klein en de kinderstemmen zijn luid. Koffie. Eerst koffie. Hoe werkt het apparaat eigenlijk? Je googelt. Dolce Gusto. Aanknop. Niks te vinden. Dan eerst maar ontbijt voor de kinderen. Warm, warm. Ja, het ontbijt is nog warm, Noah. De havermout is nog te warm voor jou. En warm is sowieso het thema van deze vakantie. Want wat is het bloedheet op Sardinië? Mama? Ja, Jip? Ik wil geen appel in mijn havermout. Net zei je van wel. Ja, maar ik wil het niet. Ik wil naar papa. Sander is wakker. Hij drukt op 1 knop op de Dolce Gusto. Koffie. 9 uur. We kunnen naar het strand. Wat moet er allemaal mee? Zwemkleding, zwemluiers, speelgoed, iets te eten, petjes, zonnebrand, handdoeken. Zullen we de buggy meenemen, lief? Is wel handig, hè? Dan kan Noah er misschien nog een middagdutje in doen. Eerst insmeren. Je zult alles mee naar het strand. Jemig, wat is het warm. Gelukkig zijn er nog strandbedjes vrij. Mama, wil je met mij spelen? Tuurlijk, lieverd. Wacht, eerst zwembandjes om. Weer dat getrek aan die tere kinderarmpjes. Lief, heb jij nou de UV-shirtje nog meegenomen? Die ene roze, die met die zeester erop. Die is hier nog op de waslijn. Jemig. Het is zo warm. 11 uur. Iedereen vermaakt zichzelf. Je waagt het erop. Je pakt de e-reader erbij. Mama, ik moet poepen. Is goed, lieverd, we gaan poepen. Zand is inmiddels bloedheet, sandalen vergeten aan te doen. Terug naar de strandbedjes, gefrut aan die kleine kindervoetjes. Ik wil niet mijn sandalen aan. Jij moet mij tillen, mama. Oké, je kan op mijn nek. Met die pasgebroken voet, over dat mulle zand, met een peuter op je nek. Jemig, wat is het heet. 12 uur. Zon staat op zijn hoogste punt. Het lukt Noah niet om te slapen in de buggy. Terug naar het huisje. Wat een gekut met die buggy. Op dat strand. Iedereen ziet je worstelen. Niemand helpt je. En op de terugweg valt Noah natuurlijk in slaap. En helemaal bij haar bedje in het huisje is ze over de moeheid heen. Water verven dan maar. Bakje water op tafel. Kwasten. Papier. Verf. 3 minuten later gaat het bakje met water om. Geeft niks. We beginnen gewoon opnieuw. Het is inmiddels 4 uur. Wat is het heet op Sardinië. En je zou eigenlijk water moeten drinken, maar Sander schenkt een wijntje voor je in. Je pakt er een chippy bij. Jip knutselt in zijn vakantiedoeboek. Dit is het moment voor de moerdoku. Noah steekt haar vinger naar je uit. Poep, poep. Nee, Noah, dat is geen poep. Je zit met je vingers in de bruine waterverf. Poep, poep. Weer die vinger onder je neus, toch maar even ruiken. Toch wel poep. Het is 6 uur. Lief, wat zullen we doen met eten? Simpel pastaatje hier of zullen we naar een restaurantje? Je wil een restaurantje, je wil Italië, je wil sfeer. Je wil dat iemand in een wit overhemd een glas wijn voor je inzenkt. Je kiest voor het huisje. Het is 8 over 8. Ze liggen erin. Het is nog steeds zo warm. Je overweegt een aflevering B&B vol liefde, maar je bent te moe. Aan kaas van duwen denkt sowieso niemand meer. Met de airco aan zit je door je foto's van die dag te bladeren. Ach, moet je nou kijken. Kijk eens lief, hoe groot Noah is op deze foto. Ah, oh, en deze foto van Jip met dat schepje in zijn hand. Geweldig toch? Ja, ik heb nu alweer zin in morgen.
0: Ach, liep het gelukkig toch nog goed af. Kan ik me toch wel weer vinden in het appje van Dennis. Dennis die stuurt, ik wil opeens geen kinderen meer. Ja, dat begrijp ik wel als je dit zo hoort, Dennis. Wel een hele goede column van Marieke. Ondertussen loopt hier de redactie langzaam maar zeker vol. Wordt er vergaderd over de ochtendshow. Zometeen eens even stiekem meeluisteren waar dat dan over gaat. Ook de Bouwsta met Magnetic ga je horen na Dean Lewis.

0: Een van de zomerhits van dit jaar, De Bauta en Magnetic op Q Music. Het is 6:15. Half 7 tijd voor een nieuwe ochtendshow met Mattie en Bram. Er wordt druk vergaan op de redactie, maar ik wil even Kiek.
1: Ja.
0: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb Mattie al zien lopen. Ik zie jou zie ik hier. Ik zie de rest van de redactie.
1: Ja.
0: Waar is Bram?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, die heeft een bruiloft vandaag.
2: Nee, ik zal eerlijk zeggen.
0: Oh.
2: Toen ik met Bram afsproek.
0: Jij sproek af met Bram.
2: Goed, dat geen dat half zeven is.
0: Toekomende verleden tijd, of wat is dat?
2: Dit is de reden dat de show tegenwoordig om 6:30 begint. toen zei Bram tegen mij: is goed, ik wil heel graag bij jou op vrijdag radio komen doen. Er zijn een aantal vrijdagen en die kan ik dit jaar niet. En één daarvan was volgens mij de ouders vakantie safari.
1: Ja, klopt.
2: En volgens mij vandaag is dan de bruiloft. Robin, zijn er nog meer dagen?
3: Nee, dat was
2: Oh, dat was het.
1: En hoorde die zonnesteek voor de vakantie er ook bij?
2: Nee, hij is één keer ook inderdaad nog ziek geweest. Toen had hij een zonnesteek. Maar vanaf nu is hij direct elke vrijdag. Had alleen, en dat heeft hij echt al maanden geleden tegen mij gezegd. Sorry, ik heb dan een bruiloft. Dus Bram is er vandaag niet.
0: Hij komt wel vaak goed terug met goede verhalen van bruiloft.
2: Nee, dus daarom.
1: Ja, dat stond,
2: dus ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Oh, goed.
2: Hey, maar inderdaad, vandaag jongens, Formule 1. Ja, ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Het is de laatste keer natuurlijk op Zandvoort. De plek waar ik mijn eerste sporttraan heb gelaten. En ik vind het zo machtig mooi wat daar plaatsvindt. Want iedereen zei aan het begin, is Zandvoort niet te klein voor de Formule 1? En wat blijkt na 5 jaar prachtige jaren? Nee, Zandvoort is niet te klein, maar het is ook niet te groot. Het is alsof het op maat is gemaakt voor het pittoreske Zandvoort. En ik heb daar zulke mooie herinneringen liggen nu al. En ik begin gewoon helemaal te gloeien bij het idee dat er weer gereisd wordt dit weekend.
1: Ja, dit is dus Luc al de hele week bij ons thuis. Ik vind het heel leuk. Maar de hele week staan er documentaires op. Het gaat alleen maar over de Formule 1.
0: Ja, te gek. Gaan we het ook de hele ochtend hebben over Zandvoort en de Formule 1?
2: We gaan het er natuurlijk over hebben. Niet de hele ochtend, maar ik ben wel even benieuwd. Ik weet zeker dat als er nu al... Ja, zouden er al mensen onderweg zijn naar het circuit?

0: Nou goed, mocht je dit weekend gaan, stuur even een appie. Want ik vind het alvast leuk om met jou een pre-party te hebben voor de Formule 1.
1: Waar ik in heel veel Lowlands appgroepen zit en waar mensen dan gisteravond al naar die camping zijn gegaan, gisterochtend zelfs. Is dat op Zandvoort ook al? Kun je daar nu al staan? Of wanneer gaat dat open?
0: Ja, volgens mij gaat dat rond. Volgens mij is gisteravond die camping open gegaan. Want er is een camping. En volgens mij kon je daar gisteravond melden met je tentje tussen de zandhagedissen. Kijk, het is dat ik niet hou van slapen in een tent. Overigens is dat een ja of nee van vandaag, slapen in een tent. Oh. Maar anders had ik natuurlijk in mijn tentje gezeten op Zandvoort. Nee, dus dat doe ik niet. Maar mocht je onderweg zijn...
2: Komt al binnen in de appbox. Ja? Ik zou wel even iemand bellen.
0: Ja, hier. Nou.
2: Juni.
0: Juni wordt nu gebeld. Graag even opnemen, want de radio belt.
1: Ja, de radio belt. Dat zijn wij. Ja. Oh, hier Vera zie ik nu ook. Ja, de camping is open sinds gisteravond.
0: Oh, zie je wel.
2: Leuk.
0: Hartstikke leuk. Oh,
1: het wordt een heerlijk raceweekend.
0: Fantastisch, jongens.
1: Heerlijk raceweekend.
0: Pas erop.
1: Hey, super dat jullie binnen zijn, jongens. Goed zo.
0: Dank je.
2: Happy Friday.
1: Happy Friday. Goedemorgen, Q Music. Ik ben nu Michael Jackson. Dit is de Thriller.

0: Michael Jackson, Back to Music en Thriller. Luc, wil je heel even naar me kijken?
1: Ja hoor.
0: Ik ben gevallen voor een Instagram-advertentie. voor het eerst in mijn leven. En als hij werkt,
1: ja.
0: Dus als ik iets heb aangeschaft wat werkt, dan zou je iets aan mij moeten zien.
1: Ik heb het idee dat het bij je gezicht zou moeten zijn. Want je gaat er wel echt... Ja, de kleding is niet nieuw, dat denk ik bijna zeker te weten.
0: Denk maar even na.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren. Get ready for the OG. All
3: y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,5 25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Welkom bij de webshop.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20...

gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster! Het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
15: Goedemorgen, je luistert naar Q-Music. Goed nieuws, lekker doorrijden, geen files.
16: Er zijn vandaag buien, lokaal met onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt 18 tot 21 graden. Het laatste nieuws krijg je van Alain.
17: Ja, goedemorgen. In het noorden van Groningen is vannacht een aardbeving geweest. Die zou een kracht hebben gehad van 2,8 en die zou daarmee de zwaarste beving sinds maart zijn. Het epicentrum lag bij het dorp Rottum. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Het kabinet heeft met de boeren gepraat over de stikstofplannen. Volgens landbouworganisatie LTO was het een constructief gesprek en er zou ruimte zijn om de plannen te verbeteren. Onder andere premier Jette was erbij. Volgens hem ging het er stevig aan toe. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook nog zeker 2 weken dicht. Niet door een storing, maar omdat overhangende takken de veiligheidscamera's blokkeren. Volgens Omroep Gelderland zorgt dat nu al voor files. En een primeur voor de Kroatische hoofdstad Zagreb. Daar word je voor het eerst in Europa rondgereden door een zelfrijdende Uber. Dit voorlopig trouwens nog wel iemand achter het stuur om te checken of het allemaal goed gaat. Uiteindelijk wil het bedrijf achter de robotaxi ze in meer Europese steden laten rijden.

0: 99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Vrijdag de 21ste van augustus. Je luistert naar show 1684, seizoen 9 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Luc.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
6: Goedemorgen.
1: En happy...
7: Yeah.
1: Happy Friday. Heb je nagedacht?
5: Ik heb wel nagedacht.
1: Ja.
5: Maar... Ik zie het niet. Okay. Maar is dat goed of niet?
1: Nou, eigenlijk niet.
5: Oh.
1: Ik ben gevallen voor een Instagram-advertentie. Kijk, toen ik op de radio ging, was je nog niet zichtbaar. Ik vond dat heel aantrekkelijk altijd aan de radio. Tegenwoordig, goedemorgen kijkers van RTL 7. Goedemorgen iedereen op Kijk Live. En ik heb een paar dagen geleden een fotoshoot gehad, omdat ik binnenkort weer in 100.000 bushokjes word gehangen. Dus we zitten gewoon in een andere wereld. En ik heb gewoon, ja, jongens, in alle eerlijkheid, ik zit wel eens beelden van mezelf terug te kijken. En ken je dat gevoel dat je denkt, nou, dit is niet mijn allerbeste foto? Ik had dat een beetje chronisch op een gegeven moment.
5: Oh.
1: Dus ik dacht, ik moet even wat dingen in de straat gaan gooien. Ik heb een nieuwe skincare routine. En ik ben gevallen voor een Instagram-advertentie die je wallen zou weg moeten poetsen. Dus ik heb een heel klein tubetje gekocht. Het kost ongeveer 35 euro. Het ziet eruit als een soort secondenlijn. En als het goed is, zou ik nu minder wallen moeten hebben. Zeg dat je minder wallen ziet.
5: Ik zie minder wallen.
1: Sorry,
5: maar ik zou het niet gezien hebben als je het niet had verteld.
1: Nee, dat dacht ik al. Zie je wel. Dus ik, ja, en voor 35 euro, ja. Het is alsof ik puur goud door de brievenbus kreeg. Het is namelijk ook gewoon 35 euro. Je doet er niet super lang mee.
5: Echt zonde van je geld.
1: Het is echt zonde van mijn geld.
5: Zonde van je geld. Ja, ja, het spijt me zeer.
1: Suzanne.
8: Ja.
1: Hi, goedemorgen. Heb jij een skincare routine?
8: Nee hoor.
1: Nee?
8: Ik heb gewoon wallen.
1: Oh, lekker zeg, lekker. Hé, Suzanne, jij gaat naar de Formule 1.
8: Ja!
1: Wat heerlijk! Ach, oh, heerlijk
8: ja.
1: Zeg.
8: Ja, ik dacht deze laatste moet ik toch wel even meetikken.
1: Ja, dat dacht ik wel, ja. Met wie ga je?
8: Ja, ik ga met Sander.
1: En wie is Sander?
8: Sander, die heb ik ongeveer 8 jaar geleden op een datingsite hebben wij elkaar gesproken.
1: Ja.
8: En telefoon maar uitgewisseld. En we hebben altijd contact gehad, maar we hebben elkaar nooit live gezien. Dus is echt heel bijzonder.
1: Hè, maar je hebt al 8 jaar contact met Sander?
8: Ja.
1: En je hebt hem nog nooit gezien?
8: Nee.
1: En is het wel een bestaand iemand?
8: Hè? Ja, het is wel een bestaand iemand.
1: Oké.
8: Ja.
1: Okay. En waarom hebben jullie dan nu besloten? Na 8 jaar gaan we elkaar treffen?
8: Ja, ik weet het. Het was toch een bepaalde spanning. En we hadden een heel leuk contact. En ik vond het ook wel een beetje... Oh, misschien als we elkaar zien, is dat weg.
1: Mm-hmm.
8: Dus ik vond het ook een beetje eng.
5: En is dat ook de reden waarom je dus 8 jaar langer voor gekozen hebt om elkaar niet te zien? Want dat is...
8: Ja, en toen kreeg ik... toen ging tussen ontmoet ik iemand. Dus toen had ik ook tegen hem... Maar dat komt ook in het begin hadden we zoiets van... Hij had een nieuwe auto, we zijn allebei ook wel een beetje autogek.
1: Ja.
8: Toen gaf ik nog zo'n hint van, kom even met je nieuwe auto maar halen en zo. Maar kwam er ook niet van. Dus dan denk je ook van, het is ook goed zo.
1: Ja, precies. En vandaag?
8: Het initiatief kwam van beide kanten gewoon niet.
1: En waar gaan jullie elkaar vandaag ontmoeten dan?
8: Ja, hij komt wel bij mij, want hij is vandaag al naar de Formule 1. Ik moet helaas nog werken.
1: Ja?
8: Dus hij komt na de tijd bij mij. En dan gaan we morgen samen naar Zandvoort.
5: Maar blijft hij? Ja. Hij komt bij jou overnachten ook.
8: Ja, ik ga ook.
1: Oh. Blijft hij slapen?
8: Ja.
1: Oh, en waar blijft hij? En waar blijft hij slapen?
8: Ja, mijn bank is al opgemaakt, hoor.
1: De bank is opgemaakt. Oh, ja. Oké. Hey, ja. Laat even weten, Suzanne, hoe dit geweest is.
8: Ja, zeker.
1: Want voor hetzelfde geld valt het echt enorm tegen samen, hè, als je elkaar dan live ziet, zeg maar.
8: Ja.
1: Dat zou
8: ja.
1: Zomaar kunnen. Waar zit je dit weekend? Aan het circuit?
8: Oh, jeetje, goede vraag. De
1: een of andere
8: bocht.
1: Nee, dat maakt niet uit. Het hindert ook niet waar je zit. Ik dacht, misschien zeg je nu de Tarzanbocht of weet je wel, bocht 9.
5: En mocht Sander toch in bed slapen, dan kan Mattie misschien op de bank bij jou, want die gaat ook naar de Formule 1.
1: Ja, precies.
8: Het is een gezellig gevoel dan.
1: Precies. Suzanne, heel veel plezier, hè?
8: Ja, Mattie, jij ook, hè?
1: Happy Friday!
8: Doei!

0: Alex Warren, Back Your Music. En Fever Dream. 7:12 op je vrijdagochtend. Dankjewel trouwens voor alle reacties nu al op de podcast die gisteren is verschenen. Ik heb samen met Marieke nog 3 afleveringen opgenomen van een podcast. Moet ik dan bijzeggen, die vind je op je favoriete podcastplatform. Ik weet nooit zo goed wat ik dan zeg.
1: Nou ja, gewoon dat je hem overal kan vinden, toch?
0: Dus Spotify.
1: De iTunes. YouTube staat hij ook op.
0: Ja, hij staat ook op YouTube. Het is wel leuk. We geven een kijkje achter de schermen van 8 jaar lang Mattie en Marieke. We krijgen namelijk vaak vragen. Ja, hoe werkt dat nou, zo'n radioprogramma maken? Hoe werkt het achter de schermen? Dus dat laten we allemaal zien en horen. En we hebben ook een aantal vragen van luisteraars gekregen de afgelopen 8 jaar. We zijn er even goed voor gaan zitten om die te beantwoorden. Bijvoorbeeld was daar de vraag. Wat zouden jullie gaan doen op het moment dat jullie niet meer in de media werken?
2: Een koffiezaak openen.
0: Leuk.
2: Bij ons in het dorpje is nog geen koffiezaak. En ik denk daar serieus wel eens over na. Ja. Om dat te starten. Maar daar moet je niet lichtvoetig over nadenken. Dat is volgens mij echt wel moeilijk.
0: Ja.
2: Om ook een beetje winst te maken. Maar het lijkt me echt. Ik heb ooit in een koffiezaak gewerkt. Dat lijkt me hartstikke leuk. Jij?
0: Ik dacht laatst moet ik geen taxichauffeur worden.
2: Oh, dan kun je ook lekker kletsen.
0: Ja, kan je lekker kletsen. En ik vind het wel leuk om te rijden. Ik hou van autorijden.
2: Maar jij gaat door met de ochtendshow, hè?
0: Ik ga door.
2: Oké. Okay.
0: Ja, oh, sorry. Ik ga wel door met de ochtendshow. Ik word geen taxichauffeur. Dat was even een goede reminder die Marietje mij daar gaf. Die podcast vind je nu dus op Spotify en iTunes. En nou, roep podcast tegen je magnetron en dan verschijnt die ook. Hey, ondertussen, ja, zeer terecht hoor. Chitter die app. Mattie, vergeet Lowlands niet. Lowlands is dit weekend. Totaal niet in de Lowlandstraat hier. Luc, jij wel. Je bent echt een festival dier.
1: Ja.
0: Nou, Lowlands, even een paar zinnen.
1: Lowlands is een soort van wereld aan zich, waar je even een paar dagen in kan verdwijnen met de beste muziek, de mooiste lichten en tenten en met de liefste mensen.
0: Juist. Ja, ik slaap nog liever zeg maar een weekend onder een brug dan dat je mij vindt op Lowlands. Ik heb gewoon niks met Lowlands.
1: Ach.
0: Nee, ja, ik weet het niet.
1: Want die ene keer is nooit goed bevallen.
0: Nee, ik ben nog nooit geweest.
1: Oh, maar wel een beetje.
0: Ik ben nog nooit geweest.
1: Oké. Okay.
0: Het inspireerde ons wel voor een nieuwe ja of nee met heel Nederland. Namelijk, slapen in een tent. 3, 2, 1.
1: Ja.
0: Hey. Oh. Nou, laat maar even weten. Wat vind je van slapen in een tent? Ja of nee? En vooral waarom via de Q-Music app? En we zo meteen eerst een leuk raadsel voor je. En dat is lekker om zo om 6:45 de grijze massa een beetje op te warmen. Luc, geef alvast even de ingrediënten van het raadsel. Want het is jouw raadsel namelijk.
1: Ja. Ingrediënten, een auto en een hele grote tafel.
0: Zometeen, nou, Pink Back Your Music. Dit is Just Like a Pill.

0: zomaar het vermoeden dat het helemaal goed gaat komen qua ja of nee met heel Nederland. Het topic is vandaag slapen in een tent.
1: Nee, ja. Geen tent.
0: Oké. Okay.
1: Mij niet bellen.
0: Nee.
1: Doe mij maar gewoon lekker een luxe hotelletje.
0: Oké. Okay.
1: Doei.
0: Dag Danielle. Zometeen om 7:45 ja of nee met heel Nederland. Hé hey Luc, ik denk dat wij de afgelopen maanden met jou tv-makelaar VT Wonen en Klussen met Kijkers in één hebben gedaan.
2: Ja,
0: we hebben met jou echt alles meegekregen. Van begin tot eind de zoektocht naar je eerste echte koopappartement. Je bent op dit moment een beetje aan het inrichten, een beetje aan het klussen.
2: Ja.
0: En daar hoort natuurlijk ook inrichting bij.
2: Klopt.
0: Dit is leuk wat we nu gaan doen. Het is heerlijk om de grijze massa een beetje op te warmen. Want Luc, je hebt voor ons een raadsel. En ik weet niet, ja, misschien heb je de afgelopen weken nog op vakantie zo'n puzzelboek erbij gepakt. En daar staan dan die ingewikkelde raadsels van. We hebben maar één touw en willen de sloot oversteken, maar je mag niet nat worden. Weet je wel, dat soort beetje die raadsels. Ja, ja. Dit zit een beetje in hetzelfde straatje, denk ik.
2: Ja, denk het wel.
0: Ja.
2: Denk het wel. Als je deze zomer getraind hebt, dan kun je dit raadsel misschien wel aan.
0: Leuk!
2: Ik ben een beetje meubels aan het uitzoeken voor mijn nieuwe appartementje. En dat is natuurlijk anders dan een afwasborstel. Die koop je meteen. Denk je, nou, als het niet goed is, dan koop ik wel een nieuwe.
0: Ja.
2: Maar bij bijvoorbeeld een tafel is dat anders. Ik heb een aantal tafels bekeken, een beetje laten pruttelen in mijn hoofd. En op een gegeven moment werd ik op een dag wakker. Dacht ik, dat wordt hem. Die tafel, ik heb nu besloten, dit wordt hem, die tafel ga ik kopen.
0: Fantastisch, hyperfocus op die tafel.
2: Ja.
0: Ik ken dat helemaal. In één keer wil je hem.
2: Je zit rechtop in bed, in één keer wil je hem. En hij moet er ook meteen komen.
0: Juist.
2: Meteen, direct. Diezelfde middag wil jij nog je boterhammetje aan die tafel in jouw nieuwe appartementje.
0: Ja, heerlijk.
2: Smikkelen. Dus ik ben meteen naar de Zweedse meubelgigant gereden.
0: Ah.
2: Om die tafel ook te halen.
0: Natuurlijk.
2: Maar ik rij in een piepklein autootje.
0: Ja, heel charmant autootje is dat.
2: Ik twijfelde of dat allemaal wel ging passen.
0: Dus. Ik ben altijd blij als ik jou zie zitten hier 's ochtends. Dus denk ik, het is toch wel gekomen met dat gebakkie.
2: Ja, de botsauto heeft Amsterdam weer weten te bereiken.
0: Ja.
2: Ik sta daar in dat enorme magazijn, dat zelfhulpmagazijn met die enorme metalen stellages. En ik sta voor de verpakking van die tafel. En dan denk ik, oei, het tafelblad zelf, toen ik dat bekeken had in de winkel, dacht ik, dat past wel. Maar die doos is toch ontzettend groot.
0: Ja.
2: Ik twijfel een beetje, maar ik wil die tafel nu. Dus ik bel een van mijn vrienden, die ook in Utrecht woont. Ik zeg, ik sta hier voor een tafel. Ik ga nu afrekenen. Als deze tafel niet in mijn auto past, dan bel ik jou over een kwartier terug. Dan moet jij mij komen helpen, want je hebt een iets grotere auto.
0: Daar zijn vrienden voor.
2: Ik loop richting mijn auto. En ik kan eigenlijk vanaf de andere kant van de parkeergarage al zien.
0: Dit komt niet goed.
2: Dit komt helemaal niet goed. Voor de vorm gooi ik mijn kofferbak nog open. Pak ik die doos nog half in mijn handen alsof een balanceeract in het circus. Denk, nou eens even kijken of hij scheef nog. Nee, gaat helemaal niet lukken.
0: Nee.
2: Kwartier later bel ik die vriend. Zeg ik, nou het gaat niet lukken, kom maar langs. Hij een beetje vloekend. Een beetje, nou oké, is goed. Kom van de bank. Ik ga wel. Hij komt vol zelfvertrouwen naar mij toe gereden. Die parkeerglaasje op. En hij toetert en zegt, nou hier is hij dan hoor, de hulp. Kom eens hier met die tafel. En wij staan wederom die circus act uit te voeren met die tafel. Past ook niet in zijn auto.
0: En dan komt hier het raadsel.
2: Hoe kwam de tafel uiteindelijk toch in mijn nieuwe appartementje?
0: Want hij staat er.
2: Hij staat er.
0: Hij staat er. Hoe kwam die tafel toch in dat appartement van Luc?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
3: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van Voodoo.
8: Aldi, scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
7: Hands van Voodoo.
9: Aldi.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, Partner voor Talent.
5: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is die mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!
21: Voor die 2

0: 18 plus.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
11: Goedemorgen. Een zware aardbeving vanmorgen in Groningen. Het zou de zwaarste beving in een lange tijd zijn geweest. Bij RTV Noord kwamen al tientallen meldingen binnen van onder meer deze man.
12: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
11: Ja, de aardbeving komt door de jarenlange gaswinning in het gebied. Er is nog niks duidelijk over de eventuele gewonden en schade. De oorlog in Iran zorgt voor hogere energieprijzen, maar we merken er relatief weinig van. Dat onderzocht ABN AMRO. Van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hadden we veel meer last. Toen gingen we per maand een stuk meer betalen voor onze energie. Sinds het uitbreken van de Iran-oorlog is het wel duurder aan de pomp. In Arnhem is een camera geplaatst bij een woning die de afgelopen dagen meerdere keren werd belaagd. Volgens Omroep Gelderland de rust terugbrengen in de wijk Geitenkamp. De laatste tijd zijn daar ruiten ingegooid, is er vuurwerk afgestoken en later ontstonden er op meerdere avonden rellen. En sport, FC Twente moet volgende week aan de bak. In de voorronde voor de Conference League verloren ze gisteren van Karabach uit Azerbeidzjan. En toch is aanvoerder Bart van Rooyen bij ESPN nog rustig onder.
13: Ik denk dat er genoeg aanknopingspunten zijn voor die uitwedstrijd. We moeten ook niet in paniek raken nu. Genoeg om nog voor te spelen.
11: Nou, bij Ajax ging het een stuk beter. Zij wonnen met 4-2 van het Zwitserse Sion. Volgende week zijn de returns. Het weer van Weerplaza. Vandaag zijn er buien, lokaal met onweer. Tussendoor is er ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
14: Mattie en Marieke.
10: Bezig met een raadsel. Hoe is de tafel die niet in de auto paste?

0: Crisscross Amsterdam, Back in Music en Queen of My Castle. Goedemorgen, 4 over 7, vrijdag de 21ste van augustus. Je luistert naar show 1684, seizoen 9 van Mattie en Marieke. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En happy...
1: Happy Friday.
0: Happy Friday. En veel mensen die zich afvragen, waar is Bram Krikke? Bram Krikke die heeft vandaag een bruiloft. Onbekend is van wie. Ja? Maar volgende week is hij er gewoon weer. Dus Bram, veel plezier vandaag. Hey, Luc, jij hebt zojuist een raadsel gedeeld met Nederland. Wij zijn allemaal gek op raadsels. En dit is een raadsel uit jouw persoonlijk leven. Want je stond eigenlijk... Ja, je stond eerst zelf voor het raadsel.
1: Eigenlijk wel. En ik heb de oplossing gevonden.
0: Ja, precies.
1: Maar kijken of dat ook een beetje met de rest van Nederland lukt. Het staat zo, ik heb ook een nieuw appartementje. Ik heb een nieuw appartementje gekocht en daarin moeten nieuwe meubels komen. En op een gegeven moment werd ik op een dag wakker en dacht ik, ja, dit is de tafel die ik moet en zal hebben. Laat een tijdje twijfelen. Een tafel, dat is een vrij dure aankoop. En het neemt ruimte in je huis.
0: Zeker.
1: Daar wil je een paar dagen goed over nadenken. Toen werd ik wakker, dacht ik, dit is hem, dit wordt hem. En dan bij mij is het ook zo, dan moet hij er meteen staan. Het liefst binnen een uur. Dus ik dacht, ik pak mijn kleine botsautootje, ik rijd naar de meubelgigant, ga die tafel halen.
0: Ja.
1: Dat paste niet. Uiteindelijk heb ik een vriend gebeld. En die kwam mij helpen. Die auto was blijkbaar ook niet groot genoeg, want ook de tafel past niet in die auto. En dus stonden wij daar ineens op de parkeerplaats met twee auto's naast elkaar geparkeerd. Allebei de achterklep open, ertussenin... Ja, zo'n karretje met een enorme verpakking van de tafel erop. En dan stonden we even te kijken, à la buurman en buurman. En toen hebben we de oplossing bedacht.
0: Ron!
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is uiteindelijk de oplossing geweest? Want die tafel zat inmiddels in het appartementje van Luc.
3: Ja, mijn vermoeden is dat hij toch achteraf met medewerker van IKEA... Even kijken of er een aanhangwagen... te leen is van de IKEA zelf om die doos daarin te vervoeren richting Utrecht.
0: Juist. Een aanhanger, zeg je?
3: Ja.
0: Een aanhanger?
1: Nee, geen aanhanger.
0: Hallo, Rick.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Hey, Rick.
4: Hey, ik denk zomaar dat ze met de trein zijn gegaan.
0: De trein. De hele tafel in de trein.
4: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, lach. Heb je het zelf eens gedaan dan?
4: Nee,
0: maar ik dacht misschien spreek je uit ervaring. Luc, de trein?
1: Nee, ook geen trein.
0: Nee, ook geen trein. Willeke?
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Spreek jij uit ervaring qua antwoord wat je gaat zeggen?
5: Nee, niet echt, maar ik zou het misschien wel zelf doen.
0: Oké.
5: Als ik ervoor zou staan.
0: Wat, hoe denk je dat Luc het heeft opgelost?
5: Op zijn dak. Dat hij de... tafel op zijn dak heeft gelegd en ja. Dan spanbandjes uit de auto van die handige vriend.
0: Juist.
5: Vastmaken en rijden maar.
0: Ben je ook altijd zo bang, Willeke, als je achter zo'n auto rijdt, dat je denkt als het maar goed vast zit? Ik vind Nederlanders zo knullig wat dit betreft. Ik zie altijd een Final Destination scène voor me.
5: Zeker, zeker. De wappert van alles.
0: Ja.
5: Dus, nee, daar ben ik ook wel eens bang voor, ja.
0: Dus heel even nog, jij denkt dat die hele grote tafel lekker op die kleine Pia Picanto van Luc zit geknoopt?
5: Ja, ik denk het, ja.
0: Oké,
5: ja,
0: Luc.
5: Ik zie het wel voor me.
1: Och, hemeltje Willeke, ik zou niet weten waar te moeten beginnen, nee.
0: Dat is het
5: nee?
0: Ook niet.
5: Oh. Nee, nee, jammer. Niet.
0: Luc, wat heb je gedaan?
1: Op die parkeerplaats waar we dus bij allebei die auto staan een beetje te kijken... terwijl de andere klanten om ons heen lopen en een vrolijke dag hebben... lekker meubeltjes kopen. Zijn wij begonnen met het uitpakken van de tafel.
0: Mm-hmm.
1: Al het karton moest eraf. Elk stukje, elk vlindertje, elk reepje karton moest van die tafel af.
0: Maar dat is veel, jongen, tegenwoordig. Echt niet normaal.
1: Heel veel karton hadden wij toen over. Ik dacht ook na een tijdje van ja, als die nu niet meer past... want natuurlijk het stuk karton is nog groter dan het tafelblad zelf... dan wordt het een heel ongemakkelijk gesprek zo meteen bij de IKEA servicebalie... want dan sta ik daar met een half tafelblad, sorry, het past niet in mijn auto. Toen hebben we het karton gebruikt als een soort van huls, soort van schild... om ook de auto en de tafel te beschermen.
0: Ja.
1: En toen zijn we diagonaal dat ding echt... in de auto van die vriend van mij gaan duwen. En het paste net.
0: Wauw, ik vind het zo slim, jongen. Ja, ik kom niet zo vaak bij het blauw-gele warenhuis. Maar om de tegenwoordigheid vergeest te hebben... zo van, we doen het gewoon zonder karton.
1: Ja,
0: ja, echt, ja. Heel goed.
1: En toen paste het dus net. Maar je voelt je zo ongelooflijk lullig... dat als je daar al... je hebt een meubel gekocht en je dacht... ik kan niet wachten tot thuis, ik pak het nu al uit. Ik moet het nu al zien.
0: Wat grappig. Willeke?
5: Ja.
0: Ja, dit heeft Luc gedaan. Het karton.
5: Nee, ik vind het heel slim.
0: Ja, dat vind ik dus ook, ja.
1: Dankjewel. Ik vind het allemaal heel aardig.
5: Een paar centimeter kan het schelen, dat is genoeg.
0: Ja, leuk. Heel goed. Hé, hey, Willeke, voor het meedoen aan dit spel krijg je toch een Mattie en Marieke koffie en theemok.
5: Ah, superleuk.
0: Ja, dat is niet omdat je het goede antwoord hebt gegeven, maar we moeten gewoon van die mok af. Want
5: het
0: programma gaat stoppen natuurlijk.
1: Ja,
5: dus, je krijgt, dat is wel jammer.
0: Je krijgt.
1: Het zou kunnen zijn een 3 door de brievenbus past, maar dan halen we eerst even het karton eraf en dan proppen we hem er gewoon doorheen.
5: Ja, is goed.
0: Fijn weekend, Willeke.
5: Dankjewel, jullie ook.
0: Steve Music, Cameron Whitcomb.

0: Bijna een vorm van muzikale balseming. Jenna Spyro, wat een goede track, hè?
1: Och, fantastisch.
0: Great Expectation, alarmschijf deze week. Hey jongens, heel veel appjes deze ochtend. Van allemaal mensen die onderweg zijn naar Zandvoort. Die de Formule 1 liefhebberij met mij delen. Fantastisch om te zien. Stijn, hey, goedemorgen Matt. Ik ben onderweg naar Zandvoort. Wietske is onderweg naar de Formule 1. Geweldig jongens, geniet er allemaal van. Hè? Het is de laatste natuurlijk.
1: Gaat het bij jou dan kriebelen? Dat je niet denkt, nu deze mensen zijn al onderweg. Ik wil daar nu ook heen.
0: Nee, ik doe rustig aan.
1: Dus, dat wel. Want hoe groot fan ben je nou eigenlijk echt? Ik hoor je natuurlijk vaak over Formule 1, maar Hoe uitzicht dat? Kun je dat een beetje in beeld brengen?
0: Nou, ik mis geen minuut. Tussen de vrije trainingen, die kijk ik allemaal. Ik kijk iedere sprintrace, kijk iedere race. Ik kijk de nabeschouwing, ik kijk de voorbeschouwing. Op alle kanalen, dus via Viaplay, via YouTube, via alle Instagram kanalen.
1: Soms zit je zelf in de voorbeschouwing of nabeschouwing. Ja. Dan ben je onderdeel van
0: de vrienden van Viaplay. Ja. Nee, ja, en verder vooral, kijk, soms zie je wel eens mensen in Man bij het Hond, die hebben dan een hele vitrine thuis en daarin hangen 3 pakken van Max Verstappen en 26 helmen. Dat heb ik niet, maar mijn hart gaat er wel sneller van kloppen. Ik vind het wel echt. Het
1: ja, kan wel wat toch?
0: Ja, tuurlijk. Ik heb wel wat. Ik heb een miniatuur auto en ik heb 2 helmpjes. En er staan nog wat kleine pegularia.
2: En Max Verstappen onderbroeken.
1: Nee, toch?
2: Ja, absoluut. Die hangen ook in de kast.
0: Echt? Nee, ja.
2: Jawel, nee. Die zijn zo, elke week gaan er wel Max Verstappen onderbroeken aan. Dus ik denk, het is ook verschrikkelijk. Want dan denk je, vanavond even lekker kaas van duur samen. En dan ga je in bed. Ja, dan Max Verstappen onderbroek.
0: Ja, oké. Okay. Huh? Nee, maar die moet ik even duiden. Kijk, ik heb een tijdje een Formule 1 podcast gepresenteerd. En dan kregen we af en toe een beetje prullaria opgestuurd. Dus merchandise. Soms waren het hele mooie dingen. En nu zaten er 5 Max Verstappen onderbroeken bij. Heren van Nederland, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Bij mij slijt het onder mijn reet vandaan. Dus alles wat de vorm heeft van enigszins een boxershort, dat trek ik gewoon aan. Ik ben niet heel ver bij gewoon dat ik binnenkom met een blad voor mijn piel. Want die boxershorts die slijten gewoon te hard. Dus op het moment dat je 5 onderbroeken krijgt opgestuurd, ja, dan trek ik het gewoon aan. En inderdaad, dan staat er op die band, staat die M van Max.
1: Maar dus ja, als Max. Na een romantische avond, dan eindig je in de slaapkamer kieken, dan de riem los en zo, en dan komt kleine Max voor tevoorschijn.
2: Ja, absoluut.
1: Uit de grid komt hij dan zo. Ja. Ja, wat heb jij vandaag aan?
0: Nee, dat is een thema vandaag. Nee, ik zal het even laten zien. Dit is gewoon een zwarte.
1: Dit is gewoon een zwarte. Oké.
0: Maar inderdaad, het had ook een Max Verstappen onderbroek kunnen zijn. Ja, inderdaad. Ja. Nou goed, dankjewel weer allemaal. Veel plezier bij de race dit weekend.

0: Ik wil dit niet.
1: Helaas.
0: Ik wil dit niet.
1: Ja, maar ja, het is toch ook wel leuk.
0: Dit is toch
1: net wel geinig.
0: Een nieuw bedenkelijk niveau.
1: De aanleiding is sowieso grappig, dus dat is al het herhalen waard. Jij hebt Max Verstappen onderbroeken.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Die heb ik per ongeluk een keer opgestuurd gekregen. En het slijt onder mijn reet vandaan. Mannelijke luisteraars moeten dat herkennen. Het slijt gewoon allemaal heel snel.
1: Ja.
0: Dus alles wat de vorm heeft van een boxershort, dat trek ik gewoon aan. En wat er ook op staat, het maakt me geen reet uit.
2: Ik moet wel echt eerlijk zeggen, die Max Verstappen onderbroek zijn van kwaliteit echt goed. Als ik aan het wassen ben, denk ik altijd zo. Dit zijn echt goede onderbroeken.
0: Ja, zie je wel. Natuurlijk. Kampioen onderbroek ook.
1: En nou, daarop komen nu dan wel toe, ja, de grapjes binnen in de app.
0: Nou, kom maar, ga er maar even voor zitten.
1: Marjolein is er bijvoorbeeld. Nou, dan zal je wel snel klaar zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het
0: kaart. Ja, nee, ja, als je het eruit uitlegt. Ja.
1: Guido die zegt nog, onderbroeken van Max met remsporen.
0: Juist.
1: Nou ja, dan heeft Vera die zegt nog, oh mijn god, wat een onderbroekenlol.
0: Dankjewel. Maximum hits. Hits. This is Marshmallow. Yo, this is your boy Joey.

0: Voor bespreken haar vier uitverkochte Ziggo Dome shows van volgende maand. En van welke grote artiest is zij zelf enorm fan? Je hoort het vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Top 40. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim. Bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps, 1,49. Weer eens wat anders.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
23: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
25: Goedemorgen, je luistert naar Q-Music. Het is lekker doorrijden onderweg, want er zijn geen files.
26: Er zijn wel buien, lokaal met onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt 18 tot 21 graden. Laatste nieuws krijg je van Alain.
27: Ja, goedemorgen. Tientallen meldingen in Groningen na een zware aardbeving vanochtend. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. En ook deze Groninger voelde het, hoorde RTV Noord.
28: Alles trilde hier. Schudden, zo zijn er weer. Ben ik wel in verschrokken.
27: Ja, berichten over schade of gewonden zijn er nog niet. De beving komt door het jarenlange boren naar gas. Dan voetbal. Zowel Ajax als FC Twente kwam gisteren in actie in de Conference League. Twente verloor thuis met 1-0 van Karabach. Coach John van der Brom die baalt.
29: Als je op dit niveau de play-offs voor de Conference League tegen een hele goede tegenstander moet spelen, dat betekent dat je zelf ook heel goed moet zijn. En wij waren niet heel goed.
27: Ja, bij Ajax ging het wel goed. Zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Ja, veel fans hebben alleen wel het eerste kwartier van die wedstrijd gemist. Het was namelijk een storing bij streamingsdienst Kijk. Ja, sowieso woedende reacties, want je moest al €5 betalen om die wedstrijd überhaupt te kunnen zien.
26: Zo, die hebben daar geen vrienden gemaakt. Het is natuurlijk wel fijn dat het is geen WK-finale. Maar nee. Dan alsnog.
25: Nee, dit is gewoon heel, heel lullig. Want je moet tegenwoordig al zoveel abonnementen afsluiten om je eigen clubje, waar je als het goed is een groot hart voor hebt, te kunnen kijken. Stel je voor, je bent fan van of Ajax of Twente of een andere club die Europees speelt. Dan moet je sowieso om die Europese wedstrijden door de week te kunnen kijken, moet je bij Ziggo zitten. Ja. Maar in het weekend om de Eredivisie te kunnen bekijken, moet je ook nog eens een keer ESPN aanschaffen. Nou ja, als je dan ook nog eens een keer apart voor een losse wedstrijd moet gaan betalen. Wat is dit?
26: Nu hebben we bijna niet gezien dat Ajax won en dat gebeurt niet zo snel. Dus...
25: Nou, ho. Dat gaat steeds beter in Amsterdam. Okay. Godzijdank.
26: Dat hoor ik al zo lang.
25: Het is gewoon lullig dat je gewoon niet meer voetbal overal lekker kan kijken. Het is toch heel simpel, gewoon een voetbalwedstrijdje aanzetten. Dat zou voor iedereen mogelijk moeten kunnen zijn.
26: Klopt. Wij zijn elke dag gratis, hè, jongens. Gratis en voor niks.
27: Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er over 4 jaar, in 2030, tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Het zou een enorme stijging zijn, want heel vorig jaar waren het er nog geen 200.
26: Ik laat het even de eerstkomende 10 jaar aan me voorbij gaan, zodat ze de kinderziektes eruit kunnen halen. Dit moet je niet te snel willen. Dit moet je zeggen, oké, ga jij maar voor. De helft komt niet terug. En dan op een gegeven moment halen ze de kinderziektes eruit. En dan moet je zelf gaan. Dat is echt zo. Dit is allemaal. We zitten helemaal aan het begin van reizen naar de ruimte, weet je. Ik ben ook wel benieuwd. Ik wil ook een keer de achterkant van de maan zien. Maar je moet niet te vlug willen. Echt niet. Dat is mijn tip.
27: We blijven in de VS. Amerikaanse militairen in de staat Georgia die kunnen 4 dagen vrij krijgen om GTA 6 te spelen. Er zit alleen wel een kleine voorwaarde aan. Ze moeten zich dan wel opnieuw voor minstens 2 jaar aanmelden bij het leger. En volgens Amerikaanse media hopen ze zo meer militairen te kunnen overtuigen langer te blijven. Nou, het lijkt te lukken, want van de 130 die in aanmerking komen, hebben er inmiddels 20 gebruik gemaakt van de GTA-deal.
25: Lijkt mij geen goed idee. Ik zal je vertellen waarom niet. Je krijgt 4 dagen lang de tijd om maar iedereen door zijn kop te schieten in dat spel. En daarna zeggen ze, hier, krijg je als je voor beroep een geweer.
26: Ja, dat is echt een slecht idee.
25: Even terug naar de tekentafel.
26: Ja, dat is echt een slecht idee inderdaad, ja. Zometeen een nieuwe ronde van ja of nee met heel Nederland. We hebben daar het topic slapen in een tent. Ja, misschien ga je wel naar Lowlands dit weekend. Misschien ben je op vakantie geweest in een tent. Ja, ik vind het zelf vreselijk. Ik wil niet in een tent. Ik moet erop vooruit gaan als ik ergens anders slaap dan thuis. Dus ik moet altijd een step-up. Luc, jij zegt, ik vind het hartstikke gezellig in zo'n tent.
25: Hartstikke leuk. Ja hoor.
26: Wat zeg je? Slapen in een tent. 3, 2, 1.
30: Nee,
4: Geen tent.
26: Oké.
4: Mij niet bellen.
26: Oké.
4: Doe mij maar gewoon lekker aan dit hotelletje.
26: Oké, doei. Doei, Danielle.

0: Dit is toch echt een waanzinnige trek.
1: Ik kan niet stil blijven zitten.
0: Wat een enorme rammer. Ja, volgens mij stond hij heel hard aan, overal in Nederland.
2: Alles trilde hier. Ja. Zo zijn er weer. Ja, ben ik wel een geschrokken.
0: Ja, dat snap ik, ja. Wat een rammer. Jugo en Solto, Jamaican. Ja of nee, met heel Nederland hoor je naar Elton John, I'm Still Standing.

0: Elton John, Back in Music. En I'm still standing.
1: Ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Ik ben zo razend benieuwd wat hier uit gaat komen. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dan ga je slapen in een tent. 3, 2,
2: 1. Nee, zeker niet.
0: En waarom niet?
2: Nee, ik ga toch niet het hele jaar werken om vervolgens 3 weken mijn rug naar de tering te krijgen. Nee, en vervolgens 3 weken vakantie nemen daarna om bij te komen. Nee.
3: Maar Yvonne, toch in zo'n tent, een beetje op een goed groot luchtmatras bijna, zou ik willen zeggen. Je hebt een soort van king-size luchtbedden tegenwoordig, waar je heerlijk op kan liggen. En dan druppelt zo de eerste ochtendregen een beetje op je tent. Of de zonnestralen komen al langzaam binnen, de vogeltjes fluiten. Je hoort ergens iemand als een perculatortje opzetten op zo'n gastelletje. Is toch heerlijk gezellig?
2: Het zal vast gezellig zijn, maar bij een buffet in een hotel is het ook hartstikke gezellig.
0: Juist, dat ben ik echt helemaal met je eens, Yvonne. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Slapen in een tent.
4: 3, 2, 1. Nee, absoluut niet.
0: Waarom niet?
4: Net zoals wat jij zegt, ik vind dat vakantie moet een upgrade zijn en niet een downgrade.
0: Ja. Heb je het ooit geprobeerd?
4: Niet in een tent, wel ooit een keer in een caravan.
0: En hoe beviel dat?
4: Dat is ook niet goed bevallen.
0: Ook niet goed?
4: Nee, met een rolletje naar het toilet en dat soort dingen is niet mijn ding.
0: Nee. Ben jij ook meer een hotelman?
4: Ja, zeker. 100%.
0: Ja, want Luc, jij zegt dan, ja, lekker die regen op het tent en zo. En het wordt 's morgens lekker warm. En dan lig je in zo'n oven te zweten. Je zweet vanzelf naar buiten.
3: Dan dat geluid van die rits. Dat gaat zo open zo. En dan meteen die frisse lucht in je gezicht. Lekker gewoon naar buiten. Meteen even het gras tussen je tenen voelen. De buurman. Hallo buurman. Even zwaaien. Gezellig.
0: Nou, ik zal eens even proberen. Maaike, hallo.
5: Goedemorgen.
0: Slapen in een tent? 3, 2, 1.
5: Ja, zeker.
0: Oh, hier hebben we ja te pakken. Vertel, Maaike.
5: Ja, heerlijk. Eén met de natuur. Precies wat Luc zegt. Ritje open, regen op de tent, zon kijken.
0: En ga je ieder jaar op vakantie met een tent?
5: Bijna wel elk jaar.
0: En waar sta je dan?
5: Vaak gewoon op een camping. En ik zit op de scouting, dus op een scoutingterrein.
3: Hey, en Maaike, nu hoor je dan Yvonne zeggen, ik wil geen hernia en iedereen is tegen het slapen in die tent, het is warm, het ligt niet lekker en zo. Je hebt toch tegenwoordig hele lekkere grote bedden waarop je kan liggen in je tent? Alsof je in een hotelkamer ligt.
5: Ja, precies. Je hebt hele goede matrassen, luchtbedden, echt van alles. Je kan ze comfortabel maken als je zelf wil.
0: Ja, oké. Quinty.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, slaap in een tent. 3, 2, 1.
6: Nee, echt niet.
0: Oh. Ja, ik hou zo van die nee's. Ze zijn zo ongelooflijk nee. Waarom niet, Quinty?
6: Nou, laat ik een voorbeeldje noemen. Ik heb vroeger zelfs bij schoolkamp gewoon gedaan als ik ziek was, zodat ik bij de leraar in het gebouw kom.
0: En wat staat jou zo tegen bij slapen in een tent?
6: Nou ja, gewoon het idee dat de beestjes in komen lopen, zandring kan liggen en dat je je kop heel de dag stoot tegen die tent aan.
0: Ja, dat heb ik ook. Ik vind dat nog eens een keer bijkomen, zeg maar. Ik wil ook gewoon zelf de temperatuur kunnen regelen. Dat hoeft niet, dat moet de natuur dat regelt. Ik wil gewoon naar een knop kunnen lopen, 19 graden, boom. Weet je wel?
6: Precies.
0: Ja, helemaal afhankelijk van moeder natuur. Ja, maar ik ben geen holbewoner. Ik wil gewoon, zeg maar, prachtig. Het is 2026, we kunnen nu zoveel.
3: Ja, maar jullie doen alsof je de hele dag in die tent moet doorbrengen. Terwijl je slaapt er lekker, je gaat daarna weer helemaal naar buiten. Of het festivalterrein op, of de natuur in. Ik zou zeggen, als je vandaag naar Zandvoort gaat, naar de camping, of lekker naar Lowlands, heel veel plezier daar. Want het is hartstikke lekker om in zo'n tentje te liggen. We zeggen ja of nee in 3, 2,
0: 1, J-A-N-E-E. Wat zijn eigenlijk de percentages geworden?
3: Nederland zegt met 52%... ja, tegen slapen in een tent. Ja!
0: Een kleine meerderheid hoor, moet ik zeggen.
3: Ja, maar wel een meerderheid.
0: Nou, ik zou wel willen slapen in een tent. Maar my body isn't ready.
3: Mooi.

0: Nou, het is weer zover. Ik ben weer wat kwijt. Namelijk Bram Krikke. Bram Krikke die zit hier natuurlijk op vrijdagochtend. Bram die heeft een bruiloft vandaag, jongens. Dus die is er volgende week weer. Nee, ik kreeg veel de vraag van Matty, ben je niks kwijtgeraakt op vakantie? Helemaal niks. Nou, er mag wel even voor geklapt worden vanaf die redactie. We klappen voor alles.
1: Ja, maar ik hield mijn applaus even in. Ik denk toch, ja, er gaat misschien dat je toch een bocht links afneemt en toch iets kwijt bent geraakt.
0: Nou, oké. Ik was vlak voor mijn vakantie wel wat kwijt.
1: Daar gaan we al.
0: Ja, het linkerdopje van mijn AirPods was ik dus kwijt. En dat is heel merkwaardig. Want tegenwoordig heb je natuurlijk Find My iPhone. En dan kan je dan ook je AirPods op aansluiten. En dat gaat zover dat je zelfs kan zien dat je linkerdopje ergens ligt. Dus dan op je telefoon kan je zien, je linkerdopje has left the AirPod case en die ligt dan ergens. Nou, dus dat dopje, dat ligt ergens bij mij thuis. En een week voor mijn vakantie raak dat dopje kwijt.
1: Oh.
0: Maar hij kan dan, het is helemaal waanzinnig, hij kan een signaal afgeven. Dus je kan hem laten piepen, als het ware. Alleen, op een gegeven moment gaat die batterij natuurlijk, ja, die sterft uit.
1: Ja.
0: En hij had zijn laatste signaal gegeven ergens bij mij in huis. En ik dacht, ja, waar ligt dat ding dan? Dus ja, jongens, speld in een hooiberg in dat appartement bij mij thuis. Ik heb de kussens van de bank getrokken. Het vloerkleed is van zijn plek geweest. Ik heb in iedere zak, van iedere blouse, van iedere broek heb ik gekeken, waar is dat linkerdopje? Ik heb dat een week lang gedaan. En niet gevonden. En toen waren we op een dag dat het vliegtuig vertrok. En ik dacht, ja, maar ik ga niet mono op vakantie.
2: Nee, moet je niet doen.
0: Nee. Ik ga nieuwe AirPods halen. En dat doet pijn, want je bent namelijk maar één dopje kwijt.
1: Ja,
0: en
1: een
0: nieuwe AirPod is gewoon ongelooflijk duur, maar het gaat om één dopje. Dus ik dacht, een vriend van mij zei, weet je hoe je het moet beschouwen? Die zei, op het moment dat je dat linkerdopje terugvindt, dan heb je in ieder geval een reserve. En toen dacht ik, nou, dit is inderdaad precies het omdenken wat ik nodig had. Alleen dat nieuwe doosje kopen, dat ging ook op nogal een bijzondere manier. Dat wil ik je na 8 uur even vertellen.
3: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start.
2: En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu!
15: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu haal, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
18: Aldi.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
20: Aldi. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
29: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
28: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
30: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
31: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
30: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
32: Goedemorgen. Brugklassers kunnen niet goed genoeg fietsen. En Veilig Verkeer Nederland maakt zich daar zorgen over. Daarom roepen ze in het AD op om kinderen al jong te leren fietsen en veel te laten oefenen. Volgens de verkeersorganisatie wonen bijna alle kinderen binnen 2 kilometer van school, maar een groot deel wordt toch gebracht met de auto. Er is nog steeds weinig bekend over schade na de zware aardbeving in Groningen. U was vanochtend vroeg bij de dorpen Rottum en Zandeweer. En dat zorgde voor paniek, hoort RTV Noord.
33: Hevige trillingen en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
32: Ja, de beving was in het vroegere aardgasgebied. Het was de zwaarste in een half jaar. Dan naar België, daar heeft de brandweer afgeschaald in natuurgebied Hoge Venen. Het vuur is namelijk overal onder controle. De komende dagen wordt er nog nageblust en ook ons land helpt daarbij. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan. Dat meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg, want anders scheelt het maar 2 kilometer per uur. Het weer van Weerplaza. Vandaag zijn er buien vanuit het westen. Lokaal met onweer. Tussendoor is er ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Quirky Music en Midnight Sun. Goedemorgen, 3 over 8, vrijdag de 21ste van augustus. Je luistert naar show 1684, seizoen 9 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En we zeggen happy...
3: Happy Friday.
0: Yes. Oké, dus we zijn op de dag, vlak voor de vakantie, dat ons vliegtuig vertrekt richting Mallorca. En ik ben het linkerdopje al een week kwijt van mijn AirPods. Hij heeft een week eerder een laatste signaal gegeven van leven ergens in mijn huis. En ik kan hem gewoon niet vinden. Ik heb echt alles overhoop getrokken. Want op het moment dat je nieuwe AirPods gaat kopen, dat is nogal een beslissing. Het doet gewoon echt ongelooflijk veel pijn in je portemonnee. Ik neem de beslissing, ik ga nieuwe AirPods kopen. En dat is zondagochtend 9:30. Er is natuurlijk nog niks open in de stad, maar mijn vliegtuig gaat 's middags. En ik begin te googlen. Ik denk, ja, er moet toch een winkel open zijn. En ik vind een winkel... Ik zal geen reclame maken. Ik kreeg er een glimlach van. Ik denk, dan ga ik daar naartoe. En het is 9:55 en ik kom bij die winkel aan. En ik sta, het is altijd een beetje een gênant moment... voor die deur op het moment dat de winkel open gaat. Nou, dit is wel heel dringend, denk ik. Denken ze dan altijd. Dus ik ga naar binnen bij die winkel. En er staan 3 medewerkers. Nogmaals, de deur is voor mij open gedaan. En die zeggen goedemorgen, goedemorgen. En ik loop ook tegen een paal aan. En op die paal moet je jezelf dan aanmelden. En die medewerkers die staan wel allemaal zo richting die paal te knikken. Zo van, ja, eerst langs de paal, vriend. Oké, goed. Dus daar staat op, kom je dan een bestelling afhalen of kom je een aankoop doen? Nou, dus ik klik in aankoop doen. Wat is uw naam? Oké, dus ik tik in Mattie. Ik denk, wat gebeurt er nou? Ik hoor een geluid. En ergens op een groot blauw scherm achter mij staat heel groot de naam Mattie. Nogmaals, er was niemand in de winkel. Het duurt een paar seconden en een van de medewerkers zegt... Mattie. Ik denk, ja, dat is nogal wie dus, want ik ben de enige in de winkel, weet je wel. Nou goed, dus hij zegt, hallo, waar kom je voor? Ik zeg, ja, ik kom er voor AirPods. Hij zegt, fantastische keuze. Welke generatie? Ik zeg, ja, ik weet niet, ik dacht, wat moet ik nu zeggen? Ik ben de boomer generatie. Ja. Ik weet niet, wat bedoel je, weet je wel? Ik zeg, ja, de nieuwste generatie. Aha, de nieuwste generatie. Nou, kom maar even met me mee. Dus ik word naar een enorm scherm toegebracht. Ja, ik denk, bij de hypotheker hebben ze net zulke grote schermen. Hij zegt, sta je in het systeem? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Hij zegt, wat is je naam? Ik zeg, ja, Mattie. Ik zeg, ja, het staat toch op die schermen daar? Ja, oké, dan ga je zoeken. Nou, ik bleek dus wel in het systeem te staan. Hij zegt, oké, de AirPods generatie 3. Ik ga voor jou naar het magazijn. Ik zeg, dat is helemaal perfect.
1: Oh.
0: Ik zeg, het duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Ik denk, wat is dat voor magazijn? Ik denk, ga je met de auto, weet je wel? Hij zegt, ik kom zo meteen bij je terug. Nou, prima. Dus hij is na 10 minuten terug. En ik krijg uiteindelijk dan wel nieuwe AirPods. En toch, Luc, toch, denk ik. Ja, ze kosten namelijk €280.
1: Oh mijn god.
0: Hallo, ik heb die linker AirPod, die ligt ergens in huis.
1: Ja.
0: En het laat me gewoon niet los.
1: Nee, snap ik, dat snap ik. Maar ja, wat je net ook al zei, als je hem zo meteen terugvindt... dan heb je een reserve.
0: Hallo, Shireen.
4: Hallo.
0: Hallo. Je wil me helpen?
4: Ja, nou, ik dacht gelijk aan in de stofzuigerzak.
0: Zo, dit is echt een plek... waar ik nog niet heb gekeken.
1: Maar even heel aardig, Shireen, dankjewel. Maar ja. Zie jij het al voor je?
0: Shireen, dankjewel.
1: Zie je het al voor je dat Mattie dan... Hoe zie je het voor je dat Mattie in de stofzuiger duikt? Wat ga je doen dan nu?
0: Nou, gewoon die zak eruit. En, toch?
1: Ja, maar dan je haalt de zak uit de stofzuiger... en dan ga je dan zitten voelen in? Of moet je dan ook al het stof eruit? Of hoe? En dan is dan je huis weer vies zo meteen. En als hij er dan niet in zit... Ah, dat huis onder het stof en dan moet je weer gaan stofzuigen. Ja, wat
0: ga
1: je doen?
0: Nee, dan ga... Hallo, ik heb net gezegd wat het kost. Ik ga dat wel even proberen. Ik ga het wel even proberen, Shireen.
4: Ja, helemaal goed.
0: Ik zal dan heel even op Insta laten weten... via het Mattie Marieke vanmiddag of ik hem gevonden heb. Dan ga ik meteen, als ik thuis ben, ga ik meteen aan de slag. Dankjewel voor de tip, hè?
4: Ja, graag gedaan. Succes.
0: Dankjewel.

0: Martin Garrix bij Q-Music en Repeated. Ook hij is er dit weekend bij tijdens de Formule 1 op Zandvoort. Goeie vrienden, Martin Garrix en Max Verstappen. Dat is toch ook een bijzondere vriendschap. Martin Garrix en Max Verstappen, die zijn dan een beetje... Nou, die zijn dezelfde generatie.
1: Het past wel of zo. Ik vind het niet onlogisch.
0: Waar zouden die gesprekken over gaan, hè? Wat heb jij de afgelopen weken gedaan? Nou, ik ben nog in Ohio geweest en China.
1: Ja, of misschien hebben ze dan ineens een hele gezamenlijke passie, zoals tuinieren, en hebben ze het over pagolia's. Dat lijkt me nou heel leuk.
0: Dat zou fantastisch zijn, ja. Ja, het is wel bijzonder, want aan de telefoon, en hij is er dus bij, onze luisteraar David. Hallo David.
2: Hallo.
0: Hey jongen. Vertel eens even, hoe ziet je weekend eruit?
2: Ja, regenachtig tot nu toe.
0: Ja, regenachtig. Waar ben je?
1: Jeetje.
2: Wij staan nu op een parkeerplaats. We zijn nu vlakbij Drachten, Heerenveen, Sneek.
0: Ja? En waarom sta je daar op een parkeerplaats?
2: Ja, om te bellen natuurlijk.
3: Om te bellen, ja. Zeker.
0: Oh, dat is netjes. Wie horen we nog meer, behalve David?
3: Ja. Hoi, Jayden.
0: Hey, Jayden. Goedemorgen,
3: hallo.
0: Jongen. Fantastisch.
3: Goedemorgen.
0: Zijn jullie al onderweg naar het circuit?
3: Ja, nou, we zitten nu inderdaad te wachten. Maar zometeen gaan we verder rijden.
0: Ja, geweldig.
3: Dus dan dacht
0: man.
3: Ik van even wachten en dan zometeen weer door.
0: Wordt het jullie eerste keer?
3: Nee, dat niet. In elk geval voor mij niet. Voor David inderdaad is het de eerste keer.
0: Ja.
3: En ik ben er toen nog geweest in 2023 met mijn pa.
0: Ja.
3: En met mijn opa toen.
0: Wauw.
3: Dus het was hartstikke leuk, echt.
0: Hey, en David, kun jij eens even, of sorry, Jane, kun je ze aan Nederland uitleggen voor iedereen die niet gaat, wat het zo bijzonder maakt? Want ik doe dat hier ongeveer elke week, maar wat is het nou?
3: Het is echt de sfeer. Het is echt prachtig daar.
0: Want het is,
3: je hebt ook heel die oranje kant en zo. Mm-hmm. En je hebt heel veel mensen die allemaal juichen, muziek erbij, prachtig.
0: Ja, het is een soort Koningsdag in het klein, toch?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Denk je dat je ontroerd bent op het moment dat je straks het circuit afloopt? Want het is echt de laatste keer.
3: Ja, ik denk dat het heel vol is, inderdaad.
0: Ja, ik denk dus ook dat ik een brok in mijn keel krijg. Dat slaat nergens op. Maar toch, weet je wel, als je daar de afgelopen jaren bent geweest... of je bent één keer geweest... Ik weet gewoon, zeg maar... Je hebt niet zo heel vaak dat je op het moment zelf weet... Dit is bijzonder. Vaak heb je...
3: Ik denk dat het wel een heel bijzonder moment wordt inderdaad, ja.
0: Ja, want vaak heb je pas na afloop of jaren later... dat je denkt, goh, dit was toch wel heel, heel erg leuk. En hierbij weet je gewoon op het moment dat je er bent... wauw, dit gaan wij gewoon nooit meer vergeten. Echt fantastisch. Hé, Jayden, was je er ook in 2021, of niet?
3: Nee, dat niet, maar het was wel een hele mooie race.
0: Ja, dat was waanzinnig. Ja, ik weet nog, ik heb daar mijn eerste sport aan gelaten. Ja? Ja, ik stond in die Tarzanbocht... en toen kwam Max Verstappen, 36 jaar... nadat de Formule 1 weg was geweest... als eerste over de streep in Nederland. Dat was een soort sprookje. Het was een strak blauwe hemel. De zon die scheen. En ja, het droomscenario kwam gewoon ultiem naar de werkelijkheid. Ik vond het zo bijzonder. En weet je wanneer het ook bijzonder is? Als je weet dat Olaf Mol ontroerd was. Olaf Mol die heeft namelijk zoveel gezien op Formule 1 gebied. Het is echt een Nestor. Die krijg je niet zo snel meer van zijn stuk. Maar zo klonk hij in 2021 toen Max Verstappen over de finish kwam.
4: En zet hij een vinkje achter deze Grand Prix onder de enorme druk. Die er lag. Win nummer 17. Komt het zien. De koning van Zandvoort heet Max Verstappen. Tiesto met de vlag. 100% geleverd. Ach, wat mooi. Wat speciaal. Ja, prachtig. En we waren erbij op de eerste rij met z'n allen. Max Verstappen wint de Grand Prix in Zandvoort.
5: What up, mate? That was epic.
6: Thank you very much, guys.

0: Alex Warren, Back in Music en Ordinary. Alain, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, antwoord op de vraag. Hoor jij bij de groep in Nederland die niet goed genoeg kan fietsen?
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv.

0: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Het slimste bedrijf.
2: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
3: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
2: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
4: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
3: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
6: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q-Music. Het is een heerlijke ochtend, want je kan overal lekker doorrijden.
7: Er zijn buien, lokaal met onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt 18 tot 21 graden. Laatste nieuws krijg je van Alain.
8: Ja, goedemorgen. Brugpiepers kunnen niet goed genoeg fietsen. Veilig Verkeer Nederland slaat alarm in het AD. Volgens de verkeersorganisatie woont 97% van de kinderen binnen 2 kilometer van school. Dan wordt een groot deel toch met de auto gebracht. Verder zien ze achtergroepers op het verkeersexamen die niet eens een fiets hebben. En ook kinderen van bakfietsouders zakken massaal voor het verkeersexamen.
7: Heb jij een verkeersexamen gehad op de fiets?
6: Ja, heb ik wel gehad, maar ik begreep dat niet zo goed. Dus ja, je moest een paar bordjes volgen en rondje fietsen over het dorp. Ja. En op de hoeken van straten zaten dan ouders van leerlingen met een hesje aan. En die moesten dan op een aantekeningenpapiertje schrijven of je het goed gedaan had.
7: Ja.
6: Ik had het niet zo goed gedaan, want ik dacht, er waren wegwerkzaamheden onderweg. Dus daarom had je moeten afstappen en met je fiets over de stoep moeten gaan, gewoon aan de hand. Ik dacht, ik kan op mijn mountainbike er wel dwars doorheen. Dus ik ben er gewoon heel... ja, ik dacht, ik doe even handig en snel, want ik zag het ook als een soort van race.
7: En waren die wegwerkzaamheden wel echt? Of was het stiekem de conciërge verkleed met een hesje aan? Nee,
6: nou, dan had de conciërge veel moeite gedaan, want dan had alle stenen uit de straat getrokken.
7: Oh,
6: dus
7: oké. Okay.
6: Heel erg zijn best gedaan.
8: Ben je alleenstaand, dan heb je steeds minder kans om een huis te kopen. Op Funda zijn nog maar zo'n 1000 huizen te vinden die iemand met 1 modaal inkomen kan betalen. Met een modaal inkomen kan je een hypotheek krijgen van ruim 2 ton. En daarmee koop je in Amsterdam, als het er is, een appartementje van 34 vierkante meter.
7: Ja jongens, dus latten, als je dat wil, is nog heel erg lastig.
6: Ja, ja. Voor de woningkrapte niet goed, latten. Ga toch verdomme bij elkaar in bed liggen.
7: Het is de afgelopen weken veel gegaan hier over latten. Ik zag dat die video waarin we dat bespreken gewoon 1 miljoen keer bekeken is.
6: Ja, de video waarin we dat bespreken, de video waarin jij je onhandig uitdrukt, mag ik het zo zeggen?
7: Ja,
6: en daarin onhandig. Zegt dat jij...
7: Nou, 51% in mij wil latten. En ik heb me daar gewoon verkeerd uitgedrukt.
6: Ja.
7: Eigenlijk was zeg maar, het was 1%. Dus 99% niet, 1% wel. Dus daar heb ik me zeg maar echt heel onhandig uitgedrukt.
6: Dus je blijft samenwonen met Kiki?
7: Nou, Kiki gaat wel naar Hengelo aankomend weekend. Maar die komt zondag weer terug.
6: Oh, gelukkig. Ja, ja.
8: Pech voor wie vaak de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook de komende tijd dicht. En dat komt door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Ja, die takken moeten worden gesnoeid. En daarvoor moet er eerst een ecoloog naar kijken. En dat duurt nog 2 weken. En van vandaag is het zover. Het allerlaatste Formule 1 weekend in Nederland. Ja, Mattie had het er al even over. Over een paar uur rijden de eerste Formule 1 wagens over het circuit van Zandvoort voor de eerste vrije training. Het wordt een bijzonder weekend. De voorlopig laatste Grand Prix in ons land. Ja, en onze race gaat gemist worden, hoort RTL.
9: De atmosfeer is gewoon geweldig. Niks voelt als Zandvoort. Niks komt in de buurt. Het is gewoon 1 groot oranje feest.
10: Wij vonden dat we erbij moesten zijn.
11: Nou, is editie mooi om mee te maken.
12: Ben je er klaar voor?
13: Ja, natuurlijk. Vorig jaar al. Maar toen was ik er niet bij.
8: Ja, er staan wel iets meer files rond Zandvoort. En sommige buurtbewoners zijn daar wel klaar mee.
14: Dat is lastig, dat is vervelend. Ja.
6: Waarom is dat dan vervelend voor u?
14: Je woont en ik kan nu niet naar de golf.
6: 1 weekendje niet golfen, is dat zo erg?
14: Eigenlijk wel, ja. Nou ja, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
10: Oh, ik ga niet golfen. Oh. Ja, misschien kun je een helikopter laten komen. Dan hoef je niet in de file te staan. Jonge, jonge. Werd al gejammer van die mensen daar zo zat. Ook van die milieuorganisaties. Ik zweer het, die zandhagedissen die staan zelf klappend in de duinen. Over hoe fantastisch het wel niet is geregeld.
6: Die vinden het ook jammer.
10: Die vinden het ook gewoon ongelooflijk jammer. Die staan gewoon met een Max Verstappen handen, zeg maar, spandoek. Staan die zandhagedissen in de duinen. Nee. Zometeen een nieuwe ronde van 4 op rij. Is jouw kans op 2.500 euro. Wil je met me spelen? Het is lang geleden dat ik die vraag heb gesteld.
6: Oei.
10: Kun je nu bellen. 0909-9596.

0: Bibi Rexha en Faithless bij Your Music en New Religion. Hey Lisa!
1: Hey, goedemorgen!
0: Hey, goedemorgen! We gaan met jou vier op een rij, hè?
1: Ja, leuk!
0: Ik heb eerst een andere vraag aan je.
1: Ja.
0: Heb jij een skincare routine?
1: Oeh, ja, ik zou willen dat ik nu een hele strakke skincare routine zou kunnen opnoemen, maar nee, helaas niet.
0: Oké, okay, maar je smeert er niks op. Je gaat gewoon helemaal plain.
1: Nou ja, af en toe een dagcrempje en make-up, maar verder niks.
0: Dat is het wel zo'n beetje.
2: En Lisa, luister jij op dit moment naar de radio of kijk jij ook mee via RTL 7 of kijk live?
1: Nee, ik luister eigenlijk altijd alleen maar.
0: Okay.
2: Anders had je natuurlijk gezien dat Mattie er helemaal anders uitziet deze ochtend. Echt totaal anders. Echt gewoon een hele nieuwe man.
0: Nou ja, kijk.
1: Okay. Oh, nee, dat heb ik nog gemist.
0: Lisa, ik ben gevallen voor een Instagram-advertentie. En dat was een Instagram-advertentie. En daarin werd een soort van tubetje verkocht wat eruit ziet als secondenlijm. Dat tubetje kost €35 en dat belooft dat het je wallen wegpoetst. En ik zag mezelf zo de afgelopen maanden zitten. Ik denk, nou ja, ik word er niet echt jonger op, zeg maar. Die wallen, daar rijdt gewoon politie op rond. Dus ik dacht, ik smeerde dat goedje op. En ik moet zeggen, het voelt een beetje alsof zeg maar je hele huid van je gezicht af wordt getrokken naar beneden. Dus dit hele gebied rondom de oogjes staat onder spanning. Dus ik zou zeggen, het voelt alsof het aan het werken is.
2: Oh ja, dat wel.
0: Maar zie jij
1: iets?
0: Ja,
1: maar het is natuurlijk wel de vraag wat dan het resultaat is.
0: Ja, dat weet ik dus ook niet. Of ik loop morgen met 2 blauwe ogen. Maar wat vinden we ervan tot nu toe, jongens? Ja. Zien we verschil?
2: Ik zag het verschil niet toen je vanochtend binnenkwam. Je hebt het echt aan mij uit moeten leggen.
0: Oké, okay, Kiki, zie je verschil? Kijk even.
3: Ja, ik zie wel verschil.
0: Ja, maar dat zeg je alleen maar om lief te zijn.
3: Nee, het is iets minder puffy.
0: Puffy?
3: Ja, het is iets minder opgezwollen. Het is iets dunner.
2: Niet beter op. Het wordt allemaal niet beter op voor die arme man.
0: Ja.
3: Je ziet er prachtig uit.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, ik blijf het gewoon een tijdje proberen. Lisa, wij gaan vier op een rij. Ben je er klaar voor? Zit je vaak met mij op één lijn?
1: Nou, eigenlijk niet.
0: Super, we gaan beginnen.
1: Ik moet zeggen.
0: Ja, wat wil je zeggen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik was nog aan het twijfelen. Ik dacht, vandaag is alleen Mattie. Zal ik dan toch inbellen of niet?
0: Ja.
1: Maar misschien is het meant to be.
0: Oh, daar gaan we dan toch vanuit. Ik ga echt mijn uiterste best voor je doen.
1: Dankjewel.
0: Ik leg je in handen van Luc.
1: Super.
2: Hey Lisa, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
2: Mattie gaat nu de studio verlaten. Zodra die weg is, dan krijg je van mij 4 woorden. Heeft Mattie zometeen de 4zelfde associaties, dan win je €2.500 en een straat staatsloten.
1: Oké.
2: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
2: Jouw eerste woord is krom.
1: Recht.
2: Zaterdag.
1: Zondag.
2: Wiskunde.
1: Rekenen.
2: En je laatste woord is vloer.
1: Vloer?
2: Vloer, V-L-O-E-R.
1: Plafond?
2: Plafond, zeg jij daar. Zijn deze woorden €2.500 waard? Dat gaan we horen na Leanne Rimes. Can't Find the Moonlight. In de ochtendshow op Q Music.

0: Leanne Rimes en Can't Find the Moonlight op Q Music. Een hele goede morgen. We spelen vier op een rij met Lisa, 28 jaar uit Tilburg. En dit waren haar vier woorden. Krom.
1: Recht.
0: Zaterdag.
1: Zondag.
0: Wiskunde.
1: Rekenen.
0: Vloer.
1: Oeh. Plafond.
0: Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat laatste woord, vloer, daar hoorde ik een kleine oeh, oh.
1: Nou, dat was geen klein hoor, dat was een hele grote oeh.
0: Een enorme knal hoorden we eigenlijk in Nederland afgaan toen, ja. Toen je dat woord voorgeschoteld kreeg. Is dat ook het woord waarvan je denkt, had ik daar iets anders in willen vullen?
1: Ja, ik zou ook niet goed weten wat.
0: Nee hè? Dat snap ik wel, dat snap ik wel. Ik kan nog even voor je kijken in de app, er komt veel binnen over dat woord. Tapijt bij vloer, zegt Joris.
1: Mm-hmm.
0: Vloerkleed komt ook nog vaak binnen.
1: Dat is ook wel een goeie.
0: En Stef zegt nog, ik zou bij vloer tegels zeggen.
1: Tegels, oké.
0: Ja, jij zei daar plafond. Er is maar één antwoord wat erg belangrijk is. Dat is het antwoord van Mattie. Zullen we hem terug de studio inhalen?
1: Ja, is goed.
0: Dan mag Mattie terug de studio in. Hij komt nu naar binnen. Ja, hij zijn vier associaties geven bij jouw woorden, Lisa. Mattie, het eerste woord is... Krom.
2: Recht.
0: Zaterdag.
2: Zondag.
0: Wiskunde.
2: Som.
0: Rekenen?
3: Ja, rekenen.
2: Dat is jammer, Lisa.
1: Helaas.
0: Waren we toch ook nog wel een beetje benieuwd naar het laatste woord? Vloer.
2: Tapijt.
3: Oh.
1: Nou, dat scheelt in ieder geval. Ja, dat scheelt. Duur.
2: Wat heb je gezegd dan bij vloer?
1: Plafond.
3: Oh.
0: Plafond.
2: Ja, nee, dat had bij mij niet ingezeten, Lisa, in alle eerlijkheid. Jammer. Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, jullie bedankt.
2: En we wensen jou een heel mooi weekend.
1: Hetzelfde. Doei doei.
2: Zometeen na 9 uur wil ik je nog even het moment laten horen waarop wij het hardst hebben gelachen van de hele afgelopen week. Ik moet alleen even toestemming vragen aan de persoon over.

0: Go, Back Your Music. Wat een lekkere track. Take Me Back. Het is 8:08, vrijdagochtend. Happy Friday. Wij zaten net een beetje hard op te denken. Wanneer hebben we nou het hardst gelachen de afgelopen week? Nou, dat was bij een verhaal van Luc.
1: Ja, ik was er al bang voor.
0: Ja. Kijk, ik vind het wel zo netjes. Ik ga het uiteindelijk gewoon doen. Maar even voor de vorm. Vind je het goed als we dat nog één keer laten horen? Vind je dat goed?
1: Nee.
0: Ik ga het toch doen. Zometeen na 9:00 hoor je het helemaal. Maar het begint zo.
1: Ik had een date. En we gingen samen naar de film, uit eten. Een kroegje nog in na afloop. Je kent het wel. Lekker gezellig. En uiteindelijk eindig je samen in de slaapkamer.
0: De rest hoor je over een paar minuten.
2: Let op. Het foute uur is verhuisd.
1: Nou, dat is wel overdreven. Maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute hits een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl. Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan. Voel mij zo
12: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou.
19: Kijk op jumbo.com. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
23: Goedemorgen. Het KNMI verwacht toch aardig wat schade na de aardbeving vanochtend in het noorden van Groningen. Dat is de zwaarste aardbeving in een paar maanden tijd. KNMI erover bij de NOS.
24: Ja, het was een stevige beving. Magnitude 2,8. Goed gewoeld in een groot gebied. Zal ook tot schade geleid hebben.
23: De aardbeving komt door de jarenlange gaswinning in het gebied. De oorlog in Iran zorgt voor hogere energieprijzen, maar we merken er relatief weinig van. Dat onderzocht ABN AMRO. Van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hadden we veel meer last. Toen gingen we per maand een stuk meer betalen voor onze energie. Sinds het uitbreken van de Iran-oorlog is het wel duurder aan de pomp. Een vrouw van 35 is opgepakt in Amerika omdat ze een terroristische aanslag wilde plegen. Ze zou explosieven willen laten ontploffen in het parlementsgebouw van Albany. En volgens justitie is ze onderdeel van IS. Ze kan 20 jaar cel krijgen. En het is druk op verschillende treinstations in ons land. Heeft allemaal te maken met de laatste Grand Prix van Zandvoort. Het hele weekend zijn er extra treinen ingezet. En is de zogenaamde Max Express tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Ja, deze liefhebbers hoeven niet met de trein. Ze slapen op de Formule 1 camping. Hart van Nederland vroeg hoe de nacht was.
25: Zwaar. Het luchtbed is een beetje lek.
26: Ik heb wel een goede uurtje gepakt nog, ja.
27: Heel erg veel zin in het weekend.
28: Nou, ultiem genieten natuurlijk. En juichen voor Max.
23: Ja, en dat juichen kan trouwens vanmiddag al. Dan is de eerste vrije training en daarna is er een sprintkwalificatie. Het weer van Weerplaza, buien vanuit het westen, lokaal met onweer. Tussendoor is er ook wat zon, tot 18 tot 21 graden.
29: Het is rustig op de weg. 1 file op de A208 tussen Haarlem en Velsen. Van Velsenbroek naar IJmuiden ben je 2 kilometer, 4 minuten langer onderweg.
22: Mattie en Marieke. Zo, vrijdagochtend, hoe was je week?
30: Het was een feest.
22: Mooi.
30: Ja, het was gewoon te gek. Ja, te mooi om waar te zijn.

0: Hunter X Back Music. En Golden. Goedemorgen, 5 over 9, vrijdag de 21ste van augustus. Je luistert naar show 1684, seizoen 9 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En happy... Voordat we verder gaan, hebben wij een vraag van de online redactie. Larissa, wat is de vraag?
2: De vraag is of jouw onderbroekenfragment online mag.
0: Ik vind het altijd netjes. Als er zeg maar dingen besproken zijn in het radioprogramma... waarvan de redactie zich kan voorstellen... nou, dat wil je niet meer terugzien of horen.
1: Ja.
0: Dat moet gewoon bij eenmalig blijven. Wordt er altijd gevraagd, kan het online? En dan denk ik altijd, heb ik te veel gedeeld? Dat kan gewoon online, Larissa.
2: Oké, super. Dat namelijk binnen 5 minuten online.
0: Binnen 5 minuten zo. Op Mattie Marieke. Wat is er met mijn onderbroeken aan de hand? Nou, dat kun je dus daar zien. Ja, ik zie ook welk verhaal we nu nog een keer gaan laten horen. Dus ik dacht, ja waarom zou ik moeilijk doen over dat onderbroekenverhaal?
1: Nee, dan is dat echt klein bier vergeleken met dit verhaal.
0: Dit is het verhaal van Luc. Zoals je weet, Luc is levendig vrijgezel. Ik hoop dat hij dat nog heel lang blijft. Gewoon voor dit radioprogramma.
1: Ja, precies.
0: ja, laten we gaan luisteren. Luc, ik denk dat jij ons het hardst hebt laten lachen van de hele week.
1: Dat denk ik ook, ja. Ik had een date en we gingen samen naar de film, uit eten, een kroegje nog in na afloop, je kent het wel, lekker gezellig. En uiteindelijk eindig je samen in de slaapkamer.
0: Oh, natuurlijk. Die nieuwe slaapkamer voor je nieuwe condo?
1: Nieuwe slaapkamer. Ja, ja, ja, die moest ook even ingewijd worden natuurlijk.
3: Nou, jij woont helemaal boven in een appartementcomplex met een plat dak. Het zal wel heet geweest zijn.
1: Het was extra heet die nacht.
3: Nou, ik wou maar net zeggen, dan moet je er ook nog maar aan beginnen.
1: Ja. Ja, nou goed, in ieder geval van alles uitgespookt. Je kent het wel. En na afloop lig je nog een beetje verstrengeld in elkaars armen.
0: Prachtig, zoals in ademnood.
1: Een kiesje, een kusje, een kriebel. Nou ja, gewoon helemaal...
3: Je ging nog even na,
1: ja. Maar er komt ook een moment dat je denkt... tijd om weer wat afstand te nemen in dit bed. Gewoon om even op je zij te rollen, te zeggen zo...
3: Oh, zo. Ja, zeg maar, de leeuw rolt opzij.
1: Ja.
0: Ja, want, je moet op een gegeven moment wel weer los. Want ja.
3: Ja, nee, natuurlijk, dat is ook zo. Maar met het woord zo.
1: Nee,
3: ja.
1: Dat zeg je niet. Maar,
3: dat dacht je.
1: Nee, dat denk je dan. Maar goed, ik lig nog op haar. En we liggen eigenlijk echt nog in elkaar. Zo kan ik het wel zeggen. We moesten uit elkaar. Ik zat deels nog van binnen.
0: Ja, ja, ja. Sorry hoor.
1: En ik weet niet waarom. Maar op het moment dat ik mijn heupen eigenlijk terugtrok... dacht ik, misschien is het een goed idee om een sound effectje erbij te doen.
0: Hè?
1: Dus ik lig bovenop haar. Ik trek mezelf mijn middel naar achter. En ik zeg... Pieuw!
3: Oh, nee. Nee. Nee, Luc. Nee. Maar zeg dan plop. Of doe dan met je vinger zo... dat geluid.
1: Ik zei pieuw.
3: Ah,
0: maar waarom?
1: Weet ik niet. Ik heb geen idee. Misschien voelde ik me al te comfortabel.
0: Ja,
1: of zo.
0: Dat denk ik wel.
1: Ik heb geen idee.
3: Hoe reageerde zij?
1: Nou, zij zei... Wat doe jij nou? En ze zei, wat is dit? Dit vond ze heel ongemakkelijk. En de conclusie is, we gaan elkaar niet meer zien.
3: Oh jee.
4: Oh.
1: Pieuw.
3: Nou, dat was het dan. Pieuw.
0: Ja, zo. Plop, verdwenen. De rest van de hoogtepunten. Niet op die manier. Vind je vanmiddag op YouTube.

0: Classic. Any place, anywhere, anytime. Nog precies 15 minuten, dan begint het foute uur. Iedereen veel plezier mocht je naar Zandvoort gaan. Ik hoop je daar te zien. Kom even gezellig een biertje drinken op het circuit van Zandvoort. Het is natuurlijk prachtig hè, als je kaarten hebt weten te bemachtigen. Bijvoorbeeld Anton uit de middagshow heeft dan geen ticket.
1: Oh.
0: Dus ik prijs mezelf echt weer een bijzondere geluksvogel. Nu is het wel zo, er is altijd baas boven baas. Kijk, op de wishlist, op de bucketlist van iedere Formule 1-fan... staan een aantal circuits. Monaco zou je gedaan moeten hebben. Spa-Francorchamps, prachtig in die Ardennen. En zo is er ook Silverstone. En Silverstone, dat is een oude luchthaven... Ongelooflijk prachtig. Een van de mooiste circuits. Hele mooie bochtencombinaties. Die auto's gaan er ongelooflijk snel. Je wordt daar echt getest als rijder. Dus ik denk, nou, dit staat in de top 3 van circuits om te bezoeken. Nu hebben wij een appje gekregen van Sander. En ongelooflijk jaloers ben ik. Sander die heeft 3 overnachtingen gewonnen aan het circuit van Silverstone.
1: Zo.
0: Een exclusieve McLaren Track Experience. Hij kan daar in een McLaren over het circuit gaan rijden. Hij gaat er verschillende influencers ontmoeten. Hij krijgt McLaren merchandise. Het is echt jongen, de droom voor iedere Formule 1-fan. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe grote fan ben jij van de Formule 1?
2: Ik heb nog nooit een race gekeken. Dus ja.
0: Fantastisch. Dit is heel bijzonder. Hoe heb jij dit gewonnen, Sander?
2: Ik had een nieuwsbrief van De Wald. En dat is een partner. En dan kon ik wat winnen.
0: Van De Wald?
2: Alleen, ik hoef alleen aan te geven, aan te melden. En daar ging ik.
0: En De Wald is een bedrijf, een bouwbedrijf?
2: Oh, gereedschap.
0: Gereedschap? Oh, ja. Oké, heel goed.
2: Oh.
1: Ja, ga jij dat nu zeggen? Ja, oh. Jij weet niks van Formule 1.
2: Oké, dat is eerlijk.
0: Maar Sander, waarom heb je dan meegedaan aan die prijsvraag?
2: Nou, ziet er vet uit. Ik denk, ja, leuk. Maar de kans dat je wint, ja,
0: oh, wat
2: weet ik
0: erg,
2: veel.
0: Oh.
2: Ineens zie ik het staan, ik heb gewonnen.
0: Hoe kan het toch dat dit soort mensen altijd dan zo'n prijs winnen?
1: Het is ook alsof je dan zeg maar gewoon een hele meet and greet met Ed Sheeran en VIP-tickets voor in Wembley. En je mag de hele tour mee met de bus en alles. Maar je hebt nog nooit één toon of noot van die man gehoord, weet je wel. Nou ja, dat is een beetje hetzelfde. Ja, dat je luistert liever gewoon naar Bluff eigenlijk. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt.
0: Ja.
2: Hey, en, niet dat ik zeg, het is niks, maar ik ken het niet.
0: Nee, precies. Je schat het wel enigszins op waarde. Want Sander, voor iedere Formule 1 van je gaat echt een droom tegemoet. Hè? Besef je dat
2: ja,
0: wel?
2: Dat vond ik ook een tikje schuldig.
0: Ja, maar kan ik je helpen? Want ik bedoel, als
2: misschien kan ik wat advies krijgen over hoe werkt het allemaal. Waar moet ik op letten? Wie moet ik herkennen?
0: Oké, even kijken. Het rijtje tips. Tip 1, we zijn voor Max Verstappen. Dus als er een blauwe auto voorbij komt, dan moet je juichen. Ja, de Formule 1, Sander, er zijn verschillende teams. En die teams hebben allemaal 2 rijders. Dus Max Verstappen, die rijdt dan bijvoorbeeld samen met Isaac Hadjar. Bij Mercedes heb je Kimi Antonelli en George Russell.
1: Dit snap Sander nu al niet.
0: Nee, jawel, natuurlijk wel. Sander, je bent er nog bij.
2: Ik ben er.
0: Ja, precies. Dus zo zijn er 11 teams. En wat nog wel vaak wordt gezegd over Formule 1... ze rijden maar rondjes en de snelste auto die wint. Ja, dat is niet zo, Sander. Het is wel zo.
2: Oh.
0: Natuurlijk is het een belangrijk onderdeel, de motor. Hoe goed is een motor? Nu is het ook zo dat bij verschillende teams zijn er verschillende budgetten. Dus hoe meer budget je hebt, hoe beter je auto natuurlijk ontwikkeld is. Hoe beter de rijder, hoe beter hij die auto kan besturen, logischerwijs. En verder zit er heel veel bandenstrategie in. Dus het is, je moet verplicht van banden wisselen tijdens een race.

0: is. En je hebt een harde band, je hebt een zachte band. Die banden doen verschillende dingen, want een harde band, daar kan je langer mee rijden, maar die is dan wat trager dan een zachte band. En zo kan je dus ook met bandenstrategie, zeg maar, bepalen op welk moment van de race je het hardst wil rijden. Verder komt het echt op zoveel technisch inzicht, want een Formule 1-auto is zo ongelooflijk gevoelig. Soms maakt het verschil of ze de vleugel van een Formule 1-auto 2 centimeter omhoog of omlaag zeggen. Daar kun je in principe, dat is onderdeel van hoe een race te winnen. Ja. Dus dit is eigenlijk het belangrijkste wat ik je wil meegeven. En, beste Sander, mocht jij op Silverstone in Kops Corner rijden... Ja, onthoud dit. Kops Corner. Kops Corner. Dat is de bocht waar Max Verstappen door Lewis Hamilton eraf is geduwd... en Max met 51G... de boarding is ingegaan.
1: Zo.
0: Dat is een soort van de semi-heilige grond voor iedere Formule 1-liefhebber. Dus maak daar een foto van, sta er even bij stil. Zoek even de YouTube-beelden op van dat Max daar echt met een noodgang... het circuit wordt afgeveegd door Lewis Hamilton. Ja, dat staat in het geheugen gegrift van Formule 1-fans.
2: Zo, dat staat genoteerd.
1: Nou, en doe je gordel om, hè, Sander? Doe je gordel om.
2: Zeker weten.
0: Laat je even weten hoe het was.
2: Ja, helemaal goed.
0: Dag, Sander.
2: Hey, bedankt, hè.
0: Ongelooflijk toch? Hoe kan dit? Altijd dit soort mensen die zo'n prijs winnen.
1: Dat leef ik al zo oneerlijk, zeg.

0: Lefty Back Your Music en Boston. Hey Menno.
1: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Zie je iets samen?
1: Ik heb het dus gehoord. Ik ben voor dezezelfde trap gevallen.
0: Niet!
1: Ja, dat dure spul tegen wallen.
0: Ja.
1: En het lijkt echt inderdaad alsof je hele bek samen trekt.
0: Ja, niet normaal. Maar ik heb het idee dat ik een soort van slang van huid ga wisselen. Het trekt zo helemaal rondom mijn ogen. Het staat zo helemaal strak hier.
2: Ja, want jullie hebben allebei hetzelfde crampje gekocht om dan wallen tegen te gaan.
1: Ik weet niet of het hetzelfde crampje is, maar het was in ieder geval duur. En het kwam via Instagram voorbij.
0: Zo'n hele kleine tube. Witte tube.
1: Wit tubetje, ja.
0: Ja.
1: Klein dopje.
0: 35 euro.
1: Ja, dat.
0: Ja. Ja, maar hoe vind jij het uiteindelijk? Want dan gebruik jij
1: ik
0: het
1: zie wel verschil, maar ik zie ook zeg maar, waar ik dan opgesmit heb, dat het een beetje wittig uitslaat. Ja,
0: het dus accentueert.
1: Ja, maar dat is raar, want ik ga er geen make-up op doen verder.
2: Nee, dat moet je dan ook doen, jongens.
1: Eigenlijk
2: go
1: wel.
2: All the way. Ja, als je toch ijdel besluit te worden, dan ook gewoon alles doen.
1: Oh, als je toch ijdel besluit te worden.
2: Ja, kom op. Het is toch ook gewoon je gezicht. Je wordt ouder, je gaat wat hangen. Ja, dat is het leven. Kom op.
0: Ja, maar jij doet niks morgens.
2: Ik doe een plens water in mijn gezicht.
0: Ja.
2: Dan stap ik in de auto.
0: Hoe oud ben jij?
2: Ja, 13.
0: Ja, echt heel jongens.
1: Ja. Nee, dus ik ben er ook van gevallen, maar ik gebruik het bijna nooit, want het voelt gewoon helemaal niet lekker.
0: Nee, okay. Nou, ik denk dat dit avontuur snel weer stopt. Zometeen ziet hij er super fris uit, Menno Barreveld. Kijk lekker mee via Kijk Live, het Foute Uur. Menno, waar kunnen we uit kiezen om mee te beginnen?
1: Cascada!
0: Yes!
1: En daar tegenover staat Paquito.
0: Ja. Waarmee begint het Foute Uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
13: Welkom bij de
12: nu bij 10 liter histomonodek 25% gratis.
14: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk. IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
9: Ja, 3 files op dit moment. Nou, dit is de langste, want ze zijn allemaal kort. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging is daar 11 minuten. En qua weer hebben we van alles wat vandaag regen, kans op onweer. Ook af en toe zon tussendoor en maximaal 21 graden. Het is vrijdagochtend, ben je erbij vandaag? Ben je aan het werken in de kinderopvang? Ben je bezig met het metselen van een muurtje? Heb je je thuiswerkkantoor weer voor geopend verklaard? Laat weten waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
10: Welcome to the one and only, the original.
9: Dit is
11: het Foute Uur.
12: Menno Barreveld.
9: Met zometeen Backstreet Boys, All I Have to Give tegenover Boys to Men met I'll Make Love to You. Nou, welke wil je?
10: Q Music is proud.

0: 43 minuten over 9.
1: Het leven is mooi, het is weer vrijdag.
2: Hoppa!
0: Wel bijna kwart voor 10. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Toby van Druten die is lekker buiten aan het schilderen voor Van Druten Schilderwerken. En Mandy van der Wal die klokt zich in vanuit huis. Die zit aan de thuiswerkplek. En het foutuur staat aan. Heeft ze zin in, zegt ze. Ik heb hier een berichtje van Isa.
4: Hoi, ik ben Isa en ik ben nu onderweg naar Den Bosch om mijn allereerste piercing, een helix, te zetten.
0: Zo boven je oor is dat toch? Zeg maar niet een oorbel, maar de rest van je oor is een helix, dacht ik. Lisa die is er ook bij, die zit in de eentje saai op kantoor, want iedereen heeft vakantie. Aram is onderweg voor een reparatiebedrijf om camera's nieuw leven in te blazen. Bena Stek die is aan het werk op tankstation. En Jasmina, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij bent je instrumenten aan het slijpen in de tandartspraktijk.
5: Ja, klopt.
0: Welke instrumenten, hoe werkt het?
5: Ja, dat zijn de instrumenten die we gebruiken om tandsteen weg te halen bij alle patiënten.
0: Ja.
5: En die moeten eens in de zoveel tijd ook weer even scherp gemaakt worden. Dus dat ben ik aan het doen.
0: Oké, okay. En hoe, dat zijn dan, dat zijn natuurlijk van die haakjes, maar ook van die dingen, van die, ik heb pas geleden nog laten doen. Je gaat natuurlijk ook met een soort... Ja, het is natuurlijk geen boor, want anders zou je hele tanden weggaan, maar...
5: Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, die hoeven we niet te slijpen, okay. Maar het zijn echt inderdaad de haakjes waar geen water uitkomt. Dus handmatige instrumenten.
0: Precies. En hoe slijp je die dan?
5: Nou, daar hebben we een speciale steen voor en die smeren we in dan met olie.
0: Ja.
5: En daar hou je de snijvlakken van de instrumenten langs, zodat ze weer lekker scherp zijn.
0: Oké. En wanneer ga je ze weer gebruiken?
5: Nou, zometeen. Ik heb nu even een gat in de agenda. Want de zomervakantie is nog volop gaande. Maar daarna ga ik ze meteen gebruiken.
0: Oké. Nou ja, succes. Ook voor de... Ja, hoe zeg je dat?
5: Patiënt.
0: Ja, ik vind patiënt klinkt altijd zo, patiënt, weet je wel. Maar...
5: Ja, het is wel patiënt.
0: Ja, oké. Nou, ook succes voor de patiënt dan. Ja. Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
5: Oké, leuk.
0: Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
5: Mhm.
0: Fijne dag, hè?
5: Dank je.

0: foutuur wordt dat Scooter met Weekend. Of Young Wayne met Because the Night. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. Scooter ligt voor. Ja, en het nieuws komt eraan met Alain.
1: Ja, met zometeen een grote politieactie in Brabant. En opvallend, daarbij zijn gasmaskers gebruikt.
2: Vanmiddag in de Top 40. Een exclusief interview met de superstar van Nederland.

0: Samen door bespreken haar vier uitverkochte Ziggo Dome shows van volgende maand. En van welke grote artiest is zij zelf enorm fan? Je hoort het vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Top 40. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
15: Oei!
16: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: En alle Ariel, ook tweede gratis.
15: Zoei!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Yes! Hamster!
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Alain Altena.
25: Goedemorgen. Een grote politieactie bij een woonwagenkamp in Brabant. Agenten met gasmaskers doorzochten in Waalre verschillende wagens op het terrein. Ook een speciaal team dat helpt bij het opruimen van drugslabs was erbij. Of er spullen zijn gevonden en of er al mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. De boeren die eerder deze maand met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen toch geen boete. De politie wilde eerst wel bekeuringen uitdelen, maar kan de bestuurders achteraf niet goed genoeg aan de overtredingen koppelen. Sommige trekkers waren namelijk de kentekens afgeplakt. De boeren gingen de weg op om te protesteren tegen het stikstofbeleid. In het westen van Alaska is een vliegtuig neergestort. Het kwam uiteindelijk terecht bij een afgelegen radarstation. Alle 8 inzittenden, 2 piloten en 6 passagiers zijn erbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En nog even voetbal, want er was gelijk belangrijk Memphis Depay. De topscorer van Oranje speelde vannacht weer een wedstrijd bij zijn club in Brazilië. Het gebeurde nadat zijn contract na veel gedoe is verlengd. Als invaller gaf Memphis meteen de beslissende assist door ze met 1-0 wonnen in de Zuid-Amerikaanse Champions League. Het klonk zo bij ESPN.
26: Scherp aangesneden, dan gaat hij erin ook. Een assist van Memphis. En Bidon tikt binnen. Wat een comeback van Memphis.
25: Ja, en dankzij Memphis staan ze nu in de kwartfinales. Het weer van Weerplaza. Buien vanuit het westen. Lokaal met onweer. Tussendoor is er ook wat zon. Rond 18 tot 21 graden.
24: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 5 files op dit moment. Dat is allemaal kort. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles 2. Allebei op de A12 van Maar naar Ede bij 83,1. Van Maar naar Utrecht bij hectometerpaal 75.
27: Menno Barreveld.
24: Aiko, my bestie tegenover Jerusalema. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.
28: Q-Music is proud to be fout.
29: Q-Music.
30: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tekka.

0: Sia en Olivia Newton-John. En you're the one that I want.
1: Feest op vrijdag.
0: Ja, feest op vrijdag. Vrijdagochtend, het foutuur, dus 12:10. Ik heb hier twee feestelijke liedjes om de week vast mee af te sluiten. Welke wil je zo horen? Het feestteam.

0: En I Will Always Love You. Sinds de afgelopen maandag is het foutuur van 10:30 tot 11:30. Dat is eigenlijk, zit het nu wel zo'n beetje op. Maar ik dacht van ja, dat is toch jammer. Dus daar heb ik dit op verzonnen. Ja, we doen er zo nog eentje. Alleen, welke moet dat worden? We doen sowieso een rondje Volendam. Maar wil je straks Nick en Simon?
1: Rosanne, je weet dat er heel veel mannen.
0: Of Jan Smit?
1: Leef nu het kan, praat met Jan en alle man.
0: Doen we er zo gezellig nog eentje uit het foutuur. Welke het wordt ligt aan jou. Dus klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Dus ze gaan eigenlijk best wel gelijk op. Dus spannend.
2: Hey Mattie.
3: Hey Marieke.
2: Wij zijn nog 2 weken samen te horen op de radio. Maar we hebben ook een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
3: Aflevering 1 kun je nu luisteren. En daarin hoor je hoe ik heel zenuwachtig was om jou te vragen of je met mij de ochtendshow wilde doen. En jij heel zenuwachtig was voor totaal iets anders.
2: Ik weet nog dat ik toen dacht, gaan wij zoenen? Je kan de podcast luisteren op Qmusic.nl of in je favoriete podcast-app. En zoek dan even op Mattie en Marieke.
3: Nou, en voor de duidelijkheid, is er gezoend?
2: Ja, dat hoor je dus in die podcast.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Ons cw-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Het is 1 minuut over 10:30. Vandaag regen, kans op onweer, ook af en toe wat zon en maximaal 21 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files, ik heb hier de 3 langste. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 18 minuten. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Loenen, 4 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland, 2 kilometer, vertraging 18 minuten.
25: Menno Barreveld.

Nieuwe muziek van Somjeu op Q-Music Feels Part 2. Ze stonden de 3 jaar geleden, toch? 2023 stonden zij op Lowlands in de Alpha, het grootste podium van Lowlands. Nou, mocht je naar Lowlands gaan dit weekend, heel veel plezier. Dan heb ik hier een kleine warming-up. Want ik heb hier een artiest die er dit jaar staat. Op diezelfde mainstage, diezelfde Alpha. Morgenavond van 6:15 tot 7:15. Ik heb het over Major Lazer. Deze zal toch wel in de set zitten. Dit is Lean On samen met Meu en DJ Snake.

0: het inklokken vanmorgen al heel veel mensen onderweg naar Zandvoort. Vandaag barst de Grand Prix van Nederland weer los daar. Daarom in de Top 40 Classic terug naar 2021. Want toen konden we voor het eerst sinds lange tijd weer genieten van een Formule 1 race in Nederland. Nou, dat werd een spektakel met duizenden, voornamelijk Nederlandse Max Verstappen fans... die richting het zonnige circuit van Zandvoort gingen om maar één ding te zien gebeuren. Max als eerste Nederlander ooit een Grand Prix in eigen land zien winnen.
1: Komt het zien, komt het zien. De koning van Zandvoort heet Max Verstappen. Tiësto met de vlag. 100% geleverd. Ach, wat mooi. En we waren erbij. Op de eerste rij met z'n allen. Max Verstappen wint de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja, en hij won de race echt met een flinke voorsprong. Of dat dit weekend ook zo gaat zijn. Ja, die kans is echt een stuk minder groot. Dat zien we zondag, dan is de race. We gaan nu terug naar de top 40 van toen. 21 augustus 2021. Drie liedjes uit die top 40. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 4, One Republic en Run is keuze 1 vandaag. Op 12, Marshmallow en Jonas Brothers met Leave Before You Love Me. Keuze 2. En op 17 in de top

0: Coldplay en The Scientist. Zo meteen rond 10 over 11 hoor je welk nummer het meeste stemmen gekregen heeft in de Top 40 Classic. Het nieuws met Alain komt eraan.
1: Ja, er is iets teruggebracht bij het AVO-droom in Lelystad, maar dat had eigenlijk veel eerder al moeten gebeuren.
0: Oké. En Morgan Wallen komt eraan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.

0: business.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan!
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu haal, hè. Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
0: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Alain Altena.
5: Goedemorgen. Joran van der Sloot wil overgeplaatst worden naar een andere gevangenis. Dat meldt de lokale media in Peru, waar hij vastzit. Van der Sloot wordt naar eigen zeggen door medegevangenen met de dood bedreigd. De Nederlander kreeg in Peru tientallen jaren cel voor drugsmokkel en voor de moord op studenten Stephanie Flores. En 3 jaar geleden gaf hij toe dat hij de Amerikaanse Natalie Holloway had gedood. Het is nog onduidelijk of de grote politieactie in Brabant een succes is. Vannacht vielen zwaar bewapende agenten een woonwagenkamp binnen in Waalre. Agenten met gasmaskers doorzochten verschillende wagens op het terrein. Ook een speciaal team dat helpt bij het opruimen van drugslabs was erbij. In het oosten van Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een brand in een restaurant. 8 anderen raakten gewond. De brand brak uit op de 2e verdieping. Door een ingestort trappenhuis moest de brandweer via het dak naar binnen. En dan nieuws over Soldaat van Oranje. En nee, de musical komt niet terug. Het gaat over het Dakota-vliegtuig wat jarenlang werd gebruikt. Die is teruggebracht naar waar die vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Ja, eigenlijk zou hij in 2012 al terugkomen. Maar het werd toch wat langer, vertelt de musical-directeur bij Omroep Flevoland.
6: We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. En dat tweede jaar naar een derde jaar ging en een vierde en uiteindelijk naar bijna 16 jaar, ja, dat hebben we nooit van tevoren kunnen bedenken. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
5: Ja, Aviodroom had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Het weer van Weerplaza. Buien vanuit het westen, lokaal met onweer. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
4: Ja, ik weet niet waar al die files vandaan komen, maar er staan 23 files op dit moment in het land. En ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 3. De A28 van Hoogeveen naar Zwolle tussen Hoogeveen en De Wijk. 6 kilometer, vertraging is 3 kwartier. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Hoenderloo. 9 kilometer, vertraging is daar 1,5 uur. En de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom tussen Kruiningen en de Kreekrakbrug. 6 kilometer, vertraging 21 minuten, komt door een ongeluk. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven op de A7 van Drachten naar Groningen. Bij hectometerpaal 168. De A12 van Maarn naar Ede bij 83,1. De A12 van Maarn naar Utrecht bij 75. De A27 Almere richting Hilversum bij 112,5. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 18.

0: Topic en Becky G met Sorry Papi. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic terug naar de Top 40 van 21 augustus 2021. Na 2021 won Max Verstappen als eerste Nederlander ooit een Grand Prix in eigen land. Nou, in de Top 40 onder andere One Republic met Run, Marshmallow en Jonas Brothers met Leave Before You Love Me en S10 met Adem Je In. Natasha van Rulen die zegt Jonas Brothers Leave Before You Love Me voor mij. Hey Menno, voor mij Leave Before You Love Me. Echt een goed nummer waar je lekker op kunt dansen. Dat zegt Melanie. Ik heb hier een bericht van Kevin.
1: Goedemorgen Menno. Voor mij One Republic.
0: Ja, dat is Run, Run, Run. Linda Boot zegt ook nummer 1, Run, Run, Run. Fleur zegt Leave Before You Love Me van Jonas Brothers en Marshmallow. Ik heb hier Peter.
2: Run, Run, Run.
0: Ook Run, Run, Run. Mooi liedje van S10, die gaat voor mij. Joost die zegt, dit is niet zo moeilijk, Leave Before You Love Me. Ja, het was inderdaad niet heel moeilijk als ik naar de percentages kijk. One Republic 21%, S10 25% en Marshmallow en Jonas Brothers 54%.

Chris Warren. En Fever Dream op Q-Music. Ik zal net een bericht in de Q hebben van Matthijs Hulsman. Die zegt, hoe gaat het, Menno? Met een vraagteken. Ja, sympathiek. Ik kreeg ook op Instagram best wel veel lieve berichten. Ik zal even antwoord geven. Het gaat op zich goed hoor, Matthijs. Dus dankjewel. Ik was het de afgelopen 2 dagen niet. Ik moest namelijk weer niersteen vergruizen. Dat heb ik in juni ook gedaan. Ja, ik moet zeggen, ik heb er zelf natuurlijk weinig aan gedaan. Ik ben gewoon gaan liggen en een beetje pijn gaan lijden. Maar dat is toen niet helemaal goed genoeg gegaan. Dus het moest van de week nog een keer. En die vorige keer, toen had ik met de laborant had ik het over die machine. Weet je, die kun je natuurlijk instellen en hoe hard die gaat en zo. Maar ik vond het best wel pijnlijk. En toen zei die laborant, nou, het hoogste niveau dat we gehaald hebben vandaag was 45%. Ja, dat voelt dan toch gewoon een beetje als falen, weet je. 45% voelt toch als een beetje een soort van onvoldoende. Dus eergisteren lag ik daar weer. Ja, en het viel tegen. Het deed echt voor mijn gevoel zoveel meer zeer dan de vorige keer. Dus ik na die behandeling van, nou, welk percentage hebben we gehaald? Ik denk van, nou, we moeten nu echt boven de 50 gegaan zijn. 45. Gewoon niks verbeterd aan mijn pijngrens. Ik ben blijven hangen op hetzelfde level. Voel je hem?

0: en Zoo op Q. En zometeen hoor je Hugo en Solto. Met Bam Bam, Jamaica. En ook Queen komt eraan met Radio Gaga.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon...

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
7: Ja. Naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu!
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Buien en kans op onweer vandaag, maar ook af en toe zon tussendoor. En het is maximaal 21 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 26 files staan er op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er twee. Op de A28 van Hoogeveen naar Zwolle. Tussen Hoogeveen en De Wijk, daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file, vertraging is daar 48 minuten. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Schravenpolder en Kruiningen. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file, vertraging is daar een half uur.
19: Met

0: Q-Music.
1: Dit is Q-Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q-Music.
2: Cameron Whitcomb.
1: En dit is nieuw.
0: Nou, dit is nog een paar uur. De Q-Music alarmschijf.
2: Sienna Spyro. Great Expectations.

Ja, vanmiddag even voor 4 uur de nieuwe alarmschijf. Ik heb even gekeken. Dit was de laatste keer dat je Shanna Spyro met Great Expectation als alarmschijf hoorde. Dus ik ben benieuwd wat het vanmiddag wordt. Trouwens, als we het over Great Expectation hebben. Hè, grote verwachtingen. Kleine verwachtingen, misschien totaal geen verwachtingen. Zometeen de brievenbus. Dus als je berichten hebt met verwachtingen of grote verwachtingen, kleine geen. Typ je bericht in en stuur het in de Q-app deze kant op. Wim en ik, ja, ook Wim is weer terug. Lezen zometeen zoveel mogelijk post voor Thijs, lied van de brievenbus. Dus kom maar door met je berichten.

0: en On My Soul op Q-Music. Wim van Helden.
1: Menno.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Heerlijke motorvakantie gehad met mijn liefste vriendin Lisanne, stuurt Sonny.
1: Samen met buurman op de vrachtwagen. Nog één adres. Ik ruik het weekend al. Rihanna zet het bier maar koud, zegt Marco Maas. En die stuurt er een foto bij van zichzelf met een knuffel van buurman en buurman. Dat is dus buurman.
0: Leuk. Hey, met Sam Reinders. We zijn bezig deze week met KVW Heidhuizen. We zijn groep 29 en we moeten voor een opdracht op de radio komen. Nou, Sam, bij deze gelukt.
1: Joshua, bijna weekend. Heerlijk het weekend ingaan met een 6-1 voorsprong, zegt Jesse.
0: Lieve Revi en Jelia, hou nog even vol achter in de auto in de file onderweg naar huis, stuurt Priscilla.
1: Roberto, wat fijn dat je er weer bent, zegt Bas.
0: Nog 2 uurtjes werken en heb ik lekker 2 weken vakantie. Op naar Spanje, zegt Tom Scholten.
1: Daniel Rischau, die zegt nog 126 dagen tot kerst. Mariah Carey is al langzaam aan het ontdooien.
0: We zijn nu onderweg in de Belgische Ardennen, omdat mijn vaders bier op is. Onze verwachting is dat onze vader vanavond vroeg op bed ligt, stuurt Esmee.
1: Zet het bier maar koud, de schuur is opgeleverd. Door naar het familieweekend, zegt Milan van Os.
0: Heidi van Dalen, die stuurt doneer Maarten van der Weijden monsterzwemtocht voor het Prinses Maxima Center voor kankeronderzoek.
3: Goed doel.
1: En bijna vakantie, nog een half uurtje ongeveer, zegt Bas.
0: Martijn, gefeliciteerd met je verjaardag. Vanaf nu mag je legaal een pilske vatten, dat stuurt Joop. En ik heb hier Jules.
4: Een hele goeiemorgen allemaal. Wim, fijn dat je er weer bent. Ik heb een makkelijke voor je. Hoe noem je een mobiel die in de wc is gevallen?
1: Hoe noem je een mobiel die in de wc is gevallen? Ach, ik heb die idee dat ik deze wel eens heb gehoord. Een mobiel die in de wc is gevallen? Zou die zo flauw zijn dat je gewoon zegt nat?
0: Nee, dat is hem niet.
1: Een mobiel. Ah, ik weet deze, ik weet het niet meer.
4: Een Playmobil. Oh, ja.

0: samen door, bespreken haar vier uitverkochte Ziggo Dome shows van volgende maand. En van welke grote artiest is zij zelf enorm fan? Je hoort het vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Top 40. De Top 40.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
22: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
23: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: En gaan, het is 12 uur, Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
27: Goedemiddag, we beginnen met nieuws over Joran van der Sloot. Hij wil overgeplaatst worden naar een andere gevangenis. Dat melden lokale media in Peru waar hij vastzit. Joran zit een straf uit van tientallen jaren voor drugsmokkel en voor de moord op studenten Stephanie Flores. Ook gaf hij 3 jaar geleden toe dat hij de Amerikaanse Natalie Holloway had gedood. De grote politieactie in Brabant vannacht had inderdaad te maken met drugs. Er zijn spullen voor het maken van drugs gevonden in schuren en loods op een woonwagenkamp in Waalre. Die spullen zijn in beslag genomen, er is nog niemand aangehouden. Een vrouw van 35 is opgepakt in Amerika omdat ze een terreuraanslag wilde plegen. Ze zou explosieven willen laten ontploffen in een parlementsgebouw. Volgens justitie is ze onderdeel van IS en kan ze 20 jaar cel krijgen. En het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. Veel Formule 1-fans natuurlijk die kant op gaan, want dit weekend is de laatste Grand Prix van ons land. Ondanks dat het feest is, voelt het ook dubbel, zegt de burgemeester tegen RTL.
28: Ik ga het zeker missen. Ja, we hebben 6 fantastische edities gehad natuurlijk. Ja, dat het de laatste keer is, betekent dat we er nog enorm van gaan genieten. Maar zondagavond zullen we echt wel verdrietig en met weemoed moeten gaan terugdenken aan 6 fantastische jaren.
27: Ja, even beknopt het spoorboekje. Over een half uur begint de vrije training en om 16:30 de sprintkwalificatie. Zondag is dan de grote race. En nog het weekend weer van Weerplaza. Buien vanuit het westen, lokaal met onweer. Tussendoor is er ook een zonnetje en dat bij 18 tot 21 graden.
26: Situatie op de weg, 30 files. Op de A9 sta je vast, van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Batuverdorp en Rotterpolderplein. 4 kilometer, 21 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer, ook daar 21 minuten. En op de A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Apeldoorn en Hoenderloo. 10 kilometer, je vertraging is daar 20 minuten. Verder zijn er controles op de A27, Gorkum-Utrecht, bij 44,4. A28, Assen-Hogeveen, 165,2. En let ook op je snelheid op de A7, die komt net binnen. Dat is Drachten richting Groningen. Daar staan ze bij 168.
29: Music. Wim van Helden.

0: wel. Dit liedje verveelt nooit. En dan is het ook nog eens bijna 12 over 12. Vind ik dat weer grappig. Morgen is hij in Nederland. Dit weekend staat hij in de Alfa op Lowlands. Morgenmiddag staat hij daar in het schema van Lowlands. Ja, en dit vind ik wel bizar. Maurice die is onderweg naar Biddinghuizen. En die stuurt: Wim, ik ga voor de 27e keer naar Lowlands. En ik heb heel veel zin om Somber live te zien. 27 keer. Het kan, want Lowlands bestaat iets langer dan 30 jaar. Volgens mij 33 of 34 keer dat ze het nu doen. Maar dan was je wel 6, Maurice, toen je voor het eerst naar Lowlands ging. Dat is niet normaal. Michel die heeft andere weekendplannen.
1: Hey, hallo dan. Lekker onderweg richting Zandvoort. Hop, hop, hop. Gassen, hop.
0: Hop, hop, hop. Ja, Zandvoort te starten over een klein half uurtje de eerste vrije training van de Formule 1 dit weekend. En ook wij racen samen door je vrijdagmiddag heen, wat je plannen ook zijn. We sluiten de werkweek geheel in stijl af met een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Despacito komt eraan. Ik heb de nieuwste van Teddy Swims.

0: Het is iets wat ik elke ochtend doe, maar vanochtend viel me iets op. Ik liep vanmorgen met mijn hond Pluk door het bos voor de ochtendronde. En ik dacht opeens, wat ruikt het lekker? En dat klinkt eigenlijk heel gek, want het was grijs, grauw, hartstikke nat ook. Nou, wat blijkt, niet alleen de plantjes, maar ook de mens wordt hier blij van. Want er is namelijk een specifieke geur. Die geur van regen die gevallen is op de droge grond. Of op het gras, of op boomblaadjes. Dat heeft een naam, dat heet petrichor. En dat is alles behalve goor. Petrichor ontstaat als er bepaalde stofjes in de grond loskomen. Dat komt dus op het moment dat er neerslag valt. En waarschijnlijk vinden wij dat zo lekker ruiken. Omdat door de nattigheid de geuren van de warme zomer weer boven komen. Dus als je vandaag de deur uit gaat, even ruik eens even.
1: Ai.
0: Lekker, hè?
1: Ai.
0: Ja, en nog een keer. Even diep inademen.
1: Ai.
0: Oh, lekker. Hier word ik trouwens ook blij van. Het is wel echt zomer. Ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai.

0: We hebben inmiddels meer dan 1000 liedjes verzameld. Zometeen doen we de Vergeet Me Liedje Shuffle. Daarin krijg je 3 nummers voorgeschoteld die je lang niet meer hebt gehoord. Veel te lang. Die ook veel te leuk zijn om te laten liggen. Dus aan jou welke ik zo helemaal laat horen. Nieuw Vergeet Me Liedje komt eraan. En binnen een paar minuten Damiano David.
1: Let op. Het Foute Uur is verhuisd.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute, foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: eboekhouden.nl. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
20: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook.
19: Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
17: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
20: Fans van voordeel.
17: Aldi. Yeah.
19: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
24: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
23: Boeie.
24: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
23: Lekker hoor.
24: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
23: Zoé.
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Yes. Hamster.
19: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
25: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Het is van alles wat vandaag. Regen, kans op onweer, af en toe ook een zon tussendoor. Het is maximaal 21 graden. Situatie op de weg, er zijn 31 files. Slechts ben je af op de A50, daar staat de langste. Apeldoorn richting Arnhem, tussen Beekbergen en Schaarsbergen. 10 kilometer met een half uur extra reistijd. Goedemiddag, Wim hier. Het is vrijdagmiddag. Misschien ben je al op pad, onderweg naar Lowlands of naar Zandvoort voor de Grand Prix. Ja, of je rijdt voor je werk nog een paar laatste adressen af voordat het weekend begint. Zullen we anders samen op pad gaan vanmiddag?
27: Ga zo met die Wim op pad.
28: Met wie?
27: Met Wim.
28: Wie is Wim?

0: be with you. Ruben, The Voice of Holland, Hillen. You're the 20 seconds.
1: Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: En de hele week voeg ik natuurlijk samen met jouw hulp nieuwe tracks toe aan de Vergeet Mijn Liedjes playlist. Die kun je volgen op Spotify, komt dus elke dag een nieuwe track bij. En op vrijdag dan maken we de balans even op van wat voor liedjes hebben we allemaal verzameld. En dan geef ik je 3 keuzes, 3 willekeurige tracks uit de Vergeet Mijn Liedjes playlist. Nou, we hebben meer dan 1000 liedjes verzameld, dus er is genoeg te kiezen. Echt liedjes die je heel lang niet meer gehoord hebt. Aan jou de vraag, welke wil je vandaag helemaal horen? Dit is optie 1.

She's not the only one, want dit is optie 2. Bandje uit de Zeros, The Fray Over My Head.

Faust met Halfway Gone. Bij welke van deze drie heb je het meest oh-ja-gevoel van? Die heb ik lang niet meer gehoord. Laat het weten via de Q Music app. Degene met de meeste stemmen hoor je met

0: Rexha en Faithless New Religion.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Oh ja!
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Drie willekeurige vergeten liedjes uit de playlist. Inmiddels hebben we de afgelopen jaren meer dan 1000 vergeten liedjes verzameld. Wie van de drie wil je horen? Sheryl Crow met All I Wanna Do Is Have Some Fun. The Fray met Over My Head. Of ga je voor Lifehouse met Halfway Gone? Marion gaat absoluut voor Sheryl Crow. Peter zegt goedemiddag Wim, voor mij Lifehouse. Wat een leuk nummer, veel te lang niet meer gehoord. Esther zegt wow, die heb ik lang niet meer gehoord. Lifehouse met Halfway Gone. Henriette zegt ook Lifehouse. Superleuk nummer en voor mij zeker een vergeten liedje. Veel te lang niet meer gehoord. Nienke zegt Wim, die keuze is niet zo moeilijk. Dat moet natuurlijk Halfway Gone worden. Nou, The Fray heeft 16% van de stemmen. Sheryl Crow krijgt er nog 28, maar ja.
2: Shuffle.
0: Dik gewonnen met 56%. Lifehouse.

0: bijna 1 uur. Nathalie, wat is jouw nieuws zometeen?
1: Nou, het KNMI heeft voor 5 provincies code geel afgekondigd. En daarover praat ik je zo bij.
0: Ja, wat is het nieuws? Gaan we eraan?
1: Nou,
0: code geel.
1: Het valt nog mee.
0: Code geel. Ja, het is bij het minst of geringst als een beetje regenval krijgen we code geel natuurlijk. Maar hey, ik sluit mijn ogen daar gewoon voor. Bij mij is het gewoon nog zomer in mijn hoofd. Dus even een lekkere zomer in zo. Corona komt eraan. Ook een lekker biertje trouwens. En Suzanne Freekso.
2: Hey Mattie.
3: Hey Marieke.
2: Wij zijn nog 2 weken samen te horen op de radio. Maar we hebben ook een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
3: Aflevering 1 kun je nu luisteren. En daarin hoor je hoe ik heel zenuwachtig was om jou te vragen of je met mij de ochtendshow wilde doen. En jij heel zenuwachtig was voor totaal iets anders.
2: Ik weet nog dat ik toen dacht, ga mij zoenen. Je kan de podcast luisteren op qmusic.nl of in je favoriete podcast-app. En zoek dan even op Mattie en Marieke.
3: Nou, en voor de duidelijkheid, is er gezoend?
2: Ja, dat hoor je dus in die podcast.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boele en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettener Pleinfeest.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
6: Q-Music.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
20: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu bij Dirk. Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
7: Slammerlijkers presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling. Emma Heesters. Outsiders. En

0: bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that

0: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Het is 1 uur. Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedemiddag, het KNMI heeft voor 5 provincies code geel afgekondigd. Het gaat om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Daar kunnen zware buien zijn met onweer, hagel en heel veel regen. En dat kan voor problemen zorgen in het verkeer en met buitenactiviteiten. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner, de bestuurder van de koets, is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. Dat komt omdat het al zo lang droog is geweest in ons land. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Het gaat niet om gevaarlijke situaties, zeggen de waterschappen. Dan nog even voetbal, want hij was weer heel belangrijk. Memphis Depay, de topscorer van Oranje, speelde vannacht weer een wedstrijd bij zijn club in Brazilië. Gebeurde nadat zijn contract na veel gedoe is verlengd. Als invaller gaf Memphis meteen de beslissende assist, waardoor ze met 1-0 wonnen in de Zuid-Amerikaanse Champions League. En dat klonk zo bij ESPN.
2: Scherp aangesneden, dan gaat hij erin ook. Een assist van Memphis. En Bidon dik binnen. Wat een comeback van Memphis.
1: Ja, dankzij Memphis staan ze dus nu in de kwartfinales. Het weekendweer van Weerplaza tot slot. Buien vanuit het westen, lokaal met onweer. 5 provincies hebben dus code geel. Tussendoor af en toe een zonnetje en 18 tot 21 graden.
0: Situatie op de weg, er zijn 36 files. De 3 langst hoor je nu. A50, Os-Apeldoorn, tussen Renkum en Schaarsbergen. Daar 11 kilometer met een half uur. A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Apeldoorn en Hoenderloo. 9 kilometer, sta je 40 minuten in de file. En de A325, Nijmegen-Arnhem-Velperbroek, tussen Elden en Huissen. 3 kilometer met een half uur. Flitsers op de A28 van Assen naar Hogeveen bij 165,2. En op de A50 opletten, Apeldoorn-Zwolle 213,2.
3: Music. Wim van Helden.
0: We sluiten de werkweek geheel in stijl af. Het slimste bedrijf van Nederland spelen we zo om 14:15. You're the rhythm of the night van Corona. En dit is Cameron Whitcomb.

Lekker, graag met een limoentje erbij. Ja, we trotseren Code Geel gewoon op deze manier, hoor. Even een fijne zomerhit uit de 90's. De vrijdagmiddag van Q. Ik ga je alvast een snackje voorschotelen. Het is geen bitterbal. Maar een kleine snack van een track die je zometeen in zijn geheel hoort. Aan jou de vraag, uit welke hit komt dit? Heel klein stukje zang. Misschien herken je de zanger. Misschien herken je de melodielijn. Welke hit is dit, weet je het? Ja, dit moet je weten, toch? Oké, nog één keer. Wie het weet mag het zeggen, hè?

0: Harry Styles en American Girls Back to Music. Ik heb je net een sneak peek gegeven van de hit die je nu in zijn geheel laat. Die ik je nu in zijn geheel laat ga laten horen. Ja, de vraag is: welke hit is dit? En heel veel hetzelfde antwoord. Onder andere van Danielle, die zegt...
1: Ja, dat is natuurlijk Animal van Maroon 5.
0: Ongelooflijk veel mensen moeten hierbij denken... aan Animals van Maroon 5. En dan leg ik ze nog even naast elkaar. En dan Maroon 5. Ja, er zit wel een O in, maar dat is niet de O die ik zoek. Luna en Stefan... Ja, zij zijn even applausje voor Luna en Stefan, want ja, het zijn weinig goede antwoorden, maar...
2: Dat is natuurlijk Without You van David Guetta en Usher.
3: Dit zijn natuurlijk Usher en David Guetta met Without You.

0: Ja, ik kan niet beloven dat het zo easy wordt. Het slimste bedrijf. Maar als jullie een beetje lekker teamwork leveren, dan moet je het slimste bedrijf van de maand augustus kunnen worden. Zit daar echt al weken met dezelfde score. 42 seconden over is de snelste tijd. En ik weet, dat kan veel beter. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Durf je de strijd aan met Werkend Nederland? Meld je dan nu voor een nieuwe ronde van het slimste bedrijf. Ja, totale gekte in Japan. Daar is een Nederlandse schilderij dat normaal gesproken exclusief in het Mauritshuis in Den Haag hangt. Het meisje met de parel is tijdelijk verhuisd naar Japan dus. En veel Japanners die willen het kunstwerk nu bekijken. Die willen zelfs degene die verantwoordelijk is voor het overbrengen van het schilderij, degene van het Mauritshuis, die moet zelfs aangeraakt worden. Dat is een soort VIP-persoon geworden. Het is totale gekte daar vanwege het meisje met de parel. Ik wil van je weten, wie was ook alweer de schilder van dit meesterwerk?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
1: Vanmiddag in de top 40. Een exclusief interview met de superstar van Nederland.

0: programma door, bespreken haar vier uitverkochte Ziggo Dome shows van volgende maand. En van welke grote artiest is zij zelf enorm fan? Je hoort het vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Top 40. De Top 40.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes!

0: van 20 verfzaken.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1+2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Code geel voor het oosten van het land. Dat komt door een mix van regen en onweer met name. Het is maximaal 21 graden. Er zijn 41 files gemeld. Flitsmeister meldt de langste op de A12. Dat is Oberhausen richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven. 8 kilometer. Ruim een half uur extra reistijd.
16: Wim van Helden.
15: Yes. Q-Music. Panic at the Disco. Ook nieuwe muziek van Keigo. Naast je

hoops dat deze de top 40 een keer gaat halen. Dat zou zo verdiend zijn. Ik heb hier de nieuwste track van Kygo, Take Me Back. Ja, dat is letterlijk wat hij doet. Met Take Me Back gaat hij terug naar het begin van zijn carrière. En dat valt ook veel luisteraars op. Daphne die appt, een geweldige stem en die typische Kygo-sound. Meer van dit graag. Erwin die zegt echt die vibe van 10 jaar terug. Tropical House en Avicii invloeden. En Fiona die appt ook over deze track. Eindelijk Max McKnown op de radio. Ik ben al een tijdje fan van hem. Ja, hij is de zanger van de nieuwste van Kygo. Ja, jongens, als het aan mij ligt. Dit moet gewoon heel snel de top 40 halen. Dat is deze week nog niet gelukt. Maar ik draai hem gewoon om.

0: Take me back.
1: Lekker man. Keigo en Max McNone op Q Music. Komen veel foute antwoorden binnen. Van Gogh, Rembrandt, Nick Schilder. Vind ik toch grappig. Wie schilderde het meisje met de parel? Nick Schilder. Nee, die is niet goed. Wat is wel het juiste antwoord, Priscilla?
2: Johannes Vermeer.
1: Johannes Vermeer.
3: Het slimste bedrijf.
1: Priscilla, jij werkt bij Grow Rijopleidingen uit Lelystad.
2: Dat klopt.
1: En is dat je eigen rijschool?
2: Nee.
1: Je bent
2: ik werk
1: dienst.
2: Voor een hele lieve werkgever. Kijk, ja, absoluut.
1: Een van de instructrices daar dus.
2: Klopt.
1: En vaak zit je dan niet alleen in de auto natuurlijk.
2: Nee, dat klopt ook.
1: Wie zit er nu naast je?
2: Bianca.
1: En Bianca die heeft les van jou.
2: Dat klopt.
1: Hey Bianca, hoe is het om les te hebben van Priscilla?
2: Leuk.
1: Goed antwoord. Leerzaam, ja goed, heel goed antwoord. Jij gaat in één keer je rijbewijs halen, weet ik zeker.
2: Ja, komt helemaal goed.
1: Ga jij natuurlijk niet helemaal over, Priscilla, dat weet ik ook. Maar jij hebt natuurlijk wel een heel hoog slagingspercentage, toch?
2: Absoluut.
1: Ja,
2: absoluut.
1: En over een paar minuten is dat slagingspercentage nog hoger. Word je gewoon het slimste bedrijf van Nederland.
2: Daar gaan we wel voor.
1: Dat zou toch lekker zijn? Want we staan al heel lang een beetje stil qua score. 42 seconden over. Werd neergezet door TKP-pensioen uit Groningen. En daar is niemand overheen gegaan. Terwijl als je vaker luistert naar het slimste bedrijf, 42 seconden over is een mooie score, maar echt niet super, super goed. Dus het kan beter.
2: Ja, zeker, daar gaan we voor.
1: 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Bianca, speel je mee?
2: Ja.
1: Kijk. Priscilla en Bianca van Grow Rijopleidingen uit Lelystad. Jullie tijd loopt nu. Waar staat de afkorting van de krant AD voor?
2: Algemeen Dagblad.
1: In welke plaats wordt Lowlands gehouden?
2: Biddinghuizen.
1: Bij welke fastfoodketen koop je een quarter pounder?
2: McDonald's.
1: Welke kleur hebben de bordjes van een nooduitgang?
2: Groen.
1: Bij welke voetbalclub speelt Frenkie de Jong?
2: Barcelona.
1: Nou, dit ging lekker.
2: Top.
1: Stop je er ook wel eens tijdens de lessen even bij de Mac? Want zo leek het wel. Die was weer echt in koor, hè? Quarter pounder.
2: Als ze op niveau zitten, dan mag het.
1: Vandaag zit 55 jaar geleden dat de eerste Mac in Nederland geopend werd. Biddinghuizen is de plek waar Lowlands plaatsvindt. Dit weekend weer. En het weer voor dit weekend is niet al te best. Maar het is er wel inderdaad in Lowlands. Dus de Alfa zal lekker vol staan. Al is het alleen maar met mensen die willen schuilen ook. AD, Algemeen Dagblad. Dan hadden we de bordjes van de nooduitgang. Groen. Leek lingo wel even. En voetbalclub bij Frenkie de Jong is natuurlijk FC Barcelona. Voor jullie, 42 seconden over, is geworden 43 seconden over. Ja.
2: Lekker.
1: Grow Rijopleidingen Lelystad staat op dit moment eerste. Blijft nog even spannend of dat zo blijft. Of jullie het slimste bedrijf van de maand gaan worden. Maar in ieder geval krijgen van mij vast het slimste bedrijf Kaartspel.
2: Ah, super. Superleuk, dankjewel.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Q Music.

0: Let op, het foute uur is verhuisd.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: It's play.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
1: Chris?
14: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
21: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
23: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker. lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes! Esso, omdat elke rit telt.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging.

0: 2 uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. De inbraakgolf bij brandweerkazernes is nog niet voorbij. Vannacht was het weer raak in Drenthe en Utrecht. Wat er is meegenomen is nog niet bekend. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes. Vooral om duur gereedschap. En dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. De boeren die eerder deze maand met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen toch geen boete. De politie wilde eerst wel bekeuringen uitdelen, maar het is lastig omdat niet duidelijk is wie wat heeft gedaan. Bij sommige trekkers waren namelijk de kentekens afgeplakt. De boeren gingen de weg op om te protesteren tegen het stikstofbeleid. In het oosten van Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een brand in een restaurant. 8 anderen raakten gewond. De brand brak uit op de 2e verdieping. Door een ingestort trappenhuis moest de brandweer via het dak naar binnen. En dan Formule 1. Ja, de eerste en de laatste vrije training op Zandvoort zit erop. Max Verstappen moet flink aan de bak om er wat in eigen huis van te maken. Hij kwam namelijk niet verder dan een 11e tijd. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Dit weekend is de laatste Grand Prix van Zandvoort. Deze man vertelt bij de NOS waarom het circuit zo mooi is. Het
2: circuit Zandvoort is zo geweldig. Geen grote afstand, dus we maken heel veel rondjes. Dus je ziet de auto's heel vaak langs je komen. En daar heb je het meeste plezier van, om ze te zien rijden.
1: Vanmiddag om 16:30 is de kwalificatie voor de sprintrace. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Voor het oosten en het zuiden van het land code geel. Buien vanuit het westen lokaal met onweer. Tussendoor is er ook af en toe een zonnetje. En dat bij 18 tot 21 graden.
0: Jouw verkeer van Flitsmeister. 46 files en 2 vertragingen langer dan 20 minuten. De A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. 11 kilometer, 24 minuten. En Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Loenen. Door een ongeluk 3 kilometer. Vertraging daar is 22 minuten.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Welkom bij de enige echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op Airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3188.
3: De enige die telt.
0: Dit is lekker. Deze week zijn de scholen weer begonnen in regio Noord van het land. Ook ik ben weer terug op het honk. Afgelopen dagen met de Q-Music Middagshow. En nu dus ook weer op je vrijdagmiddag met de allerbeste hits. Gaan er een feestje van maken? Het is het feestje van vrijdag 21 augustus 2026. Administratie van deze week. We tellen 11 stijgers, waarvan 9 stippen. 19 zakkers. We hebben 8 zittenblijvers. 17 ex-alarmschijven. En 2 nieuwe binnenkomers. Eerst een korte terugblik naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
3: Nummer 3.
0: Magnetic van de Bauza.

0: eerlijk. Ik had wel verwacht dat ik terug zou komen van vakantie met een nieuwe nummer 1 in de top 40. Dat had ik wel zien aankomen. Maar nee, mijn glazen bol bleek kapot. Die Die van Shakira en Burna Boy was vorige week nog steeds de allergrootste hit van ons land. Voor de 8e week op rij alweer. Maar goed, hoe zijn de kaarten deze week geschud? Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Staat er later vanmiddag dan eindelijk een nieuwe track aan de top. Via qmusic.nl/top40 kun je jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Onder alle goede antwoorden verloot ik het autotaalglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen. Plus vervoer in een mini electric. Voorspellingen zijn al binnen van Tessa, Noël en Chris. Allemaal lekker bezig. Later vanmiddag horen zij dus of zij het goed hebben. Olivia Rodrigo, zij is wat minder lekker bezig. Stupid Song, geen stom liedje, maar wel Exit top 40. En ook zeggen we you tegen I Knew It, I Knew You. De nieuwe Toy Story film draait nog volop in die bioscopen, maar de soundtrack van die film hoor je na 10 weken niet meer in de top 40. Taylor Swift maakt dus plaats voor andere muziek. De eerste nieuwe hoor je zo op nummer 35. Maar laten we niet te snel op de zaken vooruitlopen. We beginnen bij nummer 40. Daar staan Vrienden voor het Leven en snelste zakkers van de week, Miles Smith en Niall Horan.
1: Nummer 40.

26 weken in de topper, de topper, de top. En deze week op nummer 37, Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Hey, beeld je even in. Je zit thuis op de bank te relaxen en je wordt ineens gebeld door iemand. En die vraagt of je nu op het vliegtuig kunt stappen naar een ander land waar hij zit, om samen een liedje te maken. Klein detail, dat liedje is in een taal en die taal spreek je eigenlijk helemaal niet. Gedoemd te mislukken. Toch, zou je zeggen, op alle vlakken. Het is wel echt het verhaal achter de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Door zometeen op nummer 35, eerst 36, ex-alarmschijf van Lost Frequencies. Live it all, min 3 in de top 40.

En die nieuwe komt van Karol G. Dat is een van de grootste supersterren uit Latijns-Amerika. Daar hebben we hier in Nederland ook al mooi de vruchten van geplukt. Ze heeft al 4 keer in de top 40 gestaan. Voor het laatst in de zomer van 2024. Si antes tuviera conocido. 2 jaar later, ik ben het nog steeds niet verleerd. Dat is ook precies hoe we Karol G kennen. Hè? Super vrolijke, dansbare muziek. Maar op haar nieuwste track gooit ze het op een heel andere, of een heel andere boeg. Ze heeft een dramatische ballad gemaakt. En ook nog in het Engels. Ja, het is voor het eerst dat ze een lied zingt helemaal in die taal. Het is een grote verrassing. Niet alleen voor de fans, maar ook voor Karol G zelf. Ze was het helemaal niet van plan. Maar toen ze eenmaal in de studio zat, rolde de tekst er gewoon in het Engels uit. Klein detail wel. Ze kan dus helemaal niet zo goed Engels. Anderen verstaan, dat lukt haar nog wel. Maar haar eigen uitspraak is zachtjes gezegd vrij beroerd. Maar zij, Karol G, denkt in oplossingen. Dus ze schakelde de hulp in van niemand minder dan Bruno Mars. Als zij hem nou eens zou helpen met haar Engelse uitspraak, dan maakt ze er gewoon een duet van. Nou, Bruno was akkoord. Hij begon alleen 1 dag later wel aan zijn wereldtour. Dus als ze dit echt wilde doen, dan moest zij nu in het vliegtuig stappen en naar hem toe komen om alles in 1 avond te cheffen. Zo gezegd, zo gedaan. Karol G ging die kant op. Ze heeft hals over kop een vlucht geboekt. Ze kwam rond 7 uur 's avonds aan met Bruno Mars. Ze hebben de hele nacht doorgewerkt. Om 9 uur 's ochtends, tada, stond de track erop. Wallen tot op de knieën, maar wel een wereldhit rijker. Waanzinnig verhaal. Het is de 50 tot 40 hit voor Karol G en nummer 26 voor Bruno Mars. Dit is Still 35.

0: Eerste nieuwe binnenkomer van deze week is de ex-alarmschijf van Carol G en Bruno Mars. Stil op 35. Zometeen hoor je in de Nederlandse top 40 een exclusief interview dat mijn lieve collega en dierbare vriend Stefan Bouwman had met de superstar van dit moment, Roxy Dekker. En nog weer Bruno Mars, krijg je zo. Een ander liedje dan dat ik net heb gedraaid.
1: Let op, het foute uur is verhuisd.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Fouten hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Slomolkens presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten! Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
10: wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Goedemiddag, 2:30 geweest. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister met 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum, 8 kilometer met 31 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen, 11 kilometer, vertraging 37 minuten. Is die weer? Bruno Mars, Risk It All.
14: De top 40. 34.

0: alles uit, behalve de radio. Twee plekken verlies voor Bruno Mars. Risk It All gaat naar nummer 34 in de top 40 bij Q. De top 40. Als je vandaag al Qmusic.nl of de Qmusic-app hebt geopend, dan heb je hem al gespot. De grote top 40-podcast met Roxy Dekker. Onze eigen Stefan Bouwman die heeft ruim een half uur gekletst met Roxy Rowe. Ze hebben het over van alles gehad. Over haar nieuwe album dat vandaag is uitgekomen. Haar dromen voor de toekomst. Uiteraard ook over haar vier uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op 3, 4 en 5 september staat ze daar. En ze is er helemaal klaar voor.
1: Twee weken Ziggo. 3, 4, 5 dubbel.
2: Ja, echt lijf.
1: Laatste keer Stefan Bouwman, maar zei je doodeng.
2: Ja, en dat heb ik nu helemaal niet meer. Ik ben lekker aan het repeteren. Het komt nu allemaal gewoon heel erg samen. Dus dat gevoel, ik had de vorige keer gewoon nog het gevoel van hoe ga ik dat doen, want er stond nog niks. En nu staat alles en heb ik gewoon dat ik denk, oh, ik sta gewoon te springen om het te laten zien aan iedereen. Ik heb er zoveel zin in.
0: Maar goed, ik zei het, dat is niet de enige reden dat we met Roxy Dekker wilden kletsen. Want tussen alle voorbereidingen voor die Ziggo Dome shows door heeft ze dus ook een nieuw album gemaakt. Is vannacht uitgekomen, Superstar. En grappig feitje, we hebben dat hele album eigenlijk vooral te danken aan die Ziggo Dome shows.
2: Ja, wij dachten, ja, ik sta in de Ziggo. We moeten 2 uur kunnen vullen. Dus het is tijd om even wat muziek uit te gaan poepen.
1: Het is gewoon nood.
2: Het is, ja. Hé, hè?
1: Wat is dit nou weer? Dat is een
2: zit niet
1: een
2: heel... Ja, nou ja, nee, ja, klopt.
0: Dat vind ik een goed verhaal. Daar wil ik gewoon eerlijk over zijn, toch, schat? Extra repertoire nodig voor die concerten in Amsterdam. Maar goed, hoe klinkt dat album dan?
3: Top 40. Album alert.
0: Ja, ik kan het je persoonlijk vertellen, maar aangezien we Roxy Dekker dus uitgebreid hebben gesproken, kan ze dat veel beter zelf doen. Laten we beginnen bij Crush. Is de laatste track op het album, maar het eerste liedje dat ze schreef.
2: Voor het eerst verliefd zijn op iemand. Dat gevoel is natuurlijk het allerbeste wat er is. Je zit op een roze wolk en er is gewoon niets beters.

0: Ja, dat is dus de eerste echte nieuwe song die ze schreef voor het album. Maar er staat ook een track op die we al bijna veel eerder hadden gehad van Roxy Dekker.
1: Ver van mijn bed ligt echt al 1,5 jaar. Bij het vorige album heeft hij het niet gered.
2: Ja.
1: En dit album dus wel. En we hebben hem wel aangepast uiteraard. Want ja, je groeit natuurlijk, hè.

0: Wat in het vat zit, verzuurt niet blijkbaar weer. En naast deze rustige glijers zijn er ook genoeg energiebangers te vinden op het album. Bijvoorbeeld Bullshit, echt een typische Roxy track op een feestje. En een van haar persoonlijke favorieten.
1: Bullshit.
2: Die vind ik zo leuk.
1: Ja, vind je die lekker? Ja, dat... Deze wil ik graag performen, denk ik, hè?
2: Ja, man. Ja. Geweldig. Ik was even weg, maar ik ben weer op mijn Bullshit. Sorry, dat is toch echt een hele leuke zin.

zomaar een kleine greep uit het nieuwe album van Roxy Dekker. En ook een kleine greep uit het gesprek tussen haar en Stefan Bouwman. Qmusic.nl, daar vind je het hele gesprek. En hier dan de track van haar nieuwe album dat al wekenlang het top 40 hit is. Die met dezelfde naam als het album, Superstar. Deze week 33 in de ene rechter bij Qmusic. Roxy Dekker.

Maar niet de laatste keer dat je Summer vanmiddag hoort in de top 40. Homewrecker, 1 plekje lager dan vorige week, 31. Hij maakt plek voor de Britse beuker van Silva Bampa, On Tonight. Inderdaad, gebaseerd op een classic van Montel Jordan. Yo, Get It On Tonight uit 1999. Toen zat ik nog met een cassetterecorder bij de radio om de top 40 op te nemen met Erik de Zwart. En dan maar hopen dat hij niet door het intro heen praatte van deze beuker. Silva Bampa, die moest toen nog geboren worden. Hij kreeg deze muziek later ook niet mee vanuit huis. Hij kwam op het idee om een track te maken met een nieuw likje verf door zijn irritante buurman. Die gast heeft er namelijk een handje van om 's avonds laat nog keihard muziek op te zetten. Nou, als je dit gedraaid hoort, dan weet je wel in welke kamer er iets aan het gebeuren is, toch? Nou, Silva Bampa die werd er knettergek van. Maar af en toe zat er ook een track tussen waarvan ik dacht, hey, dit is best wel tof, zo ook deze. Dus hij zette zijn frustratie even aan de kant, kroop achter zijn laptop en pompte deze hit eruit. Nummer 30 in de top 40 van deze week.

0: 30 deze week en de enige echt. Hey, 11 hits gehad. We gaan door met de heetste 29 zometeen. Eerst
1: de tip voor de top.
2: De tip voor de top.
0: Dat is muziek van Adela.
3: Hey Adela, jij kent mij vast nog wel. Ik ben Francisca, de vriendin van Michel.
0: Het gaat niet om die Adela, het gaat om een hele andere Adela. Een 21-jarige zangeres uit Slowakije. Christina Aguilera, zij is fan van haar. En Adela begint over een paar minuten aan haar optreden in de Bravo-tent. Een van de grootste op het festival Lowlands in Biddinghuizen. Dus ik dacht, perfecte moment om haar ook hier op de radio aan je voor te stellen. Live op Q-Music. End in L.A., zo heet die track. Het is dancepop, het is stoer. Het had een liefdesbaby kunnen zijn van Madonna en Lady Gaga. Bijzondere vergelijking, dan zeg je het zelf. Kan het je veel beter laten horen. Tip voor de top, Adela,

0: Je hoorde Eend in L.A. In de top 40 van vrijdag 21 augustus 2026. Het gaat zo verder met de hoogste nieuwe binnenkomer. En ook de yo-yo van de week krijg je zo. Passenger van Alex Warren stond al met één been buiten de lijst. Vorige week op 38. Deze week gaat hij opeens 9 plekken omhoog. Passenger, hoor je zo.
1: Hey Marieke.
2: Wij zijn nog 2 weken samen te horen op de radio, maar we hebben ook een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
1: Aflevering 1 kun je nu luisteren en daarin hoor je hoe ik heel zenuwachtig was om jou te vragen of je met mij de ochtendshow wilde doen. En jij heel zenuwachtig was voor totaal iets anders.
2: Ik weet nog dat ik toen dacht, ga mij zoenen. Je kan de podcast luisteren op qmusic.nl of in je favoriete podcast app en zoek dan even op Mattie en Marieke.
1: Nou, en voor de duidelijkheid, is er gezoend?
2: Ja, dat hoor je dus in die podcast.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: toyota.nl/business.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
9: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
10: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
11: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
10: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu tot 5%.

0: geweest. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. In Zandeweer in Groningen is een bijeenkomst na de zware aardbeving. Die was vanochtend vroeg en had een kracht van 2,8. Er zijn al tientallen schademeldingen binnengekomen. Deze mensen waren net klaar met de reparatie van hun huis van de vorige beving en kunnen weer van vooraf aan beginnen.
2: Dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt enorm beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden en dit is een knipvoeg. Dat is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden, dus die moeten er straks ook weer uit.
1: Was bij de NOS. Mensen kunnen bij die bijeenkomst met elkaar in gesprek, maar ook met de burgemeester van het dorp. Financiënminister Heijnen houdt hoop. Hij zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting.
3: Dit gaat stap voor stap. En ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links-rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou het goed moeten lukken, zou je zeggen.
1: Als bij de NOS. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. Dat komt omdat het zo lang droog is geweest in ons land. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Het gaat niet om gevaarlijke situaties, zeggen de waterschappen. En Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax terugbetalen. Fans hebben gisteravond het eerste kwartier van die wedstrijd tegen het Zwitserse Sion gemist. Er was namelijk een storing bij streamingdienst Kijk. Het zorgde voor woedende reacties, want je moest al €5 betalen om die wedstrijd überhaupt te kunnen zien. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. Het weekend weer van Weerplaza. Ja, het kan flink tekeer gaan vanmiddag op sommige plekken. Voor het oosten en het zuiden van het land geldt code geel. Flinke onweersbuien met hagel en dat bij 19 tot 21 graden.
0: Blik op de weg door Flitsmeister. 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Leenderheide en Leende 6 kilometer 40 minuten. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Bouwse Plantage. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, vertraging 36 minuten.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: En terug naar de hits.
5: Domein Verschuren.
0: Het begin van je weekend. De Nederlandse top 40 met de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Robert van Hemert komt eraan. En eerst Alex Warren.
5: De top 40. Q Music. 29.

tijd zo'n sterke naam is geworden in de wereldwijde muziekscene met zo'n herkenbaar geluid. Pas afgelopen november had ze haar grote doorbraak met Die on This Hill. Kort daarna kwam The Visitor. Tot een paar weken geleden stond ze nog in de top 40 met Material Lover. Laat ze dus niet bij, want hier is de opvolger Great Expectation. Een lied over hoe je jezelf soms voor de gek kan houden. Want heel eerlijk, soms is het makkelijker om vast te houden aan die onmogelijke droom dan te accepteren dat het nooit meer gaat gebeuren. Een gezellige boodschap om een weekend mee in te gaan. Dramatiek! Marciana Spiro verpakt het hier wel weer op een heel mooie manier. Precies wat je van haar verwacht. Een grote bak strijkers en blazers, een oude piano en uiteraard die uithalen van Sienna's herkenbare, heese stem. En daar is wederom helemaal niets mis mee. Afgelopen week hoorde je hem al extra vaak op Q-Music als de alarm schrijft. En deze week is de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40. Nummer 27 is voor Great Expectation.

Noord-Nederland was dit de week dat hun kroost voor het eerst naar de basisschool ging. Zo voelt dit voor mij. En ik weet het, ze staan er al een poosje in, de mannen van Flair, al 5 weken. Maar dit is de eerste keer dat ik ze mag aankondigen als officiële top 40 act. Wekenlang hebben we campagne gevoerd voor Flair, want dit is een top 40 hit. Ik heb het altijd gezegd. En inmiddels dus 5 weken, een officiële top 40 hit door het oog van de nacht. Flair stijgt deze week ook weer 2 plekken. Van de Haagse stijger gaan we naar een Franse zakker. Mauvais Joe Pilet gaat deze week 6 plekken naar beneden.

De nieuwe wereldhit van Criss Cross Amsterdam. Want ja, dit wordt in Amerika ook gewoon gedraaid. My Oh My met Luisa Sansa en Willie Williams staat deze week op nummer 24 in de Nederlandse top 40 bij Q Music. Op 23, jong talent, dat nu zijn

0: official British banger. Van 26 naar 23 met stip in de derde week. Age and Ring My Bell. Nog een stip, één plekje hoger. Ook drie plekken winst voor Stella Lefty. Boston hoor je zo.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
25: Hey, goedemiddag.
0: is half vier geweest. Je luistert naar de 40 grootste hit van Nederland in de enige echte Nederlandse top 40. Verkeer van Flitsmeister met twee vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Door een auto met pech 11 kilometer met 39 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen 10 kilometer. Vertraging daar is 1 uur en 18 minuten. Veel sterkte. Nummer 1 van Alex Warren zometeen naar Boston. Stella Lefty, 22 deze week.
1: 22.

Het is de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Stella Lefty en Boston. Deze week 3 plekken gestegen, 22. Blijft een mooi verhaal. Stella kwam op een dag een jongen tegen. Ze was helemaal in de wolken. Ze schreef vervolgens een liedje over die vlinders in haar buik en plaatste dat liedje op TikTok. Doodeng om haar hart zo te luchten op het internet. Maar ja, wel goed dat ze het gedaan heeft, want dat is haar grote doorbraak geworden. En met die jongen is het ook goed gekomen. Zij zijn nu een stelletje. En heel leuk. Vandaag is het debuutalbum uitgekomen van Stella Lefty. Met

beetje klef, maar wel heel lief. Het nieuwe country koppel is geboren. Eén plek hoger, nog zo klefferd, Alex Warren. Letterlijk elk liedje dat hij schrijft gaat over zijn vrouw. Zoals deze, Fever Dream 21.

Zorg wel meteen tot grote verrassing bij onder andere Tristan, zie ik in de Q-Music app. Tristan stuurt, ligt het aan mij of lopen we iets voor? En hoe zit het dan met de Q-alarmschijf? Wanneer krijgen we die dan? Geen paniek! Ik herhaal, geen paniek! Maar vanaf deze week hoor je de top 40 iedere vrijdagmiddag tussen 2 en half 6. Ja, daardoor hoor je de nummer 20 dus ook iets eerder. De alarmschijf, die krijg je gewoon zometeen iets voor 4 uur. Nou,

0: is het enige echte begin van je weekend. Welkom bij de Nederlandse Top 40 op Q Music. Het is 10 minuten voor 4. Betekent dat de gemiddelde kantoordienst er bijna op zit voor deze week. Bijna weekend. Dat ik je stevast iedere week op dit moment voorstel aan de nieuwe Q Music alarmschijf. En die kan deze week maar voor één iemand zijn. En haar naam is Roxy Dekker. Vandaag is haar tweede album uitgekomen. Superstar is toch altijd een spannend punt voor een artiest. Dat beruchte tweede album. Want alle ogen zijn nu op jou gericht. Je hebt je eerste keer een succes gehad. Maar kun je dit ook een tweede keer? Nou, kijken we naar de top 40, dan weet je al dat Roxy Dekker zich geen zorgen hoeft te maken. Want Superstar, de titeltrack, is al wekenlang een dikke hit. Deze week op nummer 33 in de lijst. En de volgende is ook onderweg, Per Minimum. Een typische Roxy Dekker track, vol met funky gitaartjes, woordspelingen, blazers, dat is wel nieuw. En een boodschap aan haar vriendje, want het is allemaal leuk en aardig hoor, al die kleren, sieraden en bonbons. Maar wat Roxy eigenlijk het liefst van hem wil, is tijd. Tijd met elkaar. Dat is voor haar echt de bare minimum. Ze hebben deze track echt veel meer dan het minimale afgeleverd. Dit gaat opnieuw een hit worden, dat kan niet anders. En ik zei het eerder vanmiddag al in de top 40. Onze eigen Stefan Bouwman heeft deze week een speciale podcast met haar opgenomen over dat nieuwe album. Had ook een klein cadeautje voor haar, maar het cadeautje, dat was hij vergeten.
1: Jij hebt iets van mij te goed.
2: Wat dan?
1: Ik had taart voor je gehaald en die staat nog in de koelkast.
2: Wat? Hoezo? Waar is mijn taart? Waarom heb je die niet mee?
1: Die is in Den Haag, dus dat ging hem niet worden. Dus,
2: nou, mijn maag gaat er meteen van knorren, wist je dat?
1: Ja, je hebt al honger, hè?
2: God.
1: Ja.
0: Maar wat Roxy toen niet wist, is dat we haar vandaag alsnog die taart zouden gaan brengen. Met een heel goede reden. Want zij pakt deze week haar allereerste alarmschijf.
3: Goedemorgen, middag allemaal. Roxy, ja. Je had nog wat van mij. Goed.
2: Die
3: hazelnoottaart.
2: Oh, lekker!
3: Ik dacht, jij kan wat energie gebruiken tijdens het repeteren, toch?
2: Ja.
3: Dat is het eigenlijk, lieve.
2: Oké.
3: Alsjeblieft.
2: Niet. Niet!
3: Wat is er?
2: Let's fucking go! Fucking alarmschijf.
3: Oh god, verschrikkelijk.
2: Het heeft even geduurd. Maar eindelijk een keer een alarmschijf. Holy, wat chill zeg.
3: Je mag het hardop zeggen. Bare minimum is
2: Q Music alarmschijf. Holy, wat lekker zeg.
3: Ik denk dat niet dat ik alleen met taart kom.
2: Nee, maar dit is niet normaal. Dank je. Ik ben heel blij.
3: En om het af te maken, nog een klein extraatje. Klein aardigheidje om het te vieren. Wat, met alleen taart vieren? Een beetje saai, hè?
2: Oh, dat zal toch niet? Kom weer!
3: Het is exact jullie wijn. 2024 zelfs.
2: Dat meen je niet?
3: Dat is echt, dit is de wijn van Ver van mijn bed.
2: Hoe weet jij dit? Wie had het helemaal uitgezocht?
3: Journalist.
2: Crazy. Oh, wat leuk zeg. Want wij konden volgens mij niet meer achterhalen welke het nou precies was. Nou, want er zijn dus een aantal condrieus, maar dit is hem.
3: Dit is hem.
2: Nou schat, we trekken hem lekker open vanavond.
4: De Q Music Alarmschijf. Roxy Dekker.
2: Nee!

allereerste alarmschijfer Roxy Dekker onderweg naar haar 14e top 40 hit. De video van de verrassing en het grote interview dat Stefan met Roxy Dekker had vind je op qmusic.nl en in de Q Music.

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
3: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
4: Het voordeel is enorm.
3: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
19: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Slomolkens presenteert Brabantse Vrienden.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
7: Goedemiddag. In Zandeweer in Groningen is een bijeenkomst aan de gang na de zware aardbeving. Die was vanochtend vroeg en had een kracht van 2,8. Er zijn al tientallen schademeldingen binnengekomen. Deze mensen waren net klaar met de reparatie van een huis van de vorige beving en kunnen weer van vooraf aan beginnen.
8: Dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt enorm beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg, dus het is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden, dus die moeten er straks ook weer uit.
7: Als bij de NOS, mensen kunnen bij de bijeenkomst met elkaar in gesprek, maar ook met de burgemeester van het dorp. Joran van der Sloot wil overgeplaatst worden naar een andere gevangenis. Dat melden lokale media in Peru waar hij vastzit. Joran zit een straf uit van tientallen jaren voor drugsmokkel en voor de moord op studenten Stephanie Flores. Ook gaf hij 3 jaar geleden toe dat hij de Amerikaanse Natalie Holloway had gedood. In Zweden heeft de politie een man bij een school neergeschoten. Hij was eerder het pand binnengelopen en zou mensen hebben aangevallen met een zwaard. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, melden Zweedse media. Vanwege het incident zijn andere scholen in de omgeving gesloten. Sport, het is definitief. Lutjerouw Geertruida gaat naar PSV. Hij komt over van de Duitse Leipzig, waar hij amper in de basis stond. Eerder speelde Geertruida jarenlang bij Feyenoord. En dus zijn sommige Feyenoord-fans niet blij met deze overstap. PSV-trainer Peter Bos neemt het voor Geertruida op.
9: Als dat verder gaat dan teleurstelling uiten, dan vind ik dat dat ook te ver kan gaan. En ook al ben je dan een groot supporter van Feyenoord in dit geval, dan vind ik dat je nog steeds naar jouw oudspeler, die daar vele jaren gespeeld heeft, met respect mag reageren.
7: De Eindhovenaren huren Geertruida voor 1 seizoen van Leipzig en kan hem daarna eventueel overkopen. Nog het weekend weer van Weerplaza. De buien trekken langzaam het land uit. Voor het zuiden van het land geldt nog code geel. Vanavond wel weer kans op buien, vooral richting zee. Koelt dan af naar 16 graden. Morgen iets droger bij max een graad of 19.
6: Veel verkeer van Flitsmeister, 56 files. Dat valt allemaal wel mee deze vrijdagmiddag. 2 vertragingen langer dan 30 minuten op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en Schaarsbergen, 11 kilometer met 37 minuten. En 3 kwartier op de A50 richting Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen door een ongeluk 9 kilometer.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
6: En terug naar de hits.
10: Domien Verschuren.
6: Het echte begin van je weekend met de 40 dikste beukers van deze week. On My Soul, Bruno Mars hoor je zometeen naar Ray en Beer. Dit is Zonnebank.
10: De top 40. Q Music. 17.

het jammer dat je boller wordt van een snackie uit de muur. Amen, my brothers. Zonnebank van Ray en Beer blijft deze week staan op nummer 17 in de top 40 bij Q-Music. Over die snackies gesproken, niet per se uit de muur in dit geval. Ik had het tot nu toe helemaal gemist, maar het is vandaag precies 55 jaar geleden dat de eerste McDonald's in Nederland opende. 21 augustus 1971, de grote opening aan de Vermiljoenweg, nummer 1 in Zaandam. Meteen ook het allereerste McDonald's restaurant van Europa.

Die achterstand heb ik inmiddels ruimschoots gecompenseerd. Veel plezier als je vandaag gaat vieren, de verjaardag van McDonald's. Zoals Aleid bijvoorbeeld, onderweg nu om een burger te halen op de terugweg van vakantie. Welkom terug en eet smakelijk. Als jij er op dit moment heel anders bij zit dan Aleid, ook dan is het smullen geblazen. Allerlekkerste hit van dit moment.

0: Alpha-tent op Lowlands, de grootste tent van het festivalterrein, samen met alle andere leden van New Wave. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien van een Ziggo Dome show een tijdje geleden. Gaat helemaal los. En een geweldige documentaire ook bij Videoland of bij Amazon Prime. Belooft echt wat te worden vanavond. Eén plek hoger, daar staat Somber. Hij staat morgenavond in diezelfde Lowlands tent, ook de Alpha. My Body Isn't Ready, hoor je zo. Maar eerst is het precies 15 over 4. Top 40 Rebus, kakelvers staat voor je klaar. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters die vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Tip van mij, het woord heeft niks te maken met Lowlands. Maar met een ander spektakel dat dit weekend aan de gang is. Oké, ik geef al veel te veel hints. Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: Dat is de vijfde letter van de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Ex-alarmschijf van Sienna Spyro. De eerste letter van de top 40 hit die Ed Sheeran heeft geschreven. Voor Cat's Eye.
2: You move like an animal. De derde letter.
0: De laatste letter van de Nederlandse superster die vandaag haar nieuwe album heeft uitgebracht. De eerste letter van de zangeres die nu met de oudste hit van dit moment in de Nederlandse top 40 staat. De eerste letter van de rap.

0: dat is ook de zesde letter van deze hit van Alex Warren. Het is de snelste stijger van deze week in de top 40.
1: De top 40 Rebus.
0: Oh, nou, komt dat er opeens vandaan? Zou dat dan te maken hebben met de Rebus van deze week? Heb jij enig idee wat het antwoord is? Stuur dan nu door voor je bericht in de Q Music. 14 Summer, My Body Isn't Ready bij Q Music.

0: week nog één plek door naar zijn nieuwe piekpositie, nummer 13. Deze week levert hij dat plekje alweer in. My Body Isn't Ready gaat terug naar 14 in de top 40 bij Q Music. Daarvoor de top 40 rebus van deze week. Aan jou om de juiste letters bij elkaar te sprokkelen. In dit geval T-A-R-Z-A-N, oftewel Tarzan. Ja, dat is niet alleen de naam van die gozer die aan een liaan slingert. Het is ook de naam van de wereldberoemde bocht op het circuit van Zandvoort. En daar wordt dit weekend voor het laatst overheen gescheurd in de Formule 1 bij de Dutch Grand Prix. Historisch moment, de allerlaatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Daar moet Anton Griep, mijn lieve vriend en Formule 1-fan uit Zandvoort, toch bij zijn, hè? Nou, aan het begin van de week had hij helemaal geen tickets. Gisteren kwam de update.
1: Ja, ik heb kaarten.
0: Dit meen je niet.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Voor de zaterdag. En dan ga ik zondagavond dus pilsen met Prins Bernhard.
0: Oh, jij gaat pilsen met Prins Bernhard, ja. Ja, ja, ja.
1: Bernie's Beach Club, ik verwacht iedereen. En commentator, Olaf Mol.
0: Olaf Mol, ja.
1: Ook natuurlijk. Ik ga gewoon een tête-à-tête met Prins Bernhard. Ik beloof jullie dat ik met goede content terugkom.
0: Ah, ik hoop echt dat het gaat lukken. Ik kan niet wachten tot maandagmiddag. 4 uur nieuwe middagshow, aanstaande maandag. Dan met Joost Swinkels en Anton Giel. Ik vind de grootste iets van deze

0: kwam een video tegen van Bibi Rexha. Zij is nu even aan het genieten van haar vakanties, maakt een rondreis door Europa. En haar is iets opgevallen.
1: I'm in Europe right now and there's dance music everywhere. It's so celebrated. Like even the festivals, it's on the radio. And then in the United States, it's nowhere, like there's very few songs on the top 40. Like, is it that we just don't like want dance music right now? When is it coming back?
0: Het is schijnig, hè? Thuis in Amerika hoort ze dus amper dancemuziek op de radio. Ook in de hitlijsten, de top 40, daar vindt ze het weinig terug. Hier in Europa gaat dance door het dak. En Bibi overdrijft niet. De Nederlandse top 40 van deze week staat ook weer vol met de ene en de andere dansrammer. We hebben nog maar 12 hits te gaan. En alleen daar al hoor je nog Edge of Desire, Jonas Blue, Talk to You, Another, Magnetic van de Bauza, Jamaica van Jugal. En niet te vergeten, Bibi Rexha zelf, zometeen New Religion. Komt eraan.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Nee!

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar 9,99 €. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Voel me zo free.
16: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Goedemiddag, het is 16:30. Dit is de ontknoping van de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister, 53 files en 3 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg, 7 kilometer, 25 minuten. De A9 Diemen richting Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen-Oost, 5 kilometer, ook 25 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Rinkem en Schaarsbergen, 10 kilometer. Vertraging daar is 33 minuten. Weekend weer, de buien trekken langzaam het land uit. Maar voor Limburg geldt nog code geel. Vanavond wel weer kans op buien, vooral richting zee. Komt dat naar 16 graden. Morgen iets droger bij maximaal een graad of 19. Nathalie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemiddag, de bosbrand bij Venray, die ruim 2 weken geleden begon, is nu pas helemaal uit. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Financiënminister Heijnen houdt hoop. Hij zegt dat hij nog genoeg tijd heeft om steun te vinden voor zijn begroting.
3: Dit gaat stap voor stap. En ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen. En dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts. En proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dan zou het moeten lukken, zou je zeggen.
2: Was bij de NOS. Heijnen wil graag steun van links en rechts. Maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax terugbetalen. Fans hebben gisteravond het eerste kwartier van de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion gemist. Er was namelijk een storing bij streamingdienst Kijk.
1: Dat was echt bizar. Het regende echt klachten op social media.
2: Ja.
1: Dit was echt een clusterfuck met kapitalen geschreven.
2: Ja, en waarom was iedereen nou zo boos? Nou ja, die moest al €5 betalen om die wedstrijd überhaupt te kunnen zien. Ja, dan kan je ook nog eens een keertje het eerste deel amper meekrijgen. Kijkers krijgen wel het hele bedrag terug.
1: Netjes.
2: En Zandvoort is er weer klaar voor. Op dit moment begint de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Nou, aan de sfeer ligt het in ieder geval niet. Tienduizenden fans zijn in Zandvoort om de laatste Dutch Grand Prix mee te maken. Sommigen slapen op de speciale camping naast het circuit. En net als bij een diesel moest deze fan ook even opstarten vanochtend.
4: Hey, ik ben vannacht ziek geworden in mijn slaap door de alcohol. Maar goed, een kleinigheidje blijf je houden. Ik heb vanochtend werd gebakken met mijn vies bed. Daar heb ik allemaal netjes weer schoon. Dus. Even een koffietje en dan gaan we dadelijk naar het circuit toe en dan gaan we weer biertje drinken.
1: Dat is echt fantastisch. Want ook Lowlands is gaande nu, hè? Dat is een van de grootste festivals van Nederland. Ja, dit had gewoon een Lowlands quote kunnen zijn.
4: Hey, ik ben vannacht ziek geworden in mijn slaap door de alcohol. Maar goed, een kleinigheidje blijf je houden. Ik heb vanochtend werd gebakken met mijn vies bed. Daar heb ik allemaal netjes weer schoon.
1: Dus. Ja, gaat het over Lowlands of gaat het over de Dutch Grand Prix? Wat geweldig, zeg. Dan ga je er wel voor. Het is de laatste keer. Hè? Even 1 keer vol gas nog.
2: Zo is het. Je hoort het bij NH. Max heeft wat goed te maken. Hij kwam vanmiddag niet verder dan een 11e tijd in de vrije training. Even het spoorboekje. Morgen om 12 uur is de sprintrace. Zondag om 3 uur is de laatste Dutch Grand Prix.
5: De top 40.
1: Yes, in the Wild. Cheerio. Zometeen naar Ella Langley. Dit is Choose in Texas.
0: 12.

Weken begon de top 10 elke keer met de hit van Justin de Wild. Maar hij valt deze week uit dat bovenste kwart. Cheerio zakt af naar nummer 11. Bebe Rexha en Faithless nemen het stokje van hem over als nieuwe nummer 10 met New Religion. Maar hebben we dan ook misschien een nieuwe nummer 1? Aaron de Molder dacht van wel. Shoes en teksten van Ella Langley wordt sowieso de nummer 1 deze week, schrijft hij in de Q Music app. Niet het geval dus, die hoorde je net op nummer 12. Wil je jouw voorspelling voor de nummer 1 van deze week dan doorgeven? Geef je nog 5 minuten. Qmusic.nl/top40, daar moet je wezen. Ondertussen verder met Cat's Eye. Bestaan oorspronkelijk uit 6 meiden, maar dat worden er steeds minder. Een paar maanden geleden maakte Manon bekend dat ze even een pauze neemt en dus uit de band stapt. Een paar weken geleden deed ook Sophia een stap terug voor haar mentale gezondheid. En nu gaat het gerucht dat we binnenkort ook zonder Megan moeten doen. Cat's Eye doet op dit moment veel interviews, maar de laatste dagen is Megan nergens meer te bekennen. Gewoon een griepje is het woord nu. Fans houden hun hart vast. Gelukkig is Cat's Eye nog wel op volle sterkte in de top 40. Deze week weer 3 plekken gestegen. Animal deze week op nummer 9.

zo naar buiten kijk, de parkeerplaats van Q-Musical. In Amsterdam is het zomerweer op dit moment ver te zoeken. Gelukkig is er alsnog de zomersound van Jonas Blue en Malief. Ice of Desire blijft een nieuwe stel op nummer 8 in de ene rechte bij Q-Music. Eén plek hoger, nog zo'n zomerhit. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, niet zo gek dat dit echt een rammer is. Rutger schreef deze track met Rob van Zuilen en Jesper Hoekstra. Die namen zeggen je waarschijnlijk niks, maar hun hits, die ken je wel. Ze schreven onder andere Echte Liefde is te koop voor Samuel Welten. En Ik ga

een team heb je dan? Opnieuw dus een dikke zomerhit te pakken dankzij deze track met Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, ooit nog een kandidaat voor de nummer 1 positie. Deze week blijft hij staan op nummer 7 in de enige echte top 40 bij Q Music.

Opnieuw lucky number 7 voor Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. En zo werd het 5 minuten voor 5. En gaan we al echt naar de definitieve ontknoping. De apotheose van de Nederlandse top 40. De laatste 6

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounda looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2%.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend.
6: Wat is hij mooi geworden.
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
18: e-boekhouden.nl.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: 5 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
22: Goedemiddag. De bosbrand bij Venray, die ruim 2 weken geleden begon, is nu pas helemaal uit. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Het is nog niet veilig in het natuurgebied. Het blijft daarom voorlopig dicht voor bezoekers. De inbraakgolf bij brandweerkazernes is nog niet voorbij, want vannacht was het weer raak in Drenthe en Utrecht. Wat er is meegenomen is niet bekend. De laatste tijd wordt weer vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. En dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In Zweden heeft de politie een man bij een school neergeschoten. Hij was eerder het pand binnengelopen en zou mensen hebben aangevallen met een zwaard. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, melden Zweedse media. Vanwege het incident zijn andere scholen in de omgeving gesloten. En dan sport. Een mega schorsing voor de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Hij ging na de verloren WK-finale tegen Spanje compleet uit zijn dak. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hij hem bij zijn keel. En dat heeft nu grote gevolgen, want Paredes is voor 10 wedstrijden geschorst door de FIFA. Ook moet hij $90.000 aan boete betalen. 2 teamgenoten zijn ook geschorst, maar Paredes kreeg de zwaarste straf. Dan nog het weekendweer van Weerplaza. Voor Limburg geldt vanwege onweersbuien nog code geel. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht aan zee. Maar vanaf morgen wordt het droger en max 20 graden.
18: Q-verkeer, Flitsmeister met 37 files op dit moment. 1 vertraging langer dan 25 minuten. Op de A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. 11 kilometer, 32 minuten.
23: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
18: En terug naar de hits.
24: Domien Verschuren.
18: Dat is even wennen. De top 6 trappen we nu al af om 5:02. Onderweg naar de nummer 1 van Nederland met Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear op nummer 6.
25: De top 40.

het begin van je weekend. Midden in de grande finale van de top 40 van deze week. Een nieuwe top 3, dat is een feit, want Talk To You van Another is gezakt. De afgelopen weken stonden zij op nummer 2. Zij waren de grootste kanshebbers om Die Die te onttronen. Lukt het een andere hit deze week dan wel? De komende minuten kom je erachter. We gaan beginnen aan het erepodium van de enige echte voor 21 augustus. De Bauza blijft staan, Magnetic, opnieuw op nummer 3.

van brons. Want deze week hebben zij opnieuw de nummer 3 positie in handen in Nederland. Met Magnetic. Maar dan blijkt er opnieuw een nummer... Nee, dat ga ik anders zeggen. Dit moet ik heel even anders zeggen, anders ga ik het helemaal niet redden. Wil ik zeggen dat we vrij snel weten dat de nummer 1 van Nederland... de nummer 1 van Nederland blijft.

0: de hele carrière. Zijn grootste hit, maar dus niet de grootste hit in de top 40 van deze week. Er is nog steeds één hit ietsje heter. Die hoor je na de top 10 in één minuut.
1: Nummer 10.

Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Zwoele Zomernachten met z'n tweeën. Zes. Yeeha, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Just another day in the Kingdom of Fear. Vijf. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: feest dit. Barbara Swiers, het autotaalglas sterrenpakket is voor jou. Jij voorspelde dat Die Die ook deze week de nummer 1 van Nederland zou zijn. Al voor de 9e week op rij. En dat niet alleen, want pakken we de totaalscore van deze track er nu bij, dan is het vanaf deze week ook officieel de grootste EK en WK voetbalhit aller tijden. En dat is nog steeds niet alles. Althans, deze week is Burna Boy ook officieel de succesvolste top 40 artiest uit Afrika. Hij is de koning van het hele continent. Mijlpaal na mijlpaal, allemaal dankzij Die Die. Gaan er nog meer records sneuvelen of hebben we het hoogtepunt nu toch wel echt bereikt? Laat je volgende week graag bij in een nieuwe Nederlandse top 40. Dat was hem, top 40 van vrijdag 21 augustus 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer, dan met Stefan Bouwman. Een bericht binnen van Marcel, die vraagt zich af, heb ik iets gemist? Ik heb nu al 3 keer gekeken hoe laat het is. Het is nog geen 6 uur. Nieuwe tijden? Vraagteken. Jazeker. Top 40 vanaf deze week, iedere vrijdag van 2 uur tot half 6. Betekent dus dat de echte start van je weekend, het foute uur, ook een half uurtje eerder losgaat. Zometeen veel plezier met dat foute uur vanaf half 6 met Tom en Judith.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabo.

0: waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
23: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat één file op de A50, Os richting Apeldoorn bij Hoenderlo. 11 kilometer, vertraging is een half uur. Het weekend weer van weer blazen. Voor Limburg geldt vanwege onweersbuien nog code geel. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht aan zee. Maar vanaf morgen wordt het droger en maximaal 20 graden. Exact 5:30, de headlines van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
24: Goedemiddag. Wisselende reacties in Groningen. De aardbeving in het dorp Zandeweer vanochtend is door veel mensen anders beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag een aantal dorpsbewoners. Sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. Anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. De natuurbrand bij Venray, die ruim 2 weken geleden begon, is nu pas helemaal uit. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Het is nog niet veilig in het gebied en daarom blijft het voorlopig dicht voor bezoekers. En dan Formule 1. Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris. Nog geen spektakel dus voor de Nederlandse fans. Morgenmiddag is de sprintrace. Zondag is de laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort.
23: Daar gaan we.

0: Ja, ja, het weekend van Q-Music is begonnen.
1: We zijn er weer gezellig.
0: Natuurlijk, met the one and the only.
2: Het Foute Uur.
3: Q-Music, het

0: Interactive bij Q Music Forever Young. Het is 8 minuutjes over 5:30. We hebben Domien en de top 40 uitgezwaaid. Het weekend van Q Music is nu echt begonnen met het foute uur. Tom en Judith hier.
1: Ja, gezellig.
0: Ik ben helemaal van de leg.
1: Ja, ik ook. Ik ben ook even helemaal,
0: Van de leg. Ik zag ook Wilco al binnenkomen via de Q Music app.
2: Zo, wat zijn jullie vroeg, joh. Maar gezellig. Lekker foute uurtje.
0: Hey, Wilco, gezellig dat je erbij bent.
1: Ja, 30 minuten in het begin, hè?
0: Vanaf nu iedere vrijdag het foute uur om 6:30.
1: Ja, wel tot 7:30 dan ook. Gewoon echt
0: kunnen we niet de foute 1.5 uur doen?
1: Ja, moeten we even de baas aan de baas vragen?
0: Dat gaan we wel een keertje doen, hoor. Als ik er zin in heb, dan pakken we hem gewoon door tot 7:00.
1: Nou, lekker.
0: Hey, hoe is het leven verder?
1: Ja, ik zit er heel fris en fruitig zit ik erbij. Alleen, ja. Ik kreeg alweer een Tom van der Weert in de groepschat.
0: Ga je mij nou direct weer voor de bus gooien?
1: Ja, absoluut. Met 2 flesjes water en helemaal kater en brak.
0: Nee,
1: dat
0: ik heb helemaal geen kater.
1: Maar wel brak.
0: Daar zit een randje op.
1: Hoeveel paracetamol heb je vandaag al naar achter gegooid?
0: 2.
1: Of 4, of 6.
0: Nee, 2.
1: Oké.
0: Okay. Hey, ja, god, ik was gisteravond bij de brandweer. En dat is dan toch dat is dan gezellig. Met je maat, mijn vader was er ook. En nou, joh, dan weet je hoe dat gaat. Wordt het laat en dan, ja.
1: Maar je weet wat te zeggen, hè? S'avonds event, s'ochtends event.
0: S'avonds event, s'ochtends lekker uitslapen. Oh nee, Isa was vanochtend weer vroeg wakker. Maakt niet uit, we gaan er ook een feestje van bouwen. Want het weekend van Q is begonnen met het foute uur. En nu

0: Joan Jett en de Blackhearts bij Q.
1: Het Foute Uur.
2: Er komen veel gezellige appjes binnen in de Q-app. Die staat gewoon open, dus kom er gezellig bij. Gerben zegt vrijdagavond hier lekker aan het inpakken voor een weekendje Duitsland.
0: Jordi die roept hallo, kom maar op met dat Foute Uur. Ik ben lekker aan het verven in ons nieuwe appartement.
2: Kijk, Joost zegt wat was dit een lange werkweek. Nu gelukkig even niks. Morgen verhuizen bij mijn zus en zondag helemaal vrij.
0: Dit is Sander.
3: Hey Tom en Judith,
0: hallo.
3: Wat gezellig. Luister je gewoon s'nachts naar Judith en dan hoor je er overdag weer. Nou, wat een feest niet. Veel plezier.
0: Nou, jij zat hier natuurlijk vannacht ook.
2: Ja, absoluut.
0: Tussen 1 en 3. Toen lag ik net in mijn bed.
2: Ja, vandaar dat je zo brak bent vandaag. Jongen, ongelooflijk ook. Miranda die zegt, hey Tom, jullie hebben net zelf pizza gebakken. Het was een experiment, maar 100% geslaagd.
0: Mirjam roept hier nog heerlijk. Het laatste uur in mijn vrachtwagen, het Foute Uur even meepakken.
2: Kijk, lekker. Nog meer berichtjes?
0: As we speak komen er weer tig nieuwe binnen.
2: Oh ja.
0: Moet ook weer wat Foute Hits gaan draaien natuurlijk.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Je kan natuurlijk in de Q-Music app, als je daar gezellig aan het appen bent, ook klikken op je favoriete Foute Hits. Er komt de hele tijd een battle voorbij en het liedje met de meeste stemmen, die draaien we dan. Laatste battle die ging tussen Mart Hoogkamer met Ik Ga Zwemmen of Vanavond van Chris Cross, Donnie en Tino Martin. En die laatste, die heeft gewonnen. Tino.

Music, DJ Boozy Woozy en Party Affair. Even een kleine pauze van het foutuur. Maar na het nieuws van 6 uur gaan we natuurlijk door. Vraag is alleen, hoe wil je bijvoorbeeld deze van Solid Harmony? Kun je nu opstemmen in de Q-Music app? Of ga je voor de Spice Girls? Zeg het maar, de winnaar die hoor je direct na het nieuws van 6 uur.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem, yeah, of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: 6:00, een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van het ANP. Met Martijn Richters.
9: Goedenavond. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. En Max Verstappen heeft in eigen huis niet kunnen zorgen voor veel spektakel tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed in de duinen van Zandvoort de 6e tijd. Eerder op de dag klaagde hij al over zijn auto en ook nu kwam het er niet uit. George Russell start morgen van pole position voor Lando Norris. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Flitsmeister dan, file op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Apeldoorn bij Schaarsbergen, 8 kilometer, 20 minuten.
10: Dan flitsers gemeld op onder andere de A7 Groningen richting de grens van Duitsland. Daar staan ze bij 210,8. En de A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,6.
11: Tom en Judith.
8: Gaan we lekker door met het foute uur. Welkom bij horen. Always look on the bright side of the YMCA. Stem maar in de Q Music app.
12: Q Music is proud.

0: Music, YMCA. Een echte klassieker in het foute uur. Mocht je er net bij komen, zo 6:08. Ja, we zijn al even bezig.
1: Ja, oh, eigenlijk 38 minuten precies.
0: Ja, je hebt al een half uur gemist dan.
1: Ja, ja.
0: Is niet erg, want we gaan nog door tot 6:30. Het foute uur hoor je tegenwoordig op vrijdag van 6:30 tot 6:30. Dus zet het lekker in de agenda en doe lekker mee in de Q-Music app. Dat deed ook Esther. En dat vond ik zo'n leuk verhaal. Ik dacht, ik bel direct even terug. Esther, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Want wat ga jij doen morgen?
2: Mijn vrouw die viert haar verjaardag met een kinderfeestje voor millennials, voor volwassenen.
1: Oh, wat grappig. Wat leuk, wat gaan jullie allemaal doen dan?
2: Wij gaan cakejes versieren, spelletjes doen, kleurplaten inkleuren, nutselen. Maar de kleurplaten hebben wel een volwassen tintje. Dus bijvoorbeeld de Airfryer Help of Burnout Barbie.
0: Hoe zijn jullie hierop gekomen? Of hoe is je vrouw hierop gekomen?
2: Ja, dat was een paar maanden terug tijdens eigenlijk mijn verjaardag. Raakte ze aan de praat en ik weet niet precies hoe ze erop kwam. Maar toen is het idee ontstaan. En is ze daar helemaal mee aan de haal gegaan.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb vandaag ook nog lekker wat kleurplaten ingekleurd. Het is toch leuk. Het is toch een soort van satisfying.
1: Ja.
0: Het is toch lekker.
2: Je bent even... Het was eigenlijk een beetje van, ja, waarom doen we ook volwassenen eigenlijk altijd alleen maar die saaie kringverjaardagen.
1: Ja.
2: En niet gewoon een tafel vol met tat en cakejes versieren.
1: Ja,
2: want dat is als volwassenen toch ook gewoon leuk. Ja, zo
1: ik vind het echt een heel leuk idee.
2: Ja.
1: Hoeveel mensen komen er?
2: Gespreid over de dag, een stuk of 15, 20.
1: Oh ja.
0: En iedereen krijgt verplicht een kleurplaatje en die moet aan het einde van de middag moet die helemaal...
2: Nee, was dat bij jou kinderfeestjes vroeger zo, dat het allemaal verplicht was?
0: Nee. Maar goed, het is wel leuk als iedereen even een kleurplaat in gaat kleuren natuurlijk.
1: Ja. En ook als, als je dan wegging naar huis, kreeg je toch een zakje mee met snoepjes en dingen.
0: Oh ja.
2: De goodiebags liggen ook al klaar.
0: Echt waar? Ja. Wat fantastisch. Ja. Kun je er iets over zeggen wat erin zit of verklappen we dan te veel?
2: Oeh, dat durf ik niet zeggen. Volgens mij bellenblaas, stickers voor op je laptop, ik weet niet precies.
0: Hey, en niet geheel onbelangrijk, wat wordt er gedronken op zo'n kinderfeestje?
2: Nou, het is eerst een middag voor grote en kleine kinderen. Dus dan hebben we gewoon pakjes drinken.
0: Ja.
2: Dus de dubbelfrispakjes, de appelsappakjes, dat soort zaken. En dan op een gegeven moment dan gaan we over naar het voor alleen de grote kinderen. En dan hebben we de grote mensen van
0: Ja, precies. Ja, de kinderchampagne, zeg maar.
1: Precies.
2: Nou, het is voor grote kinderen. Ja, dus het is alleen voor de volwassenen. Ja, dus dan komt er ook
0: lekker met een percentage. Nou, ja, het klinkt super gezellig, Esther. Heel veel plezier morgen. En we zien de foto's van het kinderfeestje wel verdwijnen.
1: Ja,
0: geniet
1: ervan.
2: Ja, helemaal goed.
1: Gefeliciteerd, hè?
2: Dank je.
0: Groetje.
2: Jullie werken ze nog.
0: Ja, eigenlijk is dit ook gewoon een soort kinderfeestje, het foute uur.
1: Absoluut,
0: ja.
1: Zeker weten.
0: Je mag stemmen in de Q-Music app op Wakkelcontact of Rasputin. Daar gaat nu de battle van starten in de Q-Music app. En de winnaar daarvan hoor je naar Gers Pardoel.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Leben aus die 60er Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen nicht da aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Oi Mara, Wackelkontakt in das Foutuur bei Q-Music. Altijd als er een kans is dat je Duits moet praten, Duits kan praten, dan moet je die grijpen.
2: Ja, ik word daar dus, bij mij is dus ook een tik dat als ik zeg maar iemand met een Duits accent, dan wordt het toch een beetje...
1: Een Duits accent?
2: Ja, ik word daar kriegel van.
1: Dat vind ik gewoon gezellig. En ook, het is het foutuur, dus dan mag en dan kan alles, hè?
2: Ja, dat is waar. Het is ook niet alleen trouwens met een Duits accent. Ook heel erg, zo'n Brits accent. Ook helemaal...
1: British.
2: Oh nee, dat kan ik
1: zo niet. Alright, Miss Judith.
2: Ja, vooral als mensen zeg maar, kijk, normaal iemand een Brit die het zo kan prima. Maar iemand die dat gaat doen alsof, dan word ik helemaal niet goed.
1: Wie geht es dir?
2: Nee, we gaan door.
1: Oké, ja, we gaan even kijken in de Q-Music app of daar nog wat gezellig
2: aanwezig
1: zijn. Ja,
2: nou, daar zit wel gezellig.
1: Zijn.
2: Jan die zegt, de einde vakantie maandag richting Zwarte Woud.
1: Waar is dat Zwarte Woud?
2: Ga ik eens even zoeken.
1: Zwarte Woud. Ja!
2: Oh,
1: dat is in Duitsland!
2: We gaan
1: het had
2: door.
1: Zo moeten zijn. Ja, je leest hem zelf voor.
2: Ja, klopt. Je hebt hem gelijk.
1: Femke is erbij. Ik ben lekker met opa op de camping. Lekker Q aan het luisteren.
2: En Wilco zegt, Tom en Judith, de eerste weekweek zit er weer op. Nu even wennen met het ritme van een 4 weken oude baby. Maar die kan vast wennen aan de goede muziek van Q.
1: Hé, wat leuk zeg.
2: Heel leuk.
1: 4 weekjes, ja. En Wesley roept hier nog, wat een leuke editie van het Foutuur. Dank Tom en Judith, een fijn begin van het weekend zo.
2: Maar we zijn nog niet klaar.
1: Nee, ja, we kunnen nog een paar foute hits doen. De battle die nu start in de Q-Music app gaat tussen Soul Sister met The Way to Your Heart of The Bangles Walk Like an Egyptian. Laat maar weten welke je wil horen.
3: Let's go, girls.

0: Bangles Make Your Music, Walk Like an Egyptian. Dit gaat heel raar klinken. Tot zover het foutuur.
1: Ja, even wennen nog, hè?
0: Ja. Het is vanaf nu nieuw op vrijdag. Het foutuur van 6:30 tot 6:30. Dus het einde van het foutuur voor nu. Morgenavond natuurlijk een nieuwe editie met onze vrienden Tom en Joe. Zeg ik dat goed? Nee, want die zijn op vakantie natuurlijk.
1: Zal ik eens even spieken?
0: Die zitten morgen. Kijk eens even in het spoorboekje.
1: Ik spiek eventjes met Joe van de Velde.
0: Ja, dat wordt ook feest.
1: Ja, dat is ook feest. Dat
0: is morgenavond. En wij hebben zometeen Alex Warren.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: eboekhouden.nl. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters...
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
16: Boeie!
17: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
16: Zoé!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Yes! Hamster!
18: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
23: 6:30, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister viel op de A58 Breda naar Tilburg bij het Tilburg Centrum West. Daar staat 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens 3 kilometer 25 minuten.
24: De flitsers dan gemeld op de A6 Emmeloord richting Joure. Daar staan ze bij 290.0. De A7 Groningen richting de grens van Duitsland. Bij 210.8. En de A28...
23: Ja, je gooit hem er zelf in.
24: Oh nee, waarom heb ik dat gedaan? En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.6.
23: Hey, het voelt toch een beetje gek hoor, dat foute uur.
24: Ja, mop. Nou, we hebben zo meteen ook nog hartstikke leuke nummers staan.
23: Ja, dat klopt allemaal wel.
24: Alex Warren,
23: Fever Dream.
24: Roxy Dekker.
23: Ja, zo met foute uur is nu op vrijdag tot 6:30.
24: Ja.
23: Ja, maar wie zegt niet dat 6:30 6:55 kan zijn? Dat is gewoon nog even één...
24: Ga je er nog eentje gooien?
23: Even voor het gevoel.
24: Dan ben je
23: ook
24: niet.
23: Een beetje eraan wennen, toch, met z'n allen. Huh?
24: Ja, Mop, jij bent de baas. Ja, even, jij zit achter de kloppen.
23: Even per ongeluk heb ik nog één foute hit laten staan, weet je wel.
24: Oké.
23: Okay. Wat hadden we nog aan battles?
24: We hadden DJ Jean de Lodge.
23: Of Summer is Magic, is dat leuk?
24: Ja,
23: Ja, kom op,
24: ben zeg. Helemaal overdonderd dat je dit gaat doen. Ga je dit echt doen?
23: Ja, natuurlijk gaan we dit doen. Zo. Even vergeten. Ik was even vergeten om één foute hit weg te halen, hoor. Zo.

0: Avicii en Sandro Cavazza bij Q-Music Without You. Het gaat hier vandaag op Q veel over één en dezelfde vrouw. Heb je het een beetje meegekregen?
1: Absoluut natuurlijk, ja.
0: Oh, wat ben ik ook fan van haar.
1: Ja, zij is geweldig.
0: Roxy Dekker.
1: Ja.
0: Een fenomeen.
1: Ja, absoluut. Ik vind haar nummers ook altijd geweldig om mee te zingen.
0: Ik draai ze ook nog wel eens met enige regelmaat in het foutuur in het land, hoor.
1: Ja.
0: Ja, er is een heel leuk interview met Stefan Bouwman en Roxy Dekker online gekomen. Dat kun je checken op qmusic.nl of in de Q-app. 34 minuten, schoon aan de haak.
1: Ja, dat is echt leuk. Ja.
0: Zeker de moeite waard om even te checken. En uiteraard vroeg Stefan ook van, joh, hoe is dat gegaan met Bare Minimum, het nieuwe liedje?
2: Ja, ik wilde gewoon even een beetje disco. Een beetje die, ja, wat is het, een beetje 70s-achtige sfeer. En Jules die tikte meteen de beat. En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon helemaal. En toen had ik volgens mij tegen Rennie gezegd van, ja, het lijkt me echt leuk om iets te doen met Bare Minimum. Ik vind dat gewoon een leuke titel. En toen ging zij meteen daarop aan. En toen hebben we gewoon in één dag Bare Minimum gemaakt. En dat was gewoon top.
0: Stefan die had dus voor dit interview ook een taart gekocht. En hij had tijdens het interview Roxy verteld van, hey joh, ik heb die taart thuis en daarna gelaten liggen. Kom ik later nog een keer brengen. Dat heeft hij gedaan met het goede nieuws dat Bare Minimum ook de nieuwe alarmschijf is.
3: De Q-Music alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
2: Nee!
4: Q-Music alarmschijf.

0: alarmschijf had ze nog nooit eerder te pakken. Nu dus wel Roxy Dekker Bare Minimum. Vind je ervan?
1: Ik vind hem heel leuk.
0: Is vrolijk, hè?
1: Ja,
0: lekker
1: echt
0: catchy,
1: lekker.
0: Lekker Roxy Dekker.
1: Je zingt hem ook gelijk mee.
0: Ja, helemaal top. En we gaan hem een week lang extra vaak draaien hier op Q Music. En hey, dat interview even checken. Q Music.

0: Pitbull, Christina Aguilera en Feel This Moment bij Q-Music. Zometeen het nieuws van 7 uur en daarna muziek van onder andere Ruben Hille.
1: Hey Marieke.
2: Wij zijn nog 2 weken samen te horen op de radio, maar we hebben ook een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
1: Aflevering 1 kun je nu luisteren en daarin hoor je hoe ik heel zenuwachtig was om jou te vragen of je met mij de ochtendshow wilde doen. En jij heel zenuwachtig was voor totaal iets anders.
2: Ik weet nog dat ik toen dacht, gaan wij zoenen. Je kan de podcast luisteren op qmusic.nl of in je favoriete podcast app en zoek dan even op Mattie en Marieke.
1: Nou, en voor de duidelijkheid, is er gezoend?
2: Ja, dat hoor je dus in die podcast.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boele en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettemerpleinfeest.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Heel bewust 18 plus.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor. Gewoon een slimme keuze.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
6: Aldi. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
8: ANWB en gaan.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
11: 7 uur, hele goede avond. Het Q-Music nieuws van het ANP. Martijn Richters.
12: Goedenavond. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Flitsmeister dan, file gemeld, eigenlijk alleen bij de grens. A12 richting Oberhausen, bij de grens met Duitsland. 2 kilometer en 1 kwartier vertraging. En op de A76, Geleen naar Keulen, ook bij de grens, 3 kilometer, 20 minuten.
13: Flits is dan gemeld op de A7, Groningen richting de grens van Duitsland, bij 210.8. En de A15, Del richting Gorkum, bij 103.6. En oppas bij de A28, Zwolle richting Amersfoort, bij 59.6.
11: Ik zeg niks over Duitsland.
13: Nee, goed zo.
14: Music. Tom en Judith.
11: Heerlijke vrijdagavond. Het weekend van Q-Music is begonnen. Ruben Hille, 20 seconds, hoor je zo meteen. Eerst Afrojack, 10 feet tall. Q-Music.

0: be with you.
1: Ruben Hille bij Q Music 20 Seconds. 9 minuutjes over 7. Het is vrijdagavond. Het is hoeveel? 21 augustus, hè?
2: 21 augustus.
1: Voor veel mensen feest die natuurlijk op Lowlands zitten. Ik zit net heel eventjes door Instagram heen te bladeren. God, het is weer feest, hoor.
2: Zo.
1: Als je geen zin hebt in Lowlands beelden, dan moet je je Instagram niet openen.
2: Nee, dat ga ik ook niet doen.
1: Iedereen is op Lowlands.
2: Dat is niet te doen.
1: En wat hebben ze het leuk met elkaar. Maar wij hebben het hier leuk.
2: Nou, heb jij hem niet een beetje FOMO dan?
1: Nee.
2: Oké. Okay.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: Dat heb ik dus al een beetje doordat ik ook echt jeuk krijg. Van dat iedereen dat dan nu online zet. Ja, van hey, ik ben ook op Lowlands. Dan heb ik al zoiets van, oh, ik kan het wel missen.
2: Ja, ik kan
1: zit er gewoon lekker op de radio dit weekend.
2: Ja, ze gaan lekker in een tentje in de regen.
1: Ja, oh god, ja, als het gaat regenen. Nou, nee, ik gun ze wel lekker weer. Zo ben ik
2: ook. Ik ook, zeker. Ja. Niet ervan.
1: Hé, hey, los van dat het daar feest is, was het vandaag bij ons thuis ook feest.
2: Oh?
1: Ja, ik heb nog geen felicitatie van je gehad.
2: Jij bent niet jarig, toch?
1: Olly is vandaag jarig.
2: Oh, ja. Nee.
1: Ja, Olly is jarig.
2: Olly!
1: Olly is vandaag drie geworden.
2: Ach.
1: Dus mochten drie hondenkaarsjes uitblazen.
2: Nou, wat lief. Heb je ook wat gegeven aan hem?
1: Wij hadden een klein cadeautje hadden we liggen. Twee nieuwe balletjes. Meneer is gek van balletjes. En dit was vanochtend direct weer een verhaal. Hij ging die samen met Isa uit de verpakking halen. Dus nou, even met de balletjes. En meneer had ook net gegeten.
2: Ja.
1: En meneer werd nogal wild van de nieuwe balletjes. Nou, dan gaat hij helemaal zo gek door die woonkamer. En Isa die balletjes gooien. En hij helemaal blij, nieuwe balletjes. Maar hij was zo wild geworden dat hij begon te kokhalsen. En daar moest hij overgeven.
2: Nee.
1: Op zijn verjaardag.
2: Dat meen je niet.
1: Hij werd zo enthousiast van de nieuwe balletjes. En hij had echt letterlijk net, ik denk 3 minuten daarvoor. Eigenlijk was het ook dom van ons dat we hem lieten spelen natuurlijk. Hij had letterlijk 3 minuten daarvoor had hij lekker zo'n ontbijtje gehad. Dus kwam er allemaal weer uit.
2: Maar is dat echt van enthousiasme? Of is dat meer van doordat hij zo actief bezig is?
1: Weet je? Ja, dat hij gewoon, hij had zitten schrokken, dat ontbijt van hem.
2: Ja, precies.
1: En daarna ging hij gewoon helemaal gek en spelen. En
2: helemaal los.
1: Te gek dus.
2: Ja, ach gosh.
1: Dus het kwam er weer uit.
2: Ach, heb jij dat weer opgeruimd?
1: Dat hebben we opgeruimd, ja.
2: Ja, heel goed.
1: Ik had net gisteren gedweld, dus het was helemaal top. Een goed begin van de verjaardag van meneer Olly.
2: Nou, dat heb je ook natuurlijk. Als je een rondje rent, moet je daarna ga je ook over je nek.
1: Nou.
2: Toch?
1: Ja, daarom doe ik niet aan hardlopen.
2: Nee, precies.
1: Nee, af en toe. Maar dat is ook zo. Je moet niet... je moet niet gaan eten en dan volle bak gaan hardlopen.
2: Nee. Goed.
1: Arme Olly. Maar goed, vanavond krijgt hij nog weer een extra bordje. En dan is het weer een mooie verjaardag voor hem geweest.

0: Sarah Larsson bij Q. Midnight Sun. Nou, vertelde ik net dat het bij ons thuis feest is, omdat Olly vandaag 3 jaar is geworden, onze zenuwachtige labradoodle.
1: Ja.
0: En het is ook feest bij Manon, die stuurde net een berichtje via de Q-app. Manon, goedenavond met Tom en Judith.
2: Goedenavond.
0: En ook jij, gefeliciteerd.
1: Ja.
2: Ja, dankjewel.
1: Gefeliciteerd.
2: En jij ook met je hond.
0: Dankjewel. Iedereen gefeliciteerd.
1: Ja. Ja. Maar vertel Manon, waarom gefeliciteerd voor jou?
2: Ik heb vandaag mijn heftruckcertificaat weer gehaald.
1: Oh.
2: Ik had hem ooit, 15 jaar geleden ongeveer. Zo'n ding is maar 5 jaar goed, maar ik was hem niet meer nodig. Alleen recent wel. Dus ik denk, ik probeer het nog een keer. Eigenlijk was het best makkelijk. Maar...
0: Want je hebt op je werk heb je een heftruck waar je veel mee...
2: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Wat voor werk doe je?
2: We hebben een eigen meubelbedrijf.
0: Oh ja, dus dan heb je wel vast het een en ander in stellingen staan waar je af en toe met een heftruck bij moet.
2: Ja, dat klopt.
1: Hey, maar hoe gaat zo'n heftruck examen dan eigenlijk?
2: Nou, eerst is het wel, het duurt een hele dag. En het begint op zich wel heel relaxed. En je kan gewoon oefenen en 100.000 vragen stellen als je ze hebt. En je krijgt tips en trucjes en nou ja, dat soort dingen. En als je denkt, nou, ik ben er klaar voor, dan mag je de theorie doen.
1: Oh.
2: Rete spannend.
0: Ja, theorie-examen, praktijk-examen, ja.
2: Dus het is echt heel eng hoor. Ik was echt, ik was er echt bang voor. Maar die had ik met gemak gehaald achteraf.
1: Kijk.
2: Ja, dus toen dacht ik, nou, vanaf nu gaat het alleen maar goed en niks aan de hand. En nou ja, dat klopt ook. Alleen tijdens die praktijkexamen, ja, dan moet je... Je hebt verschillende onderdelen met verschillende heftrucs. Dus alles werkt weer anders. En je bent gewoon echt zenuwachtig, want je... Nou, je voelt ze nog net niet in je nek hijgen, maar je weet dat elke beweging die je maakt, dat er iemand naar je kijkt. En nou, dat maakt het zenuwachtig. Dat maakt het spannend.
0: Maar ik vond het ook wel leuk, dat praktijk. Want je bent gewoon inderdaad met verschillende heftrucks ben je lekker parcoursje aan het rijden. Je moet
2: om pionnetjes heen
0: en even wat uit de stelling pakken. En weer

0: Wat is nou het moeilijkste onderdeel van de heftruck-examen? Als je één ding moet kiezen?
1: Nou, dat vond ik wel. Je had een opening van ongeveer een meter. En dan moest je met een stalen balk door die 2 meter was. En ik zei, oh, dan doe ik hem even omhoog. En toen zeiden ze nee, want in het echt zijn ze tot aan het plafond. Dus je moest echt,
2: in het echt
1: manoeuvreren. Ja, dat was echt wel, dat ik dacht, oké.
0: Okay. Ja.
2: Maar dat kon jij,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Je hebt hem gehaald.
2: Ah, joh.
1: Ja.
0: Dus jij kan 5 jaar lekker nog even de heftruck op.
1: Ja, zo is dat.
2: Hoe ga je het vieren vanavond?
1: Nou, op tijd naar bed. Ik moest er heel vroeg uit.
2: Want morgen op de heftruck natuurlijk.
1: Ik ben ook oud, hè.
2: Ook oud?
0: Ja, hoe doe je ook oud?
2: Hoezo?
1: Nou ja, Olly is toch ook oud nu?
2: Ja, Olly is 3 jaar.
1: Ja, in 100 jaren.
2: Nee, dat is waar.
0: Dat is waar, ja. Zo, nee, ik dacht dat je even ons bedoelde. Maar goed, maakt niet uit hoor. Oké, nou, laat
2: ik ben 31, het valt wel mee.
0: Ja.
1: 31 al?
2: Ja, oh.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou, hoe oud ben jij dan?
1: Gaat het, 35.
2: Wow.
1: En, dus ik spreek uit ervaring dat vanaf je 30ste gaat het hard achteruit.
2: Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik heb gisteravond eens zitten tanken met de vrienden. Ik heb toch het gevoel dat ik daar op deze leeftijd meer last van krijg.
1: Jij kan er niks aan doen, hè? Het is je leeftijd.
2: Precies. Nou goed, mijn honden dwalen heel erg af.
1: Ja.
2: Ik vind het ongelooflijk gezellig. Weet je, ik had nog een half uur met je willen lullen. Maar ja, we moeten ook weer eens een keer een muziekje draaien natuurlijk.
1: Ja, nou, dat is ook zo.
2: Leuk je te spreken. Fijne avond.
0: Doei.
1: Ja, fijne avond. Doei.

0: Martin Garrix. En You Too bij Q Music. Fireflies hoorde je net. En zometeen hebben we Harry Styles voor je.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker.
7: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: beetstrikt. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.

0: Business.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Tom en Judith.

0: Styles, bij Q Music. American Girls. Vrijdagavond, even half acht. Tom en Judith hier.
1: Ja, Tom, jij zit natuurlijk al best wel lang in een relatie.
0: Ja.
1: Hoe lang heb je al een relatie?
0: 14 jaar.
1: 14 jaar. Weet je nog een beetje de dateperiode? Hoe dat ging?
0: God, date, ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat weet ik zeker nog wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik zit natuurlijk nu een beetje in
0: the single life.
1: In the single life.
0: In het daten.
1: Een beetje daten. Mm. En ik had een date staan.
0: Ja.
1: Vorige week. Maar die moest ik afzeggen. Ik had er heel veel zin in. Maar die moest ik afzetten. Want ik had het toch een beetje aan mijn darmen. En ik dacht, ja, ik zie het alweer gebeuren dat hij bij mij op de bank zit.
0: Moest je puntje poepen?
1: Nee. Ja, gewoon.
0: Het wordt wel weer een hele platte radio.
1: Ja, je weet gewoon hoe dat werkt.
0: We gaan het nou niet... Maar oké, ja.
1: Nee, maar je weet gewoon hoe dat werkt. Maar toch, het is gewoon vervelend als je dan voelt dat de darmen niet helemaal lekker gaan.
0: Nee, ja. Dus je hebt afgezegd?
1: Ja, ik heb afgezegd. Want
0: ook met reden? Of heb je gewoon gezegd...
1: Nee, ik heb niet gezegd dat het aan mijn darmen lag.
0: Ja, kan.
1: Maar ja, ik vind het toch, merk ik ook, met dat als je weer in die datefase komt, dan is het ongemakkelijk. Ook überhaupt gewoon naar het toilet gaan, weet je wel. Dan hoor je elkaar.
0: Als je bij iemand thuis bent.
1: Ja, als je bij iemand thuis bent, dan zit je op het toilet en dan...
0: Ja, maar je gaat toch niet als je bij hem bent de grote boodschap doen?
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, dat denk ik niet aan. Nee, absoluut niet. Maar ook gewoon überhaupt als je gewoon moet gaan plassen. Dat vind ik ook al gewoon best wel ongemakkelijk.
0: Oh ja? Oh nee. Nee, ja.
1: Als je elkaar
0: de grote boodschap, dat begrijp ik wel. Maar wat maakt het nou uit als ik jou zo hoor plassen? Nee, maakt het... vind het toch niet gek?
1: Nee, maar ik vind het toch ongemakkelijk, merk ik.
0: Ja, maar ja, dat doet iedereen.
1: Ja, dat weet ik ook wel. Maar goed, in elk geval, ook als je wel last van je darmen hebt en op date zou gaan, wanneer is dat oké? Okay? Vanaf wanneer ben je comfortabel genoeg om te zeggen, oké, het is prima, weet je wel?
0: Ga even een puntje poep, hoor.
1: Nou ja, dat ga je...
0: In ieder geval na 14 jaar kan ik je verklappen.
1: Ja, nee, mag lopen wel, ja.
0: Ja.
1: Maar ook andersom, als in, zeg maar, ik heb het idee dat mannen hier altijd veel makkelijker in zijn.
0: Ja, dat is wel zo. Ik ben er thuis ook wel makkelijker in dan Helene, hoor. Die wil dan toch liever haar momentje.
1: Ja, je bent,
0: prima.
1: Ja,
0: en ik heb daar geen last van.
1: Nee, je doet het met de deur open, denk ik.
0: Ja, hoor. Ik doe het alleen niet op het werk, bijvoorbeeld. Dat kan ik echt niet. Hier kan ik echt niet. Nee, dat kan echt niet.
1: Nee, dan, maar dat lichaam, die wil dat dan ook niet.
0: Nee.
1: Dat idee heb ik altijd.
0: Dat. Oké, maar nu? Dus nu weet hij het wel, hè? Want nu heb je het op de radio verteld.
1: Ja, ik denk niet dat hij luistert per se, hoor.
0: Oh,
1: maar,
0: gelukkig.
1: Maar goed, ja, je blijft toch een beetje ongemak. Ik zie er toch altijd een beetje tegenop weer. Dat je toch comfortabel genoeg met iemand moet zijn om dan weer dat...
0: Mm.
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, dus even thuis goed gaan zitten voordat je erheen gaat. Of inderdaad gewoon echt nu eentje vastleggen en dan groei je daar naartoe dat het wel normaal is.
1: Hè? Ja, dat is waar. Maar goed, toch even de drempel over. Maar ja, de darmen zijn nu weer goed, hoor. Dus we kunnen weer...
0: Laten we muziekje draaien, want je begint ook een beetje poep te praten.
1: Jongen.
0: Turn the lights off. Zo meteen bij Q. Eerst Shakira.

Justy, Jackstyle en Johan, Turn the Lights Off bij Q Music. Het weekend van Q is lekker begonnen. Even wat fijne muziek. Taylor Swift, Opal Light komt eraan. Ook Mark Ember en nu de ex-alarmschijf van Teddy Swims. Break Up in Reverse bij Q.

0: Let op, het foute uur is verhuisd.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Wie was er aan de beurt?
21: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it!
19: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: 8 uur, goedenavond. Het Q-Music-nieuws van het ANP. Martijn Richters.
4: Goedenavond. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Flitsmeister dan, geen files.
5: Wel flitsers op de A6 in jouw richting Emmeloord. Daar staan ze bij 295,2. Dan de A7 Groningen richting de grens van Duitsland bij 210,8.
3: Ik doe niks.
5: Nee, ik weet het, ik weet het. A15 Del richting Gorkum, oppassen bij 103,6.
3: Was hem?
5: Ja, dat was hem.
3: Alright.
6: Music. Tom en Judith.
3: Ja, vier koffers en eentje ervan die gaat sowieso naar jou als je zo meteen meedoet met het grote kofferspel. Nu muziek van de Chainsmokers.

0: Music, Bruno Mars en Risk It All. 10 minuutjes over 8, vrijdagavondshow, Tom en Judith hier. En als je er vaker bij bent geweest, dan weet je het. Dit is het moment dat er 4 koffertjes... Gaat het goed?
1: Ja, zeker.
0: Met je vinger tussen de koffers.
1: Ja,
0: dat
1: is even.
0: 4 koffers in de studio, er zitten allemaal prijzen in. Hangt ook een thema aan vast en ja, je kan er natuurlijk eentje winnen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb hier 4 koffers staan. Ja, bij elke koffer geef ik een cryptische hint. En vervolgens krijg je 5 seconden bedenktijd of je de koffer wil openmaken.
0: Koffer.
1: Koffer, sorry. Ja, openmaken en koffer. Dat ging even niet goed. Koffer wil openmaken of niet? Je bent ook echt vreselijk, jij.
0: Ja, sorry. Ik ben vandaag...
1: Je bent heel vervelend, omdat je brak bent. Mm. Zeg je nee of zeg je überhaupt niks in die 5 seconden, dan vervalt de prijs. Zeg je ja, dan open de koffer en dan is de prijs voor jou.
0: Wat is het thema?
1: Het thema is adrenalineprijzen.
0: Oh, leuk. Vanwege de Formule 1
1: inderdaad,
0: op Zandvoort.
1: Formule 1.
0: Heel goed, heel goed.
1: Dus adrenaline opzoeken.
0: 4 koffers met adrenalineprijzen erin. Wil je 1 koffer opkomen halen, dan is dit het moment om de Q-Music app te pakken. En het woord koffer in te sturen via de Q-Music app.
1: Ja.
0: Wil je het ook een keer proberen?
1: Nee, ik probeer het niet meer.
0: Doe even 1 keer.
1: Ja, maar bij mij is het niet zo leuk. Koffer.
0: Nee, is inderdaad niet zo leuk.

0: Bieber Rexha, Faithless, New Religion bij Q. Nou, we gaan het doen hoor. Het grote kofferspel. En vanavond is het de eer aan Lara. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo Lara, hoe is jouw vrijdagavond?
1: Ja, goed. Ik ben aan het werk, dus druk.
2: Wat voor werk doe je?
1: Ja, ik ben handhaver.
2: Oh.
0: Oei. Ja. En waar? Of wil je dat, mag je dat niet zeggen?
1: Nou, ik zou zeggen in de Achterhoek.
0: In de Achterhoek? Ah, ja. Oké. Okay. En heb je nog boeven gepakt vandaag?
1: Nee. Het is gelukkig rustig.
2: Oh, dat op een vrijdagavond. Nou.
1: Ja.
0: En want jij mag ook boetes schrijven, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ben jij van direct schrijven of ga je het gesprek aan?
1: Gesprek aan.
0: Ja?
2: Kijk.
1: Overduidelijk gesprek aan, ja.
0: Maar als we het vaker doen?
1: Ja, je moet wel een keer ook de knoop doorhakken. Ja.
2: Heel goed.
1: Maar, ja.
0: Wat vind je het leukste aan het zijn van handhaver?
1: Vooral in het gesprek gaan met de mensen.
0: Ja. Gewoon lekker op straat zijn.
2: Maar hou je er ook echt van discussies voeren? Vind je dat leuk? Of zeg maar, als in, ben je er goed in?
1: Ik ben wel goed in discussies voeren, maar daar hou ik niet van, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, dat snap ik. Nee, je wilt gewoon rust en alles. Ja, dat begrijp ik ook.
1: Ja.
0: Nou, laten we jou nu gewoon lekker te vriend houden. We gaan je gewoon met een prijs naar huis sturen zometeen.
2: Inderdaad.
1: Ja.
0: 4 koffers in de studio, met prijzen daarin thema adrenaline vanwege de Formule 1 op Zandvoort dit weekend. Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. Die krijg je van Judith. Na de hint krijg jij 5 seconden bedenktijd, waarin je mag zeggen of je de koffer wil openen. Of als je nee zegt, gaan we door naar de volgende. Net zolang tot je er eentje hebt geopend.
1: Ja.
2: Oké, ben je er klaar voor, Lara?
1: Yes.
2: Koffer 1, de cryptische hint die daarbij hoort is... pas op voor de bananen.
1: Nee.
2: Nee, zeg jij. Oké.
1: Nee.
2: Ja, daar zit namelijk in koffer 1... een middagje karten.
1: Oh.
2: Oeh. Vind je dat leuk of zeg je nou, ik ben blij dat ik naar de volgende ga?
1: Ik heb het 1 keer gedaan. Aan het begin vond ik het wel eng, maar daarna vond ik het wel leuk. Dus op zich vind ik het wel jammer.
2: Oké. Nou, we hebben nog 3 koffers voor je, dus dat komt goed.
1: Ja.
2: Koffer 2, de cryptische die daarbij hoort, is over het randje.
1: Oeh.

0: Lara.
1: Heb je hoogtevrees?
2: Nou ja, een beetje.
1: Ja, maar dit is leuk. Dan kan je een keer even overheen zetten en dan kan je het echt proberen. En dan, als je het gedaan hebt, dan ben je helemaal trots op jezelf. En dit zijn ook van die prijzen die moet je eigenlijk krijgen in plaats van dat je het zelf doet, snap je?
2: Ja, dat sowieso inderdaad. Ja.
0: Lara, je kan er ook voor kiezen om nu het gesprek met Judith aan te gaan, hè? Dat je misschien toch wel een andere prijs...
1: Dat kan. Jij kan goed discussiëren.
0: Dat je Judith anders op de bon slingert. Ik kan even haar kenteken aan je doorgeven.
2: Dat hoeft niet hoor.
1: Nee, weet je het zeker?
2: Ja, ik weet het zeker.
0: Dus het wordt afzuilen van de Euromast?
2: Ja, laten we het maar doen.
0: Van harte gefeliciteerd dan. En laat het vooral even weten als het gebeurd is.
2: Ja, is goed. Ga het doen.
0: Fijne avond, goede dienst nog.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
0: Sommieu, nieuwe muziek op Q-Music. Feels Part 2.

0: Nieuwste liedje van Somia bij Q Music, Feels Part 2. Zometeen op zoek naar de boom en de knal. Kortom, een klapper om het weekend echt mee af te trappen. En de Bauza, hoor je ook zo.
1: Lekker.
2: Let op, het foute uur is verhuisd.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een

0: nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Wie was je aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1+2 gratis. Dus

0: Amy Winehouse op Q-Music Rehab. Op zoek naar de Boemende Knal. En even goed om uit te leggen, mocht je nog nooit hebben gehoord. De Boemende Knal is een liedje die we dan draaien om het weekend echt officieel mee in te luiden. Ja. Voorwaarde is dat het een beuker is. Gewoon een klapper. Dus we willen geen... Kijk, een liedje van Adele, hartstikke mooi. Maar dat is nu even niet het moment.
1: Nee.
0: We doen gewoon even een klapper om het weekend mee af te trappen.
1: Precies.
0: Aan de hand van het thema.
1: Ik wil het zeggen, aan de hand van het thema. Ja, we staan natuurlijk even te denken over een thema.
0: Ja, ik heb al wat.
1: Oh, je hebt al wat?
0: Ik zag vandaag op jouw Instagram, lieve Judith.
1: Oh.
0: Was dat jouw schema wat je deze week hebt gesport?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is niet normaal.
1: Nee, dat klopt. Ik ben...
0: Wacht even, op maandag 2 keer fietsen. Dinsdag kracht. Woensdag 1 keer fietsen. Donderdag rennen. Vrijdag kracht. Zaterdag high rocks. Zondag 2 keer fietsen.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn weer in de voorbereiding. Want ik ga dus inderdaad een high rocks weer doen in november. Dat is een fitnesswedstrijd.
0: Is een heel parcours toch?
1: Met, ja, hardlopen en bepaalde fitnessonderdelen die je combineert. Dus daar ben ik weer voor aan het trainen.
0: Maar nooit voor mijn leven.
1: Nou, ik wilde zeggen, kunnen we niet samen een keer...
0: En high rocks, ben helemaal gek geworden.
1: Is toch leuk?
0: Ja, je gaat toch helemaal kapot?
1: Ja, je gaat helemaal kapot. Maar dat is ook leuk, vind ik. Dat je gewoon helemaal door het stof gaat.
0: Ik zat toch dus te denken, want ik zag jou daar ook met oortjes in. Op de foto.
1: Ja.
0: Jij moet natuurlijk ook een playlist hebben. Voor, ja, vol met beukers.
1: Tuurlijk.
0: Zullen we op zoek gaan naar een liedje van iemands sportplaylist?
1: Leuk, ja.
0: Dus welke rammer zet je altijd aan als je de sportschool ingaat? Of als je even gaat hardlopen of gaat fietsen?
1: Ja, goeie.
0: Stuur maar in.
1: Ja.
0: Wat is het bij jou bijvoorbeeld?
1: Nou, bij mij is het wel echt techno, hoor.
0: Je bent van de techno?
1: Ja, ik ben eigenlijk ieder geval wel van de techno.
0: Ja, dat is niet echt cue, hè?
1: Nee, dat weet ik.
0: Komen meer op dit soort...
1: Dat vind ik wel heel heftig.
0: Koekoek.
1: Nee, dit vind ik heftig. Maar bijvoorbeeld, ik vind die Bibi Rexha... Jeetje, ik het is echt niet helemaal.
0: Ja, Bibi Rexha.
1: Bibi Rexha, een New Religion vind ik wel lekker.
0: Oh ja, sporten. Goeie.
1: En ik vind Tate McRae dus ook heel lekker.
0: Oh ja.
1: Ja, ook van tijdens sporten.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat er binnenkomt in de Q-Music app. Dus wat staat er op jouw sportplaylist? Welke wil je zo meteen op Q horen? Voorwaarde is dus dat het een klapper moet zijn. En voor tijdens het appen hoor je nieuwe muziek van...

0: Nate Smith met Fix What You Didn't Break op Q-Music. Op zoek naar de boem en de knal in thema, ja, sportplaylistje.
1: Ja, even een sportbeuker om het weekend mee in te luiden. Angela die stuurt in de Q-app Ecuador.
0: Ja, goeie. Danique komt met J-Lo, Ain't Your Mama.
1: Oh ja. Simon die zegt, als ik ga sporten, zet ik de game van DJ Galaga aan.
0: Oeh, die hoorde ik deze week nog een keer in het foutuur voorbij lekker komen. Wat een klapper is dat. Lady van Oliver Heldens, groetjes van Virgil.
1: Year of Summer van Niels Geuzebroek, zegt Niels.
0: Bla bla bla van Armin komt vaak binnen, onder andere van Nico de Jong.
1: Leuk, en Rick zegt de Rage Against the Machine.
0: Zo, nou, dan gaan we mensen wegjagen hoor, als we dat nu gaan draaien.
1: Leuker, zei het.
0: Ja. Hey Marco, goedenavond, Tom en Judith hier.
2: Ja, goedenavond, Tom en Judith.
0: Hallo dan, lekker weekend.
2: Ja, lekker rustig.
1: Heerlijk. Hey, dan ben ik toch even benieuwd, wat is jouw, een beetje jouw sportroutine?
2: Nou, ik ga 3 keer in de week naar de sportschool toe. Fitness. Zo.
1: Netjes, vind ik heel goed.
2: Dus,
1: en dan, ja, echt de krachttraining?
2: Krachttraining, conditie, het is nodig. Dus.
1: Kijk, hoor je, ja, dat, Tom?
0: Wat is dit dan? Hoor je dat, Tom? Nou, ik ben best fit, maar ik ga niet 3 keer in de week naar de sportschool. Eerlijk is eerlijk.
1: Nee, hey, je bent zeker fit. Absoluut.
0: Dus respect, Marco. Goed dat je dat doet. Ja, en wat heb je dan op de oortjes in?
2: Ja, Benny Benassi met Satisfaction.
0: Oh, die zagen we binnenkomen voor jou. We dachten, we gaan

0: Tot zover. Tot hier niet verder. We gaan lekker naar huis. We gaan zo meteen lekker in de auto luisteren naar... Stefan Babbel!
1: Mag ik een gewetensvraag stellen?
0: Wat?
1: Dit muziekje gebruik jij al jaar en dag samen met Bram.
0: Dit is toen we 5 jaar geleden hier begonnen.
1: Moeten jullie een keer dan op zoek naar het Tom en Judith muziekje?
0: Daar heb je eigenlijk wel gelijk in.
2: Ja, nou, ik ben blij dat je het zegt, Stefan.
1: Of haal ik nu een verhaallijntje onderuit waar jullie de komende 2 maanden naartoe wilden bouwen?
0: Ja, daar hebben we net 10 brainstorms over gedaan. Ja, ja, dat heb jij nou
2: nee, maar ik vind dat een heel goed idee. Dus Tom, laten wij volgende week.
0: Ja.
2: Dan hebben wij een nieuw muziekje.
0: Hebben we ons eigen muziekje op dit tijdstip?
2: Ja.
0: Dat vind ik goed.
1: Ja. Het is niet dat deze niet deze leuk, hè?
2: Nee, ja, ik snap jou.
0: Dat voel je wel, hoor. Dat is na het meer ook met Bram erbij.
1: Het is TNB en we hebben nu TNJ.
2: Ja, er staat ook zelf.
0: Goed, het wordt nu een heel technisch verhaal.
2: Ja.
0: Wat gaat er gebeuren zo meteen?
1: Dan gaan we zenden op de FM. Nee, we hebben Steven's Piano Bar met, hallo, komt-ie, The Opposites.
2: Zo.
1: Ja, dat is vet, hè?
0: Oh.
1: En ze nemen niks mee, behalve zichzelf. Dus het is echt, je hebt The Opposites denk ik nog nooit zo gehoord. Alleen piano.
2: Wauw.
0: Jongen, wat jij toch ook een sterrenman. Ik zie jou met Roxy Dekker, nou, we met The Opposites.
2: Het is,
1: Tom en Judith.
0: Ongelooflijk. En de vrijdagavond mix natuurlijk.
1: Zeker, zo meteen weer gokken voor het thema.
0: Nee, gokken. Veel plezier met Stefan.
3: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.

0: gratis weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Hoei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Hallo, 9 uur geweest, Q-music nieuws van nu.nl. Martijn Richters.
16: Goedenavond. Forum voor Democratie moet €66.000 terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden honderdduizenden onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dankjewel Martijn. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-music. Geen vertraging op de weg. Wel controles. De A7 naar de grens met Duitsland. 210,8 en de A27 naar Hilversum bij 112,4. Zometeen.
17: Het is 9 uur. Ja. Kijk nou dan. Nou. Wie hebben we daar? Daar is Stefan.

net als elke week hebben deze tracks iets met elkaar gemeen. Maar wat, dat war einmal die Frage. Wat is het thema? Je kan een gokje wagen in een berichtje met de Q-Music app. Heb je het zometeen goed? Heb ik misschien wel iets leuks voor je? Eerst

0: En zo is het maar net. Ja, die laatste track van Gotye was dus een tip van Bram. Ik hoorde dit gesprek afgelopen zondag bij Tom en Bram.
1: Ja, ik heb die dus weer herontdekt. Ja, ken je nog Fischer? Die,
2: van Losing It.
1: Ja, die DJ. Brrr. Beetje ja, die harde... Ja. Ja,
2: een remix van wat hij heeft gemaakt.
1: Ja, ja, zal ik het eens even laten horen?
0: Ja. Nou, toen liet hij een stukje horen en ik was ook gelijk verder. Ja, te gek. Stevens vrijdagavond mix op Q-Music met aan de telefoon Michelle. Hallo Michelle.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het met jou?
3: Ja, goed hoor.
0: Nou, wat fijn. Wat was je allemaal doen?
3: Ik ben net thuis gekomen.
0: Gezellig. En waar was je?
3: Nou, ik was bij mijn ouders.
0: Ja.
3: En, nou, die wonen in Huizen en ik werk daar nog in de buurt.
0: Oh.
3: Maar ik woon nu zelf in Brabant. Dus ik luister jullie dus elke avond als ik dus naar huis rijd.
0: Nou, wat gezellig, want het is nogal een ritje.
3: Ja, een uur en een kwartier.
0: Ja, ja. Jeetje, moet je dan niet op zoek naar iets dichter in de buurt? Of is het gewoon zo leuk werken daar in de buurt van Huizen?
3: Het is ook weer heel leuk werk. Ik werk bij de HEMA. Maar hier in de buurt is het nog niet gelukt om een andere baan te vinden, zeg maar. Dus ik doe het nog voor 3 dagen.
0: Tot die tijd, Michelle, gewoon gezellig naar ons blijven luisteren. En wij duimen mee.
3: Ja.
0: Hey, ik duim ook mee dat je het antwoord goed hebt. Want wat was het thema volgens jou?
3: Ja, ik denk onthouden. Ja, ik zeg onthouden.
0: Helemaal, dat klopt helemaal. No, no and remember.
3: Kijk.
0: Dat betekent dat jij het Q-Music prijspakket krijgt.
3: Ah, superleuk.
0: Ben je dit weekend vrij? Mag je lekker blijven in Brabant?
3: Ja, zeker. Ja, dat heb ik al zo geregeld dat ik gewoon lekker een weekend heb, hoor.
0: Lekker, meid. Nou, Michelle, geniet ervan.
3: Ga ik doen.
0: Hoi, hoi.
3: Fijne avond. Hoi, hoi.

0: bezit. Elke vrijdagavond open ik Stefans Pianobar om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Volgende week uit Ierland The Script. Maar nu The Opposites. Ja, boys, welkom.
1: Hoi.
0: Twan en Willem, a.k.a. The Opposites, welkom.
2: Dankjewel.
0: Bij Q Music in Stefans Pianobar. Laat ik beginnen. Willem, hoe is het met jou?
1: Goed. Mooi. Lekker. Ja. Ja.
0: Ik wist helemaal niet dat jij niet meer in Nederland was, joh.
1: Nee. Ja. Ja. Ja, al een tijdje weer niet.
0: Nou, des te vet dat je hier nu speciaal bent.
1: Ja, helemaal speciaal voor jou.
2: Ik voelde ook geboren in Nederland sindsdien.
1: Ik pak meteen een vliegtuigje. Ja, meteen naar jou toe. Huppakee, let's go.
0: Hoezo hebben jullie de beslissing? Nee, dit klinkt nu alsof ik het niet leuk vind. Ik ben heel blij dat jullie terug zijn. Een tijdje terug was Twan hier, die was mee met Antoon. En toen had ik het dus met hem over de Opposites. En ik had het gevoel, en ik weet niet of dat bij jou ook zo is, Willem, dat jullie niet doorhebben wat jullie voor een generatie betekend hebben. Muzikaal gezien, festival, feest gezien.
3: Jawel, ja, hoor, dat hebben we wel door.
1: Ja,
0: oh, wel?
1: Ja, we krijgen, of laat ik voor mezelf maar praten, ik krijg natuurlijk wel eens berichten. Dus ik weet wel dat het leeft. En we hebben onlangs een show gedaan in Den Haag voor 20.000 man. Dan zie je wel dat er wat leeft. En dat is ook wel, nou ja, een reden waarom we dachten, ja, we moeten ook wel weer nieuwe muziek gaan maken. Die mensen zijn zo hard, die hard, al die tijd gewoon nog steeds staan ze achter ons. Ja.
0: En hoe gaat dat nu? Want we zijn een aantal jaartjes verder sinds de eerste songs. Merk je dan dat jullie heel veel geleerd hebben? Of is het gewoon weer precies zoals het vroeger ging als je weer samen in de studio zit?
3: Ik denk dat het redelijk wel automatisch weer zoals vroeger is. Ik merk wel bijvoorbeeld bij Willem als hij met een ideetje komt, als ik net de beat heb gemaakt of zo van, oké, de ontwerpen zijn weer volwassener geworden. Maar ik denk dat dat het vooral is. Dat je als mens gewoon ouder en volwassener wordt en meer meemaakt en dat daarom de onderwerpen meer gelaagdheid krijgen.
1: We zijn ook gewoon een jaartje ouder en we hebben al zoveel muziek gemaakt. En dat is ook een beetje een rugzak die je met je meedraagt. Dus aan de ene kant ben je veel beter geworden in muziek maken. Aan de andere kant is het ook soms lekker om gewoon die jonge bravoure te hebben. En gewoon een soort van alles is nieuw. Alles is een soort van mindblowing. En misschien dat we nu wel strenger voor onszelf zijn.
0: Hoe ging feestje op mijn graf? Als ik in de studio een vlieger was op de muur, wat zag ik dan allemaal gebeuren?
3: DJ Funny was bij ons. En Jana Argote die zat achter de knoppen. En hij begon gewoon een beat te maken waar wij allemaal goed op gingen. En Willem, ik en Funny, onze DJ die er dus inmiddels ook al 20 jaar bij is, zijn we in een andere kamer gaan zitten. En toen begon Willem dingen te neurien en zo. En toen was zeg maar, wat zie je dan voor je? En zo, oké, ja, maar als je dat voor je ziet, dan wil ik wel dat het een beetje dit is. En dan ontstaat er een hele discussie. En dan af en toe zegt Funny iets van, oh ja, toen die ene keer dat we daar waren. En dan voor je het weet, ontstaat er een scenario wat je allemaal deelt. Weet je, zo van, oh ja, dit, als je daar bent, oh, vet, weet je wel. En ja, van daaruit probeer je een bepaalde emotie of een bepaalde sfeer te vatten. Ik denk dat het gelukt is.
1: De demo is denk ik echt grijs gedraaid. We hadden allemaal wel zoiets van, hé, dit is wel die tune. Dit is dat stukje wereld waarbij we een wereld hebben weten te creëren die gewoon precies vertaalt dat wat we willen zeggen. Ja.
0: Lekker man. Zullen we het doen?
3: Zeker.
1: Let's go. Ja.
0: Het is even wat anders, want het is alleen piano.
3: Ja, ja, ja. Het wordt heel emotioneel.
0: Emotionele dingen. Laten we het doen. The Opposites in Stefans Pianobar. Dit is, nou, kondig jullie maar aan eigenlijk.
3: Dit is Feestje op mijn graf. Met The Opposites.
0: En nog iets, Willem?
1: Nee.
4: Q Music. 2, 3, 2.

0: Make some motherfucking noise!
1: Voor de opposit in Stevens Piano Barbecue. Jake zegt, kei nice. Ik hou van de opposit. Zo lang geleden dat ik ze heb gehoord. Nou, dan kan je zelf wat aan doen, hè, Jake. En Rick die zegt, ze waren een beetje de soundtrack van mijn jeugd. Nou, dit was een nieuwe track, want ze zijn back. Feestje op mijn graf. Zometeen een classic.

0: haar pa Groupon heeft bedacht. Die man is multimiljardair. Ik vond het leuk zonder dat ik dat wist. Hè. Dus het nepotisme heeft bij mij niet gewerkt. Zometeen! Deze track. Van de Opposite. Zoals je hem nog nooit hebt gehoord. Met alleen piano in Stefans Piano Barbecue.
1: Let op. Het Foute Uur is verhuisd.
2: Nou, dat is wel overdreven. Maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou.

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
14: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
15: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: flestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Odido. Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Stefan Bouwman. SOE. Met zometeen de opposite slapeloze nachten met alleen piano is deze.

0: Amsterdam is leeg. Die zitten allemaal op Lowlands met hun reet. En dit zijn Lowlands vedetten. Ze hebben de Alfa 100 keer plat gespeeld. De opposit. Vanavond de gast in Stefans Pianobar. We hebben net de nieuwe song gedaan. Dans op een graf. Echt tof song. En we gaan nu ook een classic doen. Namelijk Slapeloze Nachten.
1: Ja.
0: Een classic. Ja, het is bij jullie moeilijk om te kiezen welke. Want jullie hebben nogal een paar hits op je naam staan. Hebben jullie nog een droom op muziekvlak?
1: Nee, niet echt. Nee, dit is de droom. Liedjes maken en dat mensen dat tof vinden. En dat je dat dan kan optreden en daarvan kan leven. Dat is dat we hier nu zijn. Dat was onze droom vroeger. Ja, dus dat,
2: absoluut. Ja, refereer ik toch weer even naar die Den Haag Zuiderpark. Waar we een show deden voor 20.000 man. Dat was wel even een moment dat ik dacht, tering. Wij stonden gewoon ooit een keer op de balustrade in mijn huis. Stonden we gewoon te rappen voor een lege huiskamer met het idee van... Ze staan hier allemaal voor ons. En dit is al een soort van aan het visualiseren hoe we ooit een keer een harde act zouden zijn. En dat soort van in een vingerknip waren we in één keer daar. Dus dat was wel, ja man, dit is de droom.
0: Manifesteren kan je leren door de opposit.
1: Precies. En nu gaan we huilen.
0: Hoezo?
1: Nou, gewoon een emotioneel moment.
0: Oh, waarom is alles zo emotioneel met jou?
1: Kan het gewoon allemaal,
0: hey, maar, ja. Weet je, vaderschap.
2: Om een mooi bruggetje te maken. Kijk, dit soort dingen visualiseer je. Daardoor heb je slapeloze nachten.
0: Oh, wow.
1: Bam. En hier is de opposit met slapeloos.
2: Minecraft. Lief je steer lekker door.
3: het is aan mij, hè? Ja, zijn jullie er klaar voor? Zijn we er allemaal klaar voor? Woo! Zijn we er klaar voor?
4: Ja, zijn we er klaar voor, zeker.
3: Lig wakker.

0: Slapeloze nachten.
1: Sleepless nights.
2: Stefans Piano Bar.
3: Sleepless nights. Alyosha zegt, deze versie is zo mooi. Jake is en blijft een geweldig lied. Ja, net slapeloze nacht. Zei ik nou net dansen op mijn graf? Nee, feestje op mijn graf. Die hebben we net gedaan. Een nieuwe single ook. Ja, check straks alle beelden van Qmusic.nl, Qmusic app. Mooi bericht van Nigel Sean. Ik kijk al sinds mijn jeugd op naar deze mannen. Terwijl ik mijn nieuwe muziekstudio nu aan het verven ben. Dit mag horen live. Dat is een blessing. Ik manifesteer hier nog even verder om jullie te evenaren. Nou, Nigel, binnenkort sta jij in Stevens Piano Bar. Dat kan niet anders. Ontzettend bedankt dat jullie er waren, boys.
1: Ja. Dankjewel dat we mochten zijn.
3: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de komende periode. Ik vind het echt leuk dat jullie terug zijn.
1: Dankjewel. Nou
3: ja, terug, ja, jullie zijn wel echt weg
4: geweest. Terug van nooit weg geweest. Terug van nooit weg geweest.
3: Nee, op de radio niet, maar in de popzalen waren jullie even AFK. Wat gaan jullie verder allemaal doen? Wat zijn de plannen de komende tijd?
1: Wij komen binnenkort weer met een nieuwe single met een hele vette featuring. Dan gaan we nog niet zeggen wie. Oh. Maar it's gonna blow your mind.
3: Ja, nou, daar kan ik weer niks mee.
1: Nee, ja, sorry. wij werken langzaam naar een album toe. Wat denk ik ergens begin volgend jaar eraan komt.
3: Is wel af, het album?
4: Nee, we staan nog wat dingetjes aan het schaven en rondmaken. Maar
1: staat in de stijger.
4: Ja, de rode draad in de basis staat er.
3: Zitten er nog rare uitstapjes in?
1: Qua muziekstijlen bedoel je?
3: Opposites country plaat of zo.
4: Ja, maar ik denk dat wij als Opposites al eigenlijk nooit ons hebben begrensd in stijl van muziek. Dus ja.
3: Mr. Wicks, eclectische mix.
4: Dus vraag naar niks. Niks is te gek.
1: Wicks in de mix.
3: Alles kan voorbij komen. Ja. Maakt niet uit. Ja. Deze guys, tot de volgende keer.

Ik denk, komt die orakel Bouwman, dat dit de laatste week is dat Die Die op nummer 1 staat in de top 40. Waarom? Nou, Roxy Dekker heeft een nieuw album en de alarmschijf. En ik denk echt dat die Shakira en Burna Boy in gaat halen. De tijd zal dat leren. Volgende week vrijdag. Het is ver vooruit, dan weten we het pas. Tot die tijd is dit de nummer 1 van Nederland op Q Music. Shakira, Burna Boy en Die Die.

0: Shakira, Burna Boy, zometeen. Air for Jack, Aloe Black, In My World. Ja, en die single van Roxy, daar moeten we het even over hebben. Kom ik straks op terug.
1: Ga naar een kast vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke. Het spannende spel.
7: 4 op een rij.
6: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
8: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
9: Sirene.
6: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
1: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
16: Stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
17: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
18: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
17: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Pas je eigen

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.

0: Richters.
1: Goedenavond. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Er werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dankjewel, Tieris. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Geen vertragingen bij controles. De A27 naar Hilversum bij de meterpaal 112,4. En de A27 naar Almere, dus de andere kant op 115,1.
3: Q-Music. Stefan Bouwman.
2: Dat ben ik. En wie je zo meteen ook hoort is Bruno Mars, All My

0: zal je niet ontgaan zijn als je naar Q-Music luistert. Roxy Dekker heeft een nieuw album. Deze week ben ik naar haar toe gegaan om erover te kletsen. Eigenlijk elk liedje hebben we wel aangetikt. Wat ze zelf nu op repeat heeft staan. De shows die er aankomen in de Ziggo Dome. Record, hè? 4 shows. Eerste vrouwelijke artiest in Nederland ooit die het uitverkoopt. Ja, noem maar op. Lange podcast geworden. Ik denk wel de moeite waard om te luisteren. Alleen het gesprek begon een beetje lullig. Ik dacht, als je iets te vieren hebt, een nieuw album, dan doe je dat met taart. Alleen,
1: jij hebt iets van mij te goed.
2: Wat dan?
1: Ik had taart voor je gehaald en die staat nog in de koelkast.
2: Wat? Hoezo? Waar is mijn taart?
0: Ja, jouw taart was in Den Haag. En om het nog erger te maken, blijkbaar was het ook nog eens de lievelings. Dat wist ik niet. Hazelnoottaart. Dus dat wilde ik vanmiddag nog even goed maken met een kleine extra verrassing.
3: Goedemorgen, middag allemaal. Roxy, ja. Je had nog wat van mij te goed.
2: Oh!
3: Ik dacht, jij kan wat energie gebruiken tijdens het repeteren, toch?
2: Niet, ja. Ja,
3: dat is het eigenlijk, lief hè?
2: Oké.
3: Alsjeblieft.
2: Niet. Niet!
3: Wat is er?
2: Let fucking go! Oh, eerste fucking alarmschijf.
3: Oh god, jezus.
2: Het heeft even geduurd. Maar eindelijk een keer een alarmschijf. Holy, wat chill zeg.
3: Je mag het hardop zeggen, bare minimum is...
2: Q-Music alarmschijf.
0: Ja, het stond dus midden op de taart met de hand geschreven. Met de hand. Shoutout Maison Kelder in Den Haag. En ik heb hem gewoon afgerekend. Ja, de Roxy's allereerste fucking alarmschijf. Ik draai hem zo meteen voor je op Q. Naar de boys, ook uit Den Haag. Van Direct.

0: wedstrijden hebben. Roxy's eerste fucking alarmschijf ooit, bare minimum. Hele podcast met ons gesprek check je dus in de Q Music app en doe dat zeker. Ik weet het, ik weet het. De vakantie zit er voor weer een derde van ons land op na dit weekend. Maar we doen gewoon alsof het niet zo is. Er valt dit weekend echt wel een buitje. Maar het is ook nog hartstikke lekker. Dus ogen dicht, doen alsof je nog steeds op het tropisch strand ligt. En dat dit nummer dan door de speakers schalt van zo'n iets te dure strand. Weet je wel? Bedje 10 euro. Drankje fucking 20 euro voor de rest.
1: Would you like another drink, sir?
2: Oh, yes please. I have another glass of cold beer.
1: Excellent choice. Coming right up.
2: Thanks.
1: And then another.
2: Lekker nummer dit, hè? Jamaican.

0: Republic en All the Right Moves op Q Music. Ik heb een vraag aan jou. Waarom wil jij eigenlijk knokken tegen die klok? Wat heeft die klok jou misdaan? Kan je niet beter eerst gewoon even een goed gesprek voeren met die klok? Nee? Oké, nou stuur dan maar klok in de Q-app en wie weet win jij zometeen een mooi geldbedrag voor het weekend. Ook Alex Born hoor je zo. En wij leggen de pleisters voor de klok alvast klaar.
1: Hey Mattie.
2: Hey Marieke.
1: Wij zijn nog 2 weken samen te horen op de radio, maar we hebben ook een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
2: Aflevering 1 kun je nu luisteren en daarin hoor je hoe ik heel zenuwachtig was om jou te vragen of je met mij de ochtendshow wilde doen. En jij heel zenuwachtig was voor totaal iets anders.
1: Ik weet nog dat ik toen dacht, gaan wij zoenen? Je kan de podcast luisteren op qmusic.nl of in je favoriete podcast-app. En zoek dan even op Mattie en Marieke.
2: Nou, en voor de duidelijkheid, is er gezoend?
1: Ja, dat hoor je dus in die podcast.
3: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
9: Mediamarkt. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming.

0: stemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe

0: Pantheon Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Stefan Bouwman.
2: Hi. Zo meteen Train 50 Ways to Say Goodbye. Maar jij wil gewoon horen, knok tegen de klok. Ja. Leer me jou kennen. Gaan we echt zo meteen doen. Knokken tegen de klok, kans op een mooi geldbedrag. Maar eerst Alex Moore en dit is Fever Dream op Q.

0: summer. Q
1: Music. Dat zeg ik. Sarah, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, heel goed.
1: Nou, wat fijn, wat fijn. Jij gaat zo meteen knokken tegen de klok.
2: Ja.
1: Ja. Waar speel jij voor?
2: Nou, ik speel voor eigenlijk om mijn school te kunnen betalen.
1: Oh, dat is een heel belangrijk doel. Wel saai doel.
2: Ja, ja. Dat is voor later, hè?
1: Ja, dat is waar. Welke school doe je?
2: Ik doe de PABO.
1: De PABO is nog belangrijker. Dan is het voor jou voor later, maar ook nog eens voor de wereld voor later.
2: Daarom.
1: Ja, super. Heb je al een bedrag in je hoofd?
2: Ik zat met mijn vriend te overleggen en we zeiden ongeveer 110 of zo gaan we stopzeggen. Maar ja, je weet het nooit, hè? Het is altijd een spanning.
1: Het is heel erg spannend. We gaan het zo meteen doen. Succes alvast! Q Music. Q Music. Q Music.

0: Love on Hold.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ik had Sarah even on hold. Sarah, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Je zei net, ik heb even met mijn vriend besproken. Zitten jullie samen in de auto? Of wat is het verhaal vanavond?
2: Ja, we gaan hem Too Good To Go ophalen. Dus.
0: Oh, wat goed. Wat krijgen jullie? Of weet je dat nog niet?
2: Nou, ik ben heel erg fan van sushi, dus daarvoor komen we eigenlijk.
0: Lekker. En dat is al duur genoeg. Dus als je dan, want Too Good To Go is in principe gewoon als een restaurant iets over heeft of een winkel of zo, dan kan je het daar goedkoper ophalen. Want, maar vooral, dan wordt het niet weggeflikkerd, toch? Dat is het idee.
2: Ja, klopt.
0: Lekker, man. Oh, ik hoop voor jou dat het echt een goede sushi is.
2: Ik hoop het ook.
0: Ja, is het een tent die je kent?
2: Ja, we zijn al 2 keer eerder geweest.
0: Voor een Too Good To Go of echt als klant ook?
2: Nee, Too Good To Go.
0: Oh, nice. Ja, waarom zou je ook? Ja, je hebt gelijk. Hey, mag ik jou al juffrouw Sarah noemen of zitten we nog niet op dat niveau?
2: Nou, voor sommige kindjes wel hoor, omdat ik dan natuurlijk stagiair ben, maar...
0: Oh ja, dus je loopt wel al mee. Je bent al goed bezig, want je doet de pabo. En we gaan zo meteen knok tegen de klok spelen, dan kan jij een mooi geldbedrag winnen. En eigenlijk gaat dat richting je studie.
2: Ja.
0: Goed bezig. Welk jaar zit je nu?
2: Ik ga nu naar mijn 3e jaar.
0: Oh, dan ben je al bijna klaar joh.
2: Ja.
0: Ja, en wat is de droom?
2: Ja, eigenlijk gewoon kleuterjuf van groep 4, zoiets. Een beetje onderbouw.
0: Leuk hoor. Ja, en super belangrijk.
2: Ja.
0: Ja. En dankzij al die stakingen en cao-onderhandelingen inmiddels ook echt een goed salaris.
2: Daarom.
0: Hé, hey, wij gaan knokken tegen de klok. Jij mag zo meteen stop roepen. En ja, als je dat op tijd doet, wie weet betaal je wel heel je studie af. Maar of gewoon een boek, ik weet het niet. En ben je te laat, dan heb je gewoon pech en moet je de kindjes gaan vragen om centjes. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar
0: Let's
2: voor.
0: Let's go. 3, 2, 1...
1: 5 euro.
0: Dank je wel.
1: 41 euro. 103 euro. 147 euro. 179 euro.
2: Stop.
0: Wow, nou, dit ging heel erg snel, Sarah.
2: Ja.
0: Jij zei ergens rond de 110 hadden je vriend en jij besproken stiekem dat je al wilde stoppen.
2: Ja.
0: 179 euro is het geworden.
2: Ja.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja.
0: Oh, dankjewel. Hey, we moeten wel luisteren tot de verre klok was gegaan, dus je geen stop had geroepen.
2: Ik ben benieuwd.
1: 216 euro.
0: Oeh. 216. Bam.
1: 269 euro.
0: Oeh, 269. Bam. Ja. Bijna 100 euro had er nog bij gekund. 90 om precies te zijn.
2: Ja, maar ik ben er wel blij mee.
0: Kijk, dat hoor ik graag. Hey, gefeliciteerd. En eet smakelijk zometeen.
2: Dankjewel.
0: Lekker man, nou heb ik ook trek in sushi. Oh, en ik zit al zo vol. Maar toch.

0: My Body Isn't Ready op Q Music. Zometeen de Sugar Babes. Maar eerst Mitchell, goedenavond. Mitchell?
1: Hi, hoor je me nu?
0: Ja, sorry. Hey Mitchell, goedenavond.
1: Hey, hallo.
0: Hallo. Ik stoor jou even, want ik kreeg net een appje van jou. We hadden Sarah, die speelt de klok tegen de klok. Die gaat sushi ophalen bij Too Good To Go. En jij zegt, dat moet je eigenlijk niet doen.
1: Nee, echt gewoon niet. Nee.
0: Maar niet omdat het eten niet goed is, hè, voor de goede orde.
1: Nee. Kijk, weet je, bij Too Good To Go houdt het gewoon niks. Want ze moet...
0: Maar je viel een beetje weg, wacht even. De ondernemers worden genaaid, daar komt het op neer.
1: Ondernemers worden genaaid, ja.
0: Hoezo dan?
1: Nou ja, ze moeten sowieso heel veel commissie afdragen over een pakket dat ze verkopen. En ze moeten nog eens een keer een maandelijks bedrag betalen om te mogen verkopen. Dat wordt gewoon van de omzet afgehaald.
0: Kijk, dat is slecht nieuws voor de ondernemer. Ook slecht nieuws voor de consument, want ik kan het daar niet dus mee. Maar jij hebt een alternatief.
1: Yumbite.
0: En die naaien de ondernemers niet.
1: Nee, daar betalen ze, de ondernemers betalen gewoon een hele lage commissie en verder geen kosten.
0: En dan krijg ik nog steeds mijn sushi.
1: Dan krijg jij hier nog steeds je sushi.
0: Voor een Too Good To Go prijs.
1: Voor een Too Good To Go prijs.
0: Nou, waarom iedereen wint eigenlijk.
1: Iedereen wint, zeker.
0: Behalve de boeven, die winnen niet. En dat is goed, hè?
1: Behalve de boeven.
0: Ja. Hey Mitchell, goede tip. Dankjewel, man. Bij deze, ik had er nog nooit van gehoord. Yumbite.
1: Yumbite.
0: Je hebt geen aandelen, toch?
1: Ik heb geen aandelen.
0: Nee, gelukkig. Oké, dan is het ook nog eens oprecht. Hey, fijne avond, man. Dankjewel.
1: Fijne avond.

0: Mitchell had net een lifehack voor Too Good To Go met zijn Yumbites. Ik heb straks een lifehack voor thuis als je heel veel kalkaanslag hebt. En misschien hoef je er niet eens iets nieuws voor in huis te halen. Heb je de oplossing al? Ook Zerwa Larsson, hoor je zo?
1: Let op, het foute uur is verhuisd.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boelen en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettener Pleinfeest.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
13: Aldi VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Slommelkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hey hallo, het is 1 over 11. Het nieuws krijg je van... Alice Hippe.
7: Goedenavond. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen... en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit... die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen... maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dankjewel, Alissa Hippe. Even kijken hoor, flitsmeisje verkeersinformatie bij Kimi. Nou, dat is geen reet aan de hand, joh. Er zit helemaal niks op de weg. Ja, de Dolomines zijn aan het fietsen, maar dat is niet op de snelwegen gelukkig. Wel controles de A7 naar Groningen, 168,2. A27 naar Hilversum, 112,4. En ook de A27 andere kant op naar Almere bij 115,1.
8: Stefan Bouwman.
6: Ach, Danielle die zegt, kak, nu ben ik op mijn werk. Ik wil de tip voor kalkaanslag horen. Ja, ik app hem wel naar je, maar ik vertel hem zo op de radio.

Door de regen de laatste dagen word ik langzaam weer een beetje een heremietkreeftje. Ik wil alleen maar binnen zitten. Ik ben mijn partij aan het opruimen en aan het schoonmaken en doen. En ik kom dus een tip tegen op TikTok die ik je niet wil onthouden. Bakpapier tegen kalkaanslag. Ik woon op Scheveningen en het Haagse kraanwater is mega... Ja, we zeggen dat kalkerig, kalkachtig, veel kalk. En de kranen en de douche en zo is niet te doen. Dus ik volg die TikTok-tip op. Letterlijk bakpapier gebruikt, gewoon als doekje om het weg te krijgen. En ja hoor, gelukt. Dus ik sta niet in voor eventuele krasjes, mij niet bellen. Maar voor mij werkt het super. Het is heel saai, I know, huishouden, bah. Maar als het dan toch moet, dan maar makkelijk. Zometeen even kijken waar iedereen nu mee bezig is op de vrijdagavond in de Q-Music app. Gok dat heel weinig mensen nu aan het schoonmaken zijn. Ook muziek van de Black Eyed Peas, de perfecte soundtrack voor de start van het weekend. Eerst Temper City, dit is Self-Aware op Q.

0: Deze leuk.
1: Hatsa, ja, ik zei het net al. Het is gezellig in de QB. Dus ik heb even kijken wat iedereen aan het doen is. Stefan, die checkt zich weer in. Hallo, Stefan. Anders, hij heeft ook met PH, vind ik leuk. Wietse, nog maar 2 weekjes werken. En dan eindelijk vakantie. Gaat heerlijk naar Bonaire. Oh, dat is niet voor de poes.
2: Hallo.
1: Hey, Linda, met Stefan van Q.
2: Hey, hallo, Stefan.
1: Nou, zeg ik net vol zelfvertrouwen. Er is vast niemand aan het poetsen op vrijdagavond. En ja, wat was jij aan het doen?
2: Daarom. Ik rijd net naar huis. Ik heb net een collegaatje of 10 aangespoord om de boel mee schoon te maken. Dus, maar dat doen we elke avond.
1: Wat,
2: ja.
1: Goed. En wat voor boel is het dan?
2: Ja, ik werk in de Efteling in de horeca.
1: Ja, dat moet gewoon schoon, hè? Dat moet gewoon schoon.
2: En dat moet gewoon spik en span zijn. Dus ja, om 10 uur dicht en dan zijn we altijd van duur aan het poetsen. Ja.
1: Fijn dat het gelukt is in ieder geval. Ik zeg, rij voorzichtig naar huis.
2: Is goed.
1: En bij deze, shout-out naar alle collega's.
2: Ja, zeker. Dank je. Leuk.
1: Hoi, hoi.
2: Fijne avond, hè. Joejoe.
1: Ja, Shalina is er ook bij.
3: Hallo, it's the radio.
1: It's the radio. Hello. Hoi, hoi.
3: Hallo.
1: Ga je me nou vertellen dat jij ook aan het poetsen bent?
3: Ik was net aan het poetsen in de keuken.
1: Ja, hoe kan dit nou? Ik zeg, niemand is aan het poetsen op vrijdagavond. Je bent al de tweede. Of eigenlijk de elfde.
3: Ik ben al vanaf 4 uur aan het poetsen.
1: Meid, is het dan niet tijd om naar huis te gaan?
3: Nee, ik moet nog tot maandagmorgen.
1: Wow. Met pauzes tussendoor, hoop ik toch? Of moeten we je baas aangeven?
3: Nee. Het is familiehotel. Ik slaap hier zo.
1: Oh, oké.
3: Dus dat komt helemaal goed.
1: Gelukkig. Maar je gaat de tip gebruiken dus?
3: Ja.
1: Leuk, ja.
3: Ik ga zo direct in de keuken. Ga ik eventjes dat zilver poetsen ermee.
1: Bakpapier doen alsof het gewoon een doekje is. En dan een kalkaanslag verdwijnt in mijn geval als sneeuw bij de zon.
3: Nou, ik ben al, weet je wat ik wel benieuwd naar ben? Die krasjes wat je zei.
1: Ja. Misschien heb ik wel een paar krasjes. Dus dat kan wel, maar daar sta ik niet voor in. Ik had gezegd, hè, mij niet bellen.
3: Nee. Dan laat ik mijn broertje even bellen gelijk.
1: Nou, 061... Hé, hey, werk ze dan nog tot maandag? En groetjes daar.
3: Dankjewel.
1: Hoi.
3: Doei.
1: Nou, Chantal is zeker weten niet aan het poetsen, want jij zit lekker in de auto.
4: Wij zitten lekker in de auto, inderdaad.
1: Vertel, waar ben je naar op weg?
4: Naar huis.
1: Vanaf?
4: Vanaf Italië, heerlijk op vakantie geweest.
1: Bella Italia. En waar was je?
4: Sì, bij Piscira in de buurt.
1: Nou, ik heb geen idee wat dat is, maar het is Italië, dus het was heerlijk.
4: Garda meer, ja. Helaas had het vandaag slecht, dus we zijn weer teruggegaan.
1: Was het echt slecht?
4: Ja, het was heel slecht. We hadden code oranje voorspeld. Ja, net als in Nederland, code oranje.
1: Oh.
4: Maar helaas.
1: Dat meen je, dus het is vroegtijdig afgebroken.
4: Een dagje eerder naar huis, ja.
1: Oh, oké. Okay.
4: Maar niks uit.
1: Het is nog steeds niet fijn, maar een dagje, hè? Waar hebben we het over?
4: Ja, daarom.
1: Dan heb je tijd om thuis te poetsen en mijn tip te proberen?
4: Nee, nog niet.
1: Nee, ja, lekker hoor. Toch wel fijn, hè, dat je er even eruit bent geweest. Tuurlijk, een dagje minder is letterlijk minder. Maar ja, mag geen naam hebben.
4: Nee, mag de pret niet drukken. We hebben lekker genoten. Dat is belangrijk.
1: Daarom. Wat was de lekkerste maaltijd van deze vakantie?
4: Pasta carbonara, denk ik.
1: Oeh, classic. Ja.
4: Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Nee, jij weet wat leven is, Chantal. Ik kan niks zeggen. Ik zeg, rij voorzichtig.
4: Doen we.
1: En welkom terug in Bella Nederland.
4: Dankjewel. Fijne uitzending.
1: Dit is Ella Langley, Choosing to.

0: Ella Langley in Choosing Texas.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helen Hendricks?
0: Met z'n allen. Kane! Who the fuck is Kane? Ja, de vragen kwamen al binnen. Jetske, hallo, ga je straks Who the fuck is Kane zonder Kane spelen? Zeker. En Jetske, zoals jij weet, vraag ik dan iemand om mijn steun en toeverlaten zijde zijn. Aan mijn zijde, nee, je snapt wat ik bedoel. In donkere tijden, het rijmt ook nog eens. Want Kane, ja, die is op Lowlands, dus als je nog ergens wil inbreken, hij woont in Leiden. Hallo, Jim!
8: Hey, Stefan!
0: Vriend! Wij spreken elkaar inmiddels al jaren in de Q-Music app. Je bent hier ook wel eens langs geweest. Je hele familie heb ik al ontmoet. We hebben elkaar gezien op de foute party. Nou, we kunnen toch wel zeggen dat we vrienden zijn.
8: Ja, toch? Hele grote vrienden.
0: Wat fijn dat jij mij wil helpen vanavond.
8: Ja, natuurlijk.
0: Dat betekent dus dat wij spelen een eenmalige, unieke editie van...
9: Who the fuck is Jim?
0: Nou, is toch leuk?
8: Ja, leuk. Ja.
0: Heb jij al nagedacht over iemand die je bent? Want dat is het spelletje is gewoon wie ben ik, wie is het?
8: Ja, ik heb er even heel goed over nagedacht. Ja? Ja.
0: Oké. Okay. Oh ja, sorry, je mag natuurlijk niet zeggen wie je bent. Sorry,
8: nee,
0: we zijn op de radio. Ja, oké. Okay. Heb je een eerste hint?
8: Ja, ik ben een fictief persoon.
0: Oh god, die zijn altijd zo moeilijk. Oké, nou, fictief wordt een lange nacht. Ik hoop dat je niet naar bed wil. Een fictief persoon is Jim dus... Jij kan zo meteen een gokje wagen in de Q-Music app. Stuur Jim, J-I-M, in een berichtje. En dan mag je een ja-nee vraag stellen als je op de radio komt en daarna een gokje wagen. Heb je het goed, dan win je een all-in arrangement voor 4 personen. Dat is een uur lang PAM-partyhuis. Dat is een uur lang wonen. Onbeperkt gourmet en alle drankjes zijn inbegrepen uit het PAM-drankenpakket. Jim, ik ben een beetje roestig. Ik zit er niet lekker in vandaag, ik merk het.
8: Ja, nee, ik wou je helpen, maar ik wist die tekst niet helemaal.
0: Nee, dat is ook helemaal niet erg. Maar ik heb je nodig. Nee. Ik merk het aan alles. Ik heb je echt nodig.
8: Ja, ja, komt helemaal goed.
0: Oké, fictief persoon, wat moet ze appen in de Q-Music app?
8: Jim.
0: Ook Miles Smith en nou hoor je zo, drive safe.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Nu bij Coolblue.

0: 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, het riool is verstopt.
0: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Stefan Bouwman. Ja,
16: samen met
17: Q Music.
18: Who the fuck is Q?
19: Eenmalige editie stuurt

0: Will Smith na Horn Drive Safe. Collega Kane Slobbe heeft vrij, die zit op Lowlands. Daarom spelen we een eenmalige editie van...
1: Who the fuck is Jim?
0: Jim, dank je wel dat je wil helpen.
2: Ja, graag gedaan, hè?
0: Ja. Ja. En aan de andere lijn, Rick. Hallo, Rick.
3: Goedenavond.
0: Hallo, Rick. Jij bent weer hard aan het werk in de bakkerij.
3: Zoals elke vrijdag.
0: Ik snap het, want op zaterdag ga je natuurlijk weer naar huis.
3: Ja, over een uurtje of 4, 5 hoop ik thuis te zitten.
0: Ja, en de meeste mensen hebben doorgaans niet dat ze op dag 1 komen werken en dan op dag 2 naar huis gaan.
3: Nee, dat is net echt iets anders, hè.
0: Dat is verwarrend. Hé, Jim heeft al gezegd, ik ben een fictief persoon, daar moet je het even mee doen. Heb jij een ja-nee vraag voor Jim?
3: Is die vooral bekend van een videospelletje?
0: Vooral bekend van een videospelletje.
3: Nee, oké.
1: Who the fuck is Jim?
0: Dan volgens jou, Rick.
3: Harry Potter.
2: Nee, helaas.
0: Dat was wel vroeger echt een leuk computerspelletje trouwens, die oude Harry Potter spelletjes.
3: Ja, die waren verslavend, ja.
0: Die waren te gek, hè. Die heb ik nog op zo'n oud CD-rommetje gebrand gekregen van mijn tante toen de tijd. Ik weet niet hoe zij eraan kwam, maar dit is echt zo'n hosselaar.
3: Goeie oude tijd.
0: Met nostalgie kijken we terug. Rick, werk ze vannacht.
3: Dankjewel.
0: Nou Jim, dan gaan we naar de volgende en dat is Joey. Joey, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Live vanuit de auto, waar ben je naar op weg?
4: Naar huis.
0: Waar kom je dan vandaan? Dat is misschien de belangrijke.
4: Nou, ik heb net gewerkt, dus...
0: Gaat gewoon door.
4: Ik ben lekker onderweg naar huis.
0: Ja, werk je ook in de bakkerij of doe je wat anders?
4: Nee, ik werk niet in de bakkerij. Ik werk in de jeugdzorg.
0: In de jeugdzorg. Dat gaat in principe altijd door. Maar blijkbaar lopen jouw vakanties dan niet gelijk met schoolvakanties. Heb je nog iets in het vooruitzicht?
4: Nee. Klopt, ja zeker. Ik ben Ik moet nog 5 dagen achter elkaar werken en dan heb ik 3 weken vakantie.
0: Wat goed. Ga je nog weg?
4: Ja, Kroatië.
0: Oh, mooi. Split of zo?
4: Nee. Pula.
0: Het echte Kroatië.
4: Ja.
0: Weet ik veel, ik lul maar wat, joh. Hey, welke? Nee.
4: Er zit wel veel historie in die stad, dus zeker.
0: Cool.
4: Het is wel,
0: wat leuk dat je dat ook leuk vindt. Ja, tof. Ja, en welke ja-nee-vraag wil jij aan ons Jim stellen?
4: Is het een personage uit een tv-serie?
0: Personage uit een tv-serie, Jim?
3: Daar moet ik even over nadenken.
0: Die hersenen van je kraken.
3: Nee, dat ben ik niet.
0: Niet echt, hoor ik net. Oké. Okay.
3: Nee.
0: Who
1: the fuck is Jim?
0: Dan volgens jou, Joey.
4: Ja, je was iets te vroeg.
0: Ik had vaker last van.
4: Dan denk ik... daar had ik niet eens over nagedacht. Laat ik iets geks doen. De grote vriendelijke reus.
0: De GVR. Wat leuk.
4: De GVR. Ja.
3: Bijna, maar het is het niet.
0: Bijna? Oké. Verkapt hintje. Nou, in ieder geval hele fijne vakantie, Joey, tegen die tijd. Ja.
4: Dankjewel.
0: En werk ze nog eventjes. Zet hem op.
4: Ja, fijne uitzending.
0: Hoi, hoi.
4: Hoi, hoi.
0: Ja, jij bent net terug, hè, vakantie, Jim?
3: Ja, ik ben weer terug, ja.
0: Waar was je geweest?
3: Frankrijk.
0: Ah, vive la France.
3: Ja, hè? Oui. La Vosquerie.
0: Hé, was dat net een hint? Bij de grote vriendelijke reus van de... net niet?
3: Een klein beetje.
0: Wil je een hint geven? Dat mag, hè?
3: Ik kan een hint geven.
0: Ja?
3: Er is een munt van mijn compagnon geslagen.
0: Er is een munt van jouw compagnon geslagen?
3: Ja, een speciale euromunt.
0: Nou, dit is voor het eerst dat een hint het oprecht het spelletje moeilijker maakt. Wil jij meespelen? Stuur dan Jim in een berichtje met de Q-Music app. Zo, nou kreeg ik 1 miljoen. Ik zou het niet eens weten. Een munt van je compagnon?
3: Ja, dat staat op Wikipedia.
0: Oh.

0: Doubt op Q-Music. Zometeen, ja, het is nog steeds een van mijn favorieten. Turn the lights off, weet je. Oh, woehoe, come on baby, turn the lights off. Herken je hem dan, Jim?
1: Ja, absoluut. Ja, super. Vooral als jij hem zingt.
0: Ja, ja, ongelooflijk. Hey, wij spelen voor het eerst Who the Fuck is Jim?
2: Who the Fuck is Jim?
0: Dat zeg ik, met jou in de hoofdrol. En we hebben al een aantal dingetjes behandeld. Namelijk, je bent niet vooral bekend van een videospel. Je bent trouwens een fictief persoon. Je bent niet vooral bekend van een videospelletje. Niet per se bekend van een tv-serie. Niet Harry Potter. En niet de grote vriendelijke reus, oftewel de GVR. Maar jij wil iets rechtzetten.
1: Ja, ja, ja. Ik heb het even opgezocht.
0: Ja?
1: En er is wel een hele korte miniserie van mij, ons.
0: Mij, ons. Oh, dat is weer een... Maar je bent dus niet per se... bekend daarvan. Het is meer een soort bijzaak.
1: Nee. Ah, ja, ja, okay.
0: Ja. En jij gaf net echt de moeilijkste hint die ik ooit heb gehoord in de geschiedenis van het spelletje. Er is een munt van mijn compagnon geslagen. Nou, we hebben ook trouwens voor het eerst in de geschiedenis van het spelletje een duo aan de telefoon. Tirza en haar moeder. Tirza, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo, waar zijn jullie naar onderweg?
3: Naar huis, ik kom vanaf werk.
0: Vanaf werk? Met je moeder?
3: Ja, mijn auto is stuk, dus had niet eens keus.
0: Ach, meid. Dus je bent opgehaald door je moeder?
3: Ja.
0: Nou, wat lief dat mama dat doet.
3: Ja, best wel lief. Ja, ik ben heel dankbaar.
0: Nou, mama werkt blijkbaar niet 's avonds. Wat doe jij?
3: Ik heb vanavond op licht- en geluidtechniek gedaan voor een avondshow.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Wat voor een avondshow? Is dat dinnershow? Moet ik dat zo zien? Of het is...
3: Ja, nee. Het is zo'n vakantiepark met zo'n muziekshow. En dan thema erbij. En dan zangeressen.
0: Oh, ja. Mijn vader woont op zeg maar zo'n soort vakantiepark. En in het hoogseizoen is daar ook zijn er van die zangers en dingen. En dan ook allemaal gekkigheid. Dat is altijd wel leuk.
3: Oh,
0: cool. Ja, lachen.
3: Ja.
0: Was het een beetje kwalitatief goed?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja, oké. Ja, wat jij deed. Maar het is altijd... wil nog wel eens schommelen, hè, op zo'n vakantiepark. Maar goed.
3: Nee, hey. Klopt. Nee,
0: dat
3: was leuk.
0: Tirza, we spelen het spelletje, ja. Dus Who the Fuck is Jim? Welke ja-nee-vraag wil jij aan Jim stellen?
3: Oké. Er is nog niet gevraagd of hij een man of een vrouw was. Dan is de vraag, ben je een vrouw?
0: Ben je een vrouw, Jim?
1: Nee.
0: Nee.
2: Who the Fuck is Jim?
0: Dan volgens jou, Tirza.
3: Ja, ik heb compleet gemist dat hij een fictief persoon was. Ik denk zo, ik kan er ook nergens op komen nu.
0: Oh ja, we hadden toen die treuzelklok gemaakt, hè? Die ben ik helemaal vergeten, dat ding. Kijk, hoor, klokje.
3: En wat?
0: Ja, een treuzelklok. Voor als mensen echt geen antwoord weten, dan starten we de treuzelklok in. Oh, en als die afgelopen is, dan moet je een antwoord hebben gegeven. Om de druk...
3: Ash van Pokémon.
0: Ash van Pokémon. Oh, dat is een goeie. Ben jij Ash van Pokémon?
1: Nee.
0: Oh. Verkeerde knoppie. Wacht, sorry. Ja. Pika pika. Niet goed. Maar, zoals gezegd, voor het eerst in de geschiedenis een dubbele kandidaat. Mama Tirza. Hallo.
4: Hallo. Ik ben gewoon Loes, hoor.
0: Gewoon Loes. Mama, maar ja, Loes. Dat wist ik niet. Maar nu weet ik het. Hallo Loes. Ik ben Stefan.
4: Hallo.
0: Aangenaam.
4: Hallo, aangenaam.
0: En dit is Jim. Maar de vraag is, wie is die? Welke ja-nee-vraag wil jij aan hem stellen?
4: Ben je een acrobaat?
1: Alle bemakjes. Nee,
0: we wel een clown.
2: Ja,
0: wie is hij dan, denk je? Hij is geen acrobaat.
4: Ja, ik dacht van, als het over een munt gaat, Basie en Adriaan hebben een munt, dus dan zal het Basie zijn.
0: Wat leuk.
4: Ja.
0: Maar het kan alsnog, hij is geen acrobaat. Het zou in theorie, ik wil je niet sturen, want ik weet het niet.
4: Ja, dan maak ik Basie er nu van, want Adriaan is een acrobaat, dus dan maak ik er Basie van.
0: Ben jij Basie?
1: Nee, helaas.
4: Nee.
0: Nou, Loes, ontzettend lief dat je je dochter in tijden van nood hebt opgehaald van haar werk.
4: Ja, en gebracht, hè? Dat ook nog.
0: De auto was al kapot voordat ze moest werken,
4: Ja, de remmen zijn niet goed, dus ik zei, dan breng ik je wel veiliger.
0: Ja, dat is wel veilig. Nou, moet ze morgen weer?
4: Nee. Zondag weer.
0: Dus jij bent ook vrij.
4: Ik moet mijn boekhouding nog doen van 2005.
0: Saai, dat kan je ook zondag doen. Saai.
4: Nee, ik heb nog 1 week, dus...
0: Ja, nou, dan kan het toch ook zondag?
4: En kom je me helpen dan?
0: Ja, hoor, ik wil je best helpen. Ik denk alleen niet dat je er heel veel beter voor wordt. Als iemand slecht is in boekhouding, dan ben ik het.
4: Ik wens jullie heel veel succes met wie het is, want ik ben al wel heel benieuwd.
0: We gaan het merken. Groetjes!
4: Doei, doei.
0: Hoi, hoi. Nou, Jim, het schijnt toch een moeilijke te zijn, maar we hebben nog 1 iemand die je durft te proberen. Bert, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Hallo, Bert. Wat was jij aan het doen dan?
5: Ik ben onderweg naar huis.
0: Ook al iedereen zit in de auto. En waar kom jij dan vandaan?
5: Ik ben naar de sauna geweest.
0: Oh, lekker. Oh. Ja. Een groepsauna, privé sauna.
5: Groepsauna.
0: En een beetje om je heen gekeken. Doe je toch stiekem bellen?
5: Ja.
0: Ja, ja, toch leuk. Ja, het mag niet, maar het is toch leuk. Ik ben dus één keer, toen heb ik meegedaan. Ja, nu komt de opa verteld. Ik heb dus meegedaan aan The Voice of Holland. En toen was ik dus op tv. En ik ging dus altijd naar gewoon grote sauna's. En toen zat ik op een gegeven moment in zo'n ding. En toen zat er een meneer naast mij. En wij zaten daar allebei, naast elkaar, nakend, te zweten in de sauna. En toen zei die meneer, tikte mij zo aan. Die zei, je kan mooi zingen. En toen dacht ik, oh, ik ga nooit van mijn leven meer naar een openbare sauna.
5: Nee, dat snap ik.
0: Toen was ik genezen. Welke ja-nee vraag wil jij aan Jim stellen?
5: Heb jij een themapark in Frankrijk?
0: Zo, dit is ook weer echt mega specifiek. Een themapark in Frankrijk, Jim?
5: Nee, ja.
0: Dit was niet echt een conclusief antwoord, Jim.
5: Ja,
0: toch wel. Nee. Ja. Nee, ja, nee. Wat is het nou? Ja of nee?
5: Ja, ik niet.
0: Net als die munt, die heb je nu twee kantjes, maar je moet kiezen.
5: Ja, ik denk
0: dat
5: jij
0: Astrid
5: bent.
0: Wacht even. Oh, yeah. Wie denk je dat die is?
5: Astrid. Nee. Ah joh,
0: wie is die?
5: Dat is die kleine, hè?
0: Wacht even, ik doe het nog een keer.
2: Who the fuck is Jim?
5: Ah, dan ben je Obelix.
0: Ja!
5: Dan heb je een themapark in Frankrijk. Ja, dat is toch het Asterix-park? Ja, maar jij zei dat jij niet de reus was. En Obelix is de reus en Asterix is de kleine.
0: Ja, hij is niet de grote vriendelijke reus.
5: Oh.
0: Dat is dat boek van Roald Dahl.
5: Wat ik had dus gegoogeld, Asterix heeft dus een euromunt.
0: Oh, wat grappig.
5: Ja, dat klopt.
0: Ja, zijn compagnon. Ja, precies. Nou, alles, het ging een beetje moeizaam, maar uiteindelijk, hè? Het is helemaal goed gekomen.
5: Nou, fijn.
0: Bert, heb jij enig idee wat je hebt gewonnen ook met dit spelletje?
5: Ja.
0: Nou, vertel.
5: Een arrangement om een uur te bowlen en onbeperkte gourmetten met z'n vieren.
0: Nou, dit is helemaal goed bij Palm Party House in Zwijndrecht. Bert, gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Ja, en in de afwezigheid van Kane, Jim, om jou te bedanken voor jouw trouwe dienst, willen we jou hetzelfde aanbieden.
5: Dus jij
0: wint, net als Bert, een all-in arrangement voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dus uur lang bowlen, onbeperkt met alle drankjes en begrepen. Palm drankpakket.
5: Oh, lekker.
0: Allebei gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.

0: En zometeen in de Q-nacht. Your girl BB samen met de legends van Faithless en New Religion.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: Bolio.nl. Mis niks en sla je slag.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Hallo, Odie.

Goedenacht. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.